twee sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog. De temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van deze zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. En er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
2: De minister van Justitie dat wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
1: Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijlvirus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet. Ze kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een zeldzame maar ernstige complicatie van het virus. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen die besmette vogels hebben gebeten. Eerder dit jaar overleden al twee Nederlanders aan het virus. In België is het Westnijlvirus al wel vastgesteld bij vogels en paarden, maar voorlopig is er geen mens in België besmet geraakt. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in de Nederlandse stad Nijmegen. Hij kreeg het lintje van de burgemeester voor zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Alex en zijn broer Eddie Van Halen groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog altijd verbonden voelt met de stad. De band Van Halen scoorde hits als Jump en Running with the Devil en bestond bijna 50 jaar tot eind 2020 toen Eddie overleed. Op Waregem Koersen is een paard gewond geraakt. Tijdens de steeplechase verstuikte het dier zijn kogelgewricht. Het is ter plaatse in het gips gezet. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen we dansa die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met

0: Studio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preo. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Dat meldt de Duitse krant Bild. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, maar kunnen nog niet binnen in het pand waar het incident plaatsvond. Mogelijk zijn daar nog gewapende daders aanwezig. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. De politie houdt ook een zoekactie. De VS en Iran hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaar. Amerika viel het zuiden van Iran aan gisteravond. Volgens de Amerikanen is dat een vergeldingsactie, omdat Iran zou hebben geprobeerd om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran de afgelopen nacht luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Duitsland beschuldigt Rusland van het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen, onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. Naar Duitse normen is dat een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
2: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen, zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
1: Rusland noemt de beschuldiging een verzinsel en zegt dat er een gepaste reactie zal komen. President Poetin noemt de Duitse sancties een zware fout. In het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op een bui aan de kust en in het noorden. Op andere plaatsen blijft het droog bij temperaturen tot 22 graden. Ook morgen en vrijdag bewolkt met kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz, een Amerikaanse militaire in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daar vielen 4 doden en 35 zwaar gewonden. Iran heeft al gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak en aanvallen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln, dat op een wel erg lange missie geweest is in het Midden-Oosten, is aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten. Normaal zou de missie maar 4 of 5 maanden duren, maar door de oorlog tegen Iran werd dat dubbel zo lang. Na een tijdje kwamen er klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden die het mentaal moeilijk kregen. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd toch besloten om het schip naar een haven te laten varen. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya in Thailand. De gemeente daar zet nu tientallen bussen in om de militairen naar het uitgaansgebied te brengen. En er is extra politie ingezet om alles veilig te houden. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. De politie is massaal aanwezig en heeft het gebied afgezet. Op het terrein zijn een vleesfabriek en een boksschool gevestigd. Die panden worden door de politie doorzocht. Het is niet duidelijk of de daders nog binnen zijn. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er na dat overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en veiligheidsproblemen, zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
2: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
1: Tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofeva uit Oezbekistan. Het weer. De dag brengt zon en wolken aan de kust en in het noorden kan het wel regenen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Life is music.
1: Studio. Brussel.
2: Niet veel mensen weten het, maar als je 3 keer het woord botervloot zegt, dan verschijnt Eva de Roo op de radio. Goed luister. Botervloot. Botervloot. Botervloot.
3: Had je me geroepen?
2: Ja. Goedemorgen. Tot zo.

0: Goedemorgen, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
2: Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond 6 september tot volgende week vrijdagavond 11 september gaan ze in de gevangenissen het werk neerleggen. Het komt allemaal omdat het gesprek met de minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen niks heeft opgeleverd. De gevangenissen zitten overvol, er slapen nog altijd veel gevangenen op de grond en er is niet genoeg personeel en beveiliging, zegt de Socialistische Vakbond.
3: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
2: In Hamburg in Duitsland zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het gebeurde op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en zette het gebied helemaal af. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk of er ook schade is en of er ook slachtoffers zijn. Eerder had de VS ook al opnieuw verschillende dorpen in het zuiden van Iran aangevallen. En bij een van die aanvallen, in de buurt van de straat van Hormuz, werd een huis geraakt. Daar was ook een trouw aan de gang en daar vielen 4 doden en zeker 50 gewonden. Op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze won van een Spaanse in 2 sets. Het werd daar 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen een Oezbeekse. Vandaag krijgen we bewolkt weer met ook aan de kust hier en daar nog enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken met soms ook wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden en op vrijdag 24 graden dan.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.

0: kibbelen wie het meeste zin heeft in deze show. Want iedereen weet dat ik dat ben.
1: Maar ik vind het oké om dat aan jou te geven eigenlijk vandaag.
0: Oh, ik dacht dat jij dat
1: nee,
0: dacht.
1: Nee, nee, nee.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Playboy, de Black Keys, 5 over 6. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Dries, je ziet er goed uit. Je klinkt goed.
4: Oh, dankjewel. Ik heb weer kleren aan van mijn lief, maar dat is oké. Ik vond vanmorgen mijn eigen kleren niet, maar het is oké toch, hè?
0: Ja, het is echt goed. De broek is iets te kort, maar daar heeft niemand op de radio last van.
4: Dat is waar. Goedemorgen allemaal.
0: Ik heb heel veel zin in de muziek die we gekozen hebben vandaag. Luister. Dat is niet uw piano, maar voor een keer de piano van Netsky. Hold on.
4: Mooi.
0: Op zo'n ochtend, het nieuwe schooljaar is begonnen. Perfecte boodschap om de dag mee te starten. Dan zit ook deze in de show. Voor 7 uur, Kryptonite. Ik weet dat jullie daar goed op gaan op dat nummer. Dan ook mijn lievelings, zo meteen al. I think you were
4: strong with me. Oh.
0: Ja, dat is echt het allerbeste nummer van de hele zomer.
4: Die shook is samen.
0: Die shook is samen, is ongelooflijk. En we gaan nu luisteren naar Amelie Lens en Angèle. En weet trouwens ook dat je morgen de nieuwe plaat van Amelie Lens in première gaat kunnen horen hier op Studio Brussel bij Thomas tijdens Radar. Dus voordat iedereen ter wereld die technobeats van Amelie Lens gaat ontdekken, kan jij ze hier bij Studio Brussel al ontdekken. Hoe fantastisch is het om hier te kunnen luisteren naar deze geweldige radioshow. Toch, Jos?
5: Ja, dat is fantastisch. Dat is kei fantastisch.
0: Jij bent ook in het ritme geraakt, hè?
5: Ja, ik lag gisteravond in mijn bed rond 9 uur en ik ben echt als een blok in slaap gevallen.
0: Ja, maar we mogen dat niet te luid zeggen, want er staat hier iemand anders die wat te veel over slaap gefocust is, maar daar komen we straks nog op terug. Wie is er lekker wakker met ons?
5: Artie uit Dilbeek is wakker, die stuurt morning de week in 2. Frederik uit Bornem zegt, ik heb nog redelijk goed geslapen, dus ben er wel klaar voor om aan de dag te beginnen. En Joris uit Galmaarden zegt, goedemorgen voor degenen die het nodig hebben, nog 2 keer vroeg opstaan en het is weer al weekend. Laat het weekend maar komen.
0: Dat is goed ook zo. Voor degenen die het nodig hebben, ik ben het zelf niet, want ik heb het toevallig al uitgerekend. Dat is ook wat ik bedoel. Joris uit Galmaarden, nog maar 2 keer, hè?
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max-app.

0: kwart over zes. Goedemorgen. Rustig, Dries, rustig. Ja. Zijn we eruit?
1: Ja, ik ben uit.
0: Jos, we hebben graag de aanwezigen vanochtend.
2: Ja, bouwen uit Rijkenvorstel die zegt... de eerste 5 dagen na het weekend zijn het moeilijkst. Daarna gaat het wel weer.
0: Beste mop van de dag.
2: Dan Jolien uit Oostende is aanwezig. Amanda uit Brussel. Ben uit Hoeilaert. Alexander uit Bilze. Alain uit Zulte. Sonja uit Meeuwigruid-Rode die stuurt... Good morning, Stubru. We zijn wonderwel wakker en vliegen erin.
1: Het grappige is ook Sonja uit Meeuwigruid-Rode. Die woont dus in een stad die... Ik kom die nooit tegen in het dagelijks leven.
0: Volgens mij heeft ze echt die stad verzonnen.
1: Of zij woont daar alleen of zo.
0: Ja, zij is misschien de Meeuw uit Gruitrode.
1: Uit Gruitrode. Dat moeten we eens uitzoeken morgen of zo, ja.
2: Ja, en Doreen uit Gerardsbergen is ook al wakker en ze hangt aan de lijn.
1: Goedemorgen, Doreen.
3: Goedemorgen.
1: Doreen, jij bevindt je ergens op de prairie in Gerardsbergen. Wat doe je momenteel?
3: Ik hang momenteel ergens op het viaduct van Vilvoorde. Ja, dus ik ga al onderweg.
0: Oké, nee, maar wacht. Neem ons even mee. Jij gaat in stallen vertoeven vandaag. Tussen paarden, beesten en grazers, hebben wij gehoord van Jos. Vertel.
3: Ja, inderdaad. Ja, ik werk voor Natuurpunt en ik ben verantwoordelijk voor de Galloway-koeien en de koninkpaarden van de schapen.
1: Amai. En hebben die dieren ook namen?
3: Sommige, maar een paar. De meeste hebben nummers.
0: Draag jij een lederen broek en sporen aan je botten?
3: Nee. Maar wel dikke werkschoenen en inderdaad een dikke broek. Dat wel, maar geen sporen.
1: Doreen, heb je het verhaal van morgen gelezen in de krant over die ene boer die zijn koeien op een hele vreemde manier bij elkaar aan het roepen was, zodat de politie is komen zoeken naar een vermist persoon? Dus ik leg even uit. Er was een boer en die had een hele bijzondere manier van zijn koeien
0: te mennen?
1: Te mennen, ja, dat denk ik wel. En dat was dus iets als volgt. Echt waar, je moet de beelden maar eens bekijken. En de politie is een grootschalige zoekactie gestart. Omdat ze dacht dat er een vermist persoon ergens in de bergen lag te creperen van de pijn. Oh, nee. En uiteindelijk is die boer dan zelf naar het commissariaat gegaan om te zeggen...
0: Ik was het.
1: Ik heb gewoon een enorm belachelijke manier van te mennen.
0: Zeg maar, jij moet dus voor Natuurpunt moet jij de grazers en de beestjes in de wei beschermen. Heb je dat dan ook gelezen? Sorry, maar nog een nieuwsfeit. Dat de wolvin Emma na 3 jaar een lief heeft. En dat dat dus wel niet het beste nieuws is voor beesten in de wei.
3: Ja, dat is waar. Nu, onze koeien en paarden hebben daar weinig last van, want die zijn groot genoeg en die leven in kuddes. Dus die kunnen hun wel weren. Maar voor de schaapjes is dat inderdaad wel moeilijk.
0: Och, garme die Doreen. We willen u eigenlijk succes wensen met uw werkdag, maar we hebben u eigenlijk alleen maar meer stress gegeven.
3: Ja. Dank. Ik vind het vooral straf dat jullie zoveel nieuws kunnen lezen nog voor dat je begint op de radio.
0: Ja, maar wij zijn straf, hè, Doreen. We weten ook alles over de beestjes.
3: Heel graag.
0: Dus we zijn blij dat jij naar ons luistert en toch ook wat dingen opsteekt van deze prachtige ochtendshow. Het is een wonder om dat voor jou te mogen maken, die show. Doreen, een fijne dag. Studio Brussel, life is music.

0: Is dat ook jouw stemmetje in je hoofd?
1: Ja, sinds een paar dagen wel.
0: Ik kan niet eten. En ik kan niet slapen.
2: Ja.
0: Dat heeft allemaal met zijn ambitieuze Wekker XL-idee te maken. Straks meer daarover.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. Met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
9: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: slaap krijg je wel uit je ogen gewreven. Het is 6:20. Een hele goede morgen. Ik hoop voor jou dat je lekker hebt geslapen. Oh. Maar we zitten hier met niemand met een slaapfocus.
1: Ja.
0: Dat is niet goed. Jullie staan ook vroeg op. Iedereen die hier nu aan het luisteren is. Het is zo, het idee van ik moet nu slapen of ik ga moe zijn morgen en overmorgen dan ook misschien. En wat als ik nooit meer kan slapen?
1: Stop, Eva. Eva, je maakt het echt alleen maar erger. Het is verschrikkelijk wat je nu doet.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, je moet me steunen. Want het is nog een week voor de Wekker XL. Dus ja, ik zit daar constant mee in mijn hoofd met dat spel. Binnen een week start het spel waarbij je dus elk uur kan raden wie de Wekker XL is. En we blijven doorspelen tot hem geraden wordt.
0: Ik herhaal, jij blijft doorspelen.
1: Ik blijf radio maken tot hem geraden wordt. Dus dat kan echt heel lang duren. En ik heb schrik dat dat wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Want we hebben absoluut niet de hand wat er gebeurt, wat er gegokt wordt. Ik ben nu aan de start van een nieuw radioseizoen. En zoals iedere persoon weet hoe dat gaat, jij weet dat ook, ja. Even. Dat is gewoon kapotmakerij. Dus ik ben totaal niet uitgeslapen.
0: Nee, dat gaat ook niet zijn tegen volgende week woensdag, hè?
1: Jawel, jawel. Want ik heb gisteren aan ChatGPT gevraagd. Please, geef mij een schema. Ik moet even met AI erbij betrekken, want anders lukt het niet. Geef mij een schema, volledig uitgewerkt slaap- en eetschema. Wat ik moet doen om tegen volgende week woensdag compleet opgeladen te zijn. Die heeft nu van die gekke tips gegeven. Ja? Minuut uitgewerkt. Ik moet nu opstaan met een fel lichtlamp. Ken je dat? Zo'n lamp die ik heb gevonden, dus die ik in mijn ogen schijn. En daarmee moet ik dus een kwartier in de badkamer staan, zodat mijn lichaam weet, het is ochtend. Terwijl ja, om 4:00 is het absoluut nog geen licht. Ik moet bijvoorbeeld ook 4 keer per dag eten. Nooit met een volle maag gaan slapen. En die heeft van allerlei tips wanneer ik mag praten met mijn lief en wanneer niet en zo. Dus dan is het me-time, dan is het you-time.
0: Ja.
1: Het is crazy.
0: Elke minuut telt, Dries. Elke minuut telt in deze voorbereidingsweek.
1: Mag ik even vragen, wat is jouw rol? Eigenlijk, ga je me steunen of ga je me blijven saboteren?
0: Nee. Ik zeg het. Ik blijf het echt een geniaal idee vinden.
1: Ja, oké.
0: Ik ben gewoon blij dat ik het niet uitvoer.
1: Daar gaan we stoppen. Een geniaal idee.
0: Een geniaal idee en ik kijk waanzinnig uit naar die Wekker XL. Echt waar, maar dat meen ik. En ik ga je steunen, want je kent me. Wij zijn besties.
1: Dank je, Sjoe.
0: Ja. De Wekker XL.

0: op deze epische tonen van Bastille gaan we toch maar weer samen een woensdagochtend trotseren en er het beste van maken. Goedemorgen, het is 6:30, het is 2 september en Yannick, het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken.
1: Ja, 5 dagen lang vanaf zondagavond 6 september tot en met volgende week vrijdagavond 11 september. En het komt allemaal omdat het gesprek met de minister van Justitie Annelies Verlinde en ook het gevangeniswezen niks heeft opgeleverd. De gevangenissen die zitten overvol, er slapen nog altijd heel veel gevangenen op de grond en er is niet genoeg personeel en beveiliging, zeggen de vakbonden. En die willen nu vooral meer garanties krijgen dat er iets aan die problemen wordt gedaan. En in Hamburg in Duitsland zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het gebeurde op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. Wellicht gaat het om een afrekening en de politie gaat er ook vanuit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. En het weer vandaag bewolkt met aan zee hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Attention, this is Kurt from Nirvana. This is

0: een lesje in mild zijn voor jezelf. Deze goed genoeg met Skepta en Bloemenkaarten van Kitschkrieg. Het is 7:20. Ik heb al veel moeilijke woorden gebruikt. Ja. Ja, sorry daarvoor. Ik kan er niks aan doen. Wel een tof nummer.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: We spelen terug Sneller dan de zang dit seizoen. En we werken met een soort van klassement vanaf nu. Dat wil zeggen dat als je sneller bent dan de zang, dat je de dag erna opnieuw mag proberen. En zo elke dag tot je het niet meer weet. En wij noteren hier de scores. Voorlopig staat in ons klassement enkel nog op de eerste plaats Guy uit Sint-Gilles-Waas met 1 overwinning, dus dat kan nog beter.
0: Voilà, er kan eigenlijk nog alles gebeuren. Weet wel, we hebben een nieuwe app, dat is de VRT Max-app. Als je die nog niet geïnstalleerd hebt, dat is de app waar je waarschijnlijk vaak tv mee kijkt. Zet die even op je telefoon, want dat is de manier om mee te doen met onze show. En om bijvoorbeeld nu mee te doen met Sneller dan de Zang.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller via de VRT Max-app. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Nog voor jij kan denken,
8: pas op voor die een borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor,
10: de zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter. Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
15: Robin, and you're listening to Studio Brussels.
1: Studio Brussels. Studio Brussels. Life is music.

0: Vergeet het maar, wij stonden daarbij bij dat badkamerdansje op Robin Dancing on My Own.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Een competitie die spannender is dan de Vuelta, gecombineerd met de Belgian Cats, hun WK basketbal en ook de Tour de France en het WK voetbal, is deze competitie sneller dan de zang. Een intro herkennen voordat de zang begint en we hebben een klassement, dames en heren.
2: Het klassement staat momenteel gie van boven, maar misschien verbreekt Bert wel het record van 1 overwinning vandaag. Goedemorgen, dag Bert.
3: Hey, goedemorgen, Eva en Dries.
2: Bert uit Hulsthout. Je bent onderweg naar je werk. Wat ga je vandaag allemaal doen?
3: Vandaag ga ik proberen een paar werfjes in goede banen te leiden. Ik doe prikleiding in een vloerbedrijf.
2: Ah, super. Dus jij luistert heel veel naar de radio, want de werfradio staat waarschijnlijk ook volle bak op jouw werven.
3: Meestal wel en vooral heel veel in de auto.
2: Ah, oké. Okay. Dit wordt een makkie, denk ik, voor Bert.
3: We zullen zien.
0: Bert, het is een Studio Brussel Classic met een vrij lange intro. Jij moet dus sneller zijn dan de zang en ons vertellen wie we hier zoeken.
3: Ja, de Street Door Sound met de Kryptonite.
2: Hoppa!
0: Dit is echt een voorbeeld van zeggen dat je naar Studio Brussel luistert elke dag, zonder te zeggen dat je naar Studio Brussel luistert elke dag. Bert, je bent een topper en wij horen jou graag morgen, same time, same place.
3: Prima, tot morgen.
1: Eva en Dries. Life is music.
4: Hey, what's up? This is Todd, Matt,
5: this is Chris,
4: and we are 3 words down.

0: Young Lean Generation 8 en Storm 2. Dries, jongens, staat hier op het punt om een grote fout te maken. Je gaat iets kopen, waardoor ik jou mogelijk niet meer recht in de ogen kan kijken.
1: Maar jij kan overdrijven.
0: Na het

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja?
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
9: Oh!
7: Dat hadden wij niet door.
6: Dan is het nu door.
9: Ja, naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma!
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Voor die goeiemorgen waarbij je het liefst opstaat met
12: een rustig deuntje.
11: En voor de
13: goedenavond
11: waarbij je de dag wil verteren door te
13: dansen op deze toppers.
11: Voor wie non-stop info zoekt
12: en nieuwsgierig is ook.
11: En voor zij die liever even
14: alles willen vergeten.
11: Met non-stop muziek.
12: Blijf luisteren, hè.
11: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
16: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
15: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
17: Eurostar. Together we go further.
5: IKEA-tip van de week.
18: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
20: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
21: Studio Brussel.
22: Goedemorgen iedereen, het is 7 uur.
23: VRT Nieuws.
22: Jannik Aert. Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond 6 september tot met volgende week vrijdagavond 11 september gaan ze in de gevangenissen het werk neerleggen. Het komt allemaal omdat het gesprek met de minister van Justitie, Annelies Verlinde, en het gevangeniswezen niks heeft opgeleverd. De gevangenissen zitten overvol, er slapen nog altijd veel gevangenen op de grond en er is niet genoeg personeel en beveiliging. Er zijn geen garanties ook voor oplossingen op korte termijn, zegt de Socialistische Vakbond.
24: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden. Niet om de andere politieke partijen mee te krijgen, om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
22: In de stad Antwerpen hebben nog altijd tientallen jongeren geen plaats gevonden in een middelbare school in de B-stroom. Dat is het vroegere beroepsonderwijs. Er zijn al jaren niet genoeg plaatsen. Begeleider Marta kon voor een jongen van 12 na een maandenlange zoektocht nog net op tijd een school vinden. Ze raadt ouders aan om naar de scholen zelf te gaan voor een plek voor een kind.
25: Zij raden aan om naar zoveel mogelijk scholen te gaan om een weigeringsdocument te krijgen daar, want scholen worden verplicht om een weigeringsdocument mee te geven als je daar fysiek bent. En zo bouw je een dossier op van zoveel mogelijk weigeringsdocumenten om aan te tonen dat je hebt geprobeerd om een school te zoeken, maar ook wel opnieuw aantoont dat je echt aan je lot wordt overgelaten, dus dat het dan een individuele kwestie wordt.
22: Exacte cijfers van het plaatstekort in Antwerpen zijn er nog niet, die volgen later. In Hamburg in Duitsland zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen en er zouden ook enkele gewonden zijn. Het gebeurde op een industrieterrein in de uitgaansbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en zette het gebied ook helemaal af. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffer slachtoffers elkaar ook kenden. Ariana Grande heeft gisteravond in Londen het laatste concert gespeeld van haar Internal Sunshine Tour. Het was voorlopig ook haar allerlaatste concert, want ze heeft het helemaal gehad met de vele kritiek op haar uiterlijk en haar gewicht. Aan het einde van het concert nam ze wel nog de tijd om haar fans uitgebreid te bedanken.
1: They're really thanking for Lumada on the card. It has been so special and I'll cherish this experience always. I have loved every minute of this with you all and I just want to make sure I express how grateful I am. Thank you and I love you so much.
22: Ja, hoe lang de pauze van Ariana Grande zal duren, is niet bekend. Op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze won van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen een Oezbeekse. Vandaag krijgen we bewolkt weer met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden en vrijdag 24 graden.
2: Hey Mona, jij weet waar de files staan?
3: Ja, klopt. Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu bijna een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook, maak daar dus zeker een reddingstrook. Traag richting Brussel en dat is op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. 10 minuten bij vanaf Peuty en ook wat langzamer rijden tussen Rotselaar en Wiltselen. Richting Antwerpen zo'n 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Beveren 10 minuten tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. En richting Nederland 15 minuten en dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost.
0: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: Wekker gaat ooit winnen, dat beloven we. En na de Wekker zijn wij er met de juiste muziek voor jouw ochtend. Goedemorgen.
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music. Life.

0: You can take me hot to go. Wij zitten in de VRT Max app. Daar kan je ons ook berichtjes sturen. Even de goeiemorgen, zoals Heidi dat hier net gedaan heeft. Of Robin of Mark Vermeijer. En dan zeggen wij, hey, goeiemorgen terug. Leuk dat je luistert. Chapel Road.
1: Studio Brussel.
0: Het is 7 over 7 woensdagochtend. Dat wil zeggen dat nog één keer slapen is. En dan staat Fontaines DC hier voor onze neus. De Britse coolste rockband van het moment. Ierse, moet ik zeggen. Is er een betere start van het muzikale najaar zo na de festivals? Ik dacht van niet. Als je er morgen niet kan bij zijn bij de showcase in november, staat Fontaines ook in de AFAS-dome. En uiteraard ga je de hoogtepunten kunnen meepikken hier op Studio Brussel. We gaan zo meteen al luisteren naar Marianne, de nieuwste single van de nieuwe plaat van Fontaines die eraan zit te komen. Ja, heel perfect allemaal, maar er is ook wel een probleem.
2: Mooi.
0: Namelijk dat het de derde dag is, Dries, dat jij hier bijna niet geraakt bent.
2: Ah, ja, inderdaad. Ik neem altijd dus de fiets, de elektrische deelfiets vanuit centrum Brussel, waar ik woon. Maar ze nemen nu die deelfietsen uit de stad, plots. En ik heb al 3 ochtenden na elkaar moeten lopen door Brussel op zoek naar een fiets die er niet is.
0: Ja. Maar een nog groter probleem is, ik durf het bijna niet uit te spreken, Dries overweegt nu om een fat bike te kopen.
2: Ik hou al niet van die toon waarop je dat zegt. Je gaat ook zo wat verder staan om het te distancieren van dat je kijkt daarop neer, hè, Eva, op fatbikes.
0: Ja, even, een fatbike is zo'n elektrische fiets met van die extra brede banden. Ja. Voor in de jungle, op sneeuw of voor in zand.
2: Nee, voor in de kasseien en de tramsporen van een stad, zoals iedereen die daar koopt, daaraan denkt, ah, ik wil niet vallen op mijn bekkes.
0: Ja, is dat niet voor 14-jarigen die voor het eerst naar hun lief mogen?
2: Nee, jij bent gewoon niet mee, Eva.
0: Koop gewoon een elektrische fiets, denk ik. Klaar? Jij bent hier weer aan het provoceren binnen het team, nu ook op de zender, zo wat ragebait. Ik vind, je maakt wel de belangrijkste ochtendshow op de mooiste zender van het land dan nog eens. Ik vind dat je met een beetje zelfrespect moet arriveren.
2: Ik heb nog nooit leeftijdsverschil tussen ons gevoeld tot nu. Dat ga ik eerlijk zeggen. Dus ik vind dat dat zwaar overdreven is en ik denk dat een fatbike gewoon een imagoprobleem heeft. Dat geef ik toe. Het imago van een fatbike is niet goed. Maar zou er ook maar één iemand zijn die nu luistert die daar effectief een probleem mee heeft als ik morgen hier toekom op een fatbike?
0: Ja, we gaan het gewoon eens even vragen. Wat vinden jullie ervan dat Dries een fatbike zou kopen? Stuur ons via de VRT Max app.
1: Goedemorgen. Eva en Dries. Studio Brussel.

0: u niet vangen. Het is 7:15 in the morning. Goedemorgen, Panic at the Disco. Kleine paniek hier ook, want Dries, er zijn geen deelfietsen meer in Brussel Centrum. En wat wil jij kopen?
1: Ik durf het bijna niet meer zeggen. Een fatbike, maar die app van VRT Max die ontploft gewoon met reacties.
0: Voilà, dus we vragen het aan jullie, omdat ik had mijn betoog hier al gedaan. Ik vind niet dat je een ochtendshow op deze mooie zender kunt komen maken op zo'n voertuig. Vinden jullie het kunnen dat Dries een fatbike zou kopen? Jos, aan u.
2: Ja, veel reacties in de app. Jasmina uit Halle zegt, ik vind het niet kunnen. Leen uit Bekkenvoort, afschuwelijk, een fatbike. Dat is inderdaad voor 14-jarigen die denken dat ze op een brommer zitten. Corneel uit Mol, niet doen die fatbike.
0: Met uitroeptekens, ja. Jos.
2: Catharina uit Buggenhout die zegt, ik ben team Eva. Een fatbike is voor pubers.
0: Told, ja.
2: Yves die zegt, het is eerder een dieetbrommer. Ronald uit Heers die zegt, in Sint-Truiden zijn er al 7 in beslag genomen. Vooruit pleit voor een verbod en ik zie dat gebeuren, dus spaar uw geld, Dries.
1: Oh, ja.
2: En Seppe uit Tongeren die zegt, dat is ronduit belachelijk.
0: Voilà.
1: Ja, maar wacht, over het imagoprobleem ben ik het eens. We moeten daar een andere naam voor verzinnen. Misschien een coolbike of een fastbike.
0: Oh ja, ik ben met een coolbike. Dan gaat je er pas echt cool uit.
1: Waarom haat jullie op iets dat perfect werkt? Ik heb het uiteraard over de niet opgedreven legale fatbikes. Die maximaal 25 km per uur, denk ik.
0: Ja, zoiets.
1: Ja,
0: maar kijk, het is gevraagd in de groep. Maar er komen nog altijd berichten binnen via VRT Max. Dus laat het nog maar weten als jij iets...
1: Waarom ben je tegen de fatbike?
0: Als er iemand naar Studio Brussel luistert die durft toegeven nu dat hij een fatbike heeft, zou ik ook heel interessant vinden. Dus laat maar je reacties komen via de VRT Max app.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
3: Ja, tuurlijk. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor €15 en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
8: Brussel.

Goedemorgen. Het gaat bijna exact 30 jaar geleden zijn dat de rapper Tupac werd neergeschoten. Dat was tot nu nog altijd een mysterie hoe dat gebeurd was vanuit die witte auto. Maar sinds gisteren is een bendelid ook echt schuldig bevonden en die riskeert levenslang. Dus dat is echt een doorbraak van je welste.

0: op Tupac geluisterd, willen luisteren. Nu de dader op de, van de moord gevat is. Changes. Het is bijna 7:30. Jannik, het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken.
1: Ja, vanaf zondagavond en dat tot en met volgende week vrijdagavond. 5 dagen dus. De vakbonden willen vooral dat de overheid in de gevangenissen meer doen om de overvolle cellen aan te pakken. Maar ook slaapt er vandaag nog altijd heel veel gevangenen op de grond en is er niet genoeg personeel en beveiliging. En de vakbonden die willen nu meer garanties krijgen dat er iets gedaan wordt aan die problemen op korte termijn. En Iran heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Het is nog niet duidelijk of dat daar veel schade is en of daar slachtoffers zouden zijn. Eerder had de VS ook al opnieuw verschillende dorpen in het zuiden van Iran aangevallen. En bij een van die aanvallen werd een huis geraakt. Daar was een trouw aan de gang en daar vielen intussen al 5 doden en zeker 50 gewonden. Bewolkt vandaag met aan zee hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden.
2: Studio Brussel.
0: Ik kijk hier zo naar uit. Dat is binnen exact een week.
3: Ja, inderdaad. Volgende week woensdag is het zover. Dan kruip ik hier in de studio samen met een BV. Die BV zit dus verstopt in een grote wekker. Niemand weet wie het is. En elk uur doet hij zijn of haar wekkergeluid live na. En kan één iemand raden wie de wekker is. Maar het geniale, of eerder fatale van deze actie is, dat ik blijf radio maken tot de wekker geraden wordt. Iedereen kan meespelen, van waar ook. Het spel is even simpel als het gekende wekkerspel dat we normaal gezien elke dag spelen. Je hoort iemand tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. En dan mag je raden.
0: Ja, het enige is dat ik vrees dat je geen idee hebt waar je aan begint. Want de wekker is echt een moeilijk spel. Dan ga ik nu nog eens even demonstreren, even bewijzen op de radio. Wow. Ik heb hier 3 wekkers van vorig seizoen klaarstaan. Dus BV's waar jullie samen met ons dagen en soms weken naar hebben zitten zoeken. En ik durf wedden, Dries, dat je niet alle 3 de wekkers kan herkennen. En jij stond er met je oren het dichtste bij van iedereen. Het zijn wekkers die dus al maskerd geweest zijn.
3: Het zou gênant zijn, want we hebben die wekkers tientallen keren door de radio gestuurd. Elke ochtend, hè.
0: Weet je nog wie dit was?
3: Dat weet ik nog, want we hebben hier heel lang naar gezocht. Maar het was Karel Meesters, denk ik. Yes!
0: Oké.
3: Easy, makkelijk.
0: Voordeel van de twijfel.
3: Bring it on.
0: Wie was dit nu weer?
3: Daar heb ik geen flauw idee meer wie dit was. Ik weet wel nog dat er volgens mij heel veel namen zijn gepasseerd. Zowel mannen als vrouwen. Was dit Jonas Geirnaert?
0: Jonas Geirnaert?
3: Ja?
0: Nee.
3: Wie was het dan?
0: Wat ik nog eens 1 naam?
3: Ik heb geen flauw idee.
0: Het was Ward Lemmelijn.
3: Oh! Juist. Ja, juist.
0: Oké, dus je hebt al 1 op 3, die laatste.
3: Moeilijk spel.
0: Ik heb zelf 4 keer aan Jos moeten vragen, zelfs toen ze het mij had gezegd. Ik heb hem nog eens beluisterd, moest ik het terugvragen wie dit was.
3: Wat is dit? Deze herinner ik mijzelf niet meer. Wacht.
0: Ja, dat was de eerste wekker.
3: Oh.
0: Eva en Dries.
3: Oh, wacht. Lisa Naert?
0: Nee. Ja. Dat was Maaike Kaffer.
3: Oh, Maaike Kaffer. Oh.
0: Voilà. Dus dat waren wekkers die al ontmaskerd geweest zijn. Hè? Snap je?
3: Oké.
0: Jij was daarbij. Ja. Je stond op de eerste rij. En je weet, je herkent ze niet meer. Zelfs als je de lijst van namen hebt. Het is een gigantisch moeilijk spel. Ik denk dat mijn punt gemaakt is. Als jij, Dries, volgende week radio gaat blijven maken tot de wekker geraden wordt vanaf woensdag, dan zou ik die dag geen plannen maken.
3: Maar het leuke is, je hoort die dus vanaf volgende week woensdag hier live. Dus in het beste geval gaat die intonatie die elk uur zo'n beetje veranderen, waardoor het misschien veel makkelijker wordt.
0: Ik herhaal, ik zou alvast geen plannen maken volgende week woensdag. De Wekker XL.

0: Over jouw Wekker XL-idee stuurt Frederik uit Yperdries via VRT Max. Dries, je bent een zotte mus buiten categorie and I love you for it.
1: Ah, dat is tof.
0: Ja, die Wekker XL, superleuk, echt waar. Maar, toekomen op een fatbike? Hallo. Hallo. De jongen hier wil een fatbike kopen. En Dries is echt geen 14 meer, maar 24.
1: 25.
0: Zelfs al 25. Je hebt een eigen huis. Je hebt een eigen bankaccount.
1: Ja, dat is waar.
0: Je hebt een eigen show op het prachtige Studio Brussel Primetime. En jij gaat hier toekomen op een fatbike. Ik wil dat je daar goed over nadenkt. En ik wil vooral ook even van jullie daar, vrolijke ochtendvogels, help me even mee hem tot reden te brengen via de VRT
1: Markt. Enkel redelijke argumenten, hè, waarom een fatbike niet mag, in godsnaam.
0: Lelijk? Zeer redelijk, hè?
1: Nee.
0: Redelijk.
1: Subjectief.
2: Fontaine's DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postpunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. Op 12 november in de Avas Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur via livenation.be. Fontaine's DC live, samen met Studio Brussel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
5: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
4: Van boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Of de werkkledij bij ons op bedrijf.
5: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
4: Huh?
5: Yep, gaat heel lang mee.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
10: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, en Lidl, op die kan ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Goedemorgen, wij zijn hier. Ray, goedemorgen, dat had ik al gezegd. En nog eens goedemorgen, het is 7:15.
1: Bye.
2: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Ik ben echt wel blij dat jullie mij aan het helpen zijn in de VRT Max-app. Want het is zo typisch bij het begin van een schooljaar. Goede voornemens qua transport. Ik ga minder de auto proberen pakken enzovoort. Maar een fatbike kopen, Dries, hoort daar volgens mij echt wel niet bij. Leg eens uit waarom je het overweegt.
3: Ah, wel, dus de fietsen in Brussel, de deelfietsen die ik normaal gezien elke dag neem naar het werk, die verdwijnen uit de stad. Ik heb al 3 ochtenden gestaan in Brussel zonder vervoersmiddel naar hier. Dus ik denk, het is genoeg. Ik heb iets nodig waar ik snel, veilig, efficiënt naar VRT kan fietsen. Een fatbike.
0: Of een gewone fiets?
3: Nee, want wanneer hebben we bepaald dat die zadels van een gewone fiets goed zitten? Die zitten niet goed. We hebben dat gewoon...
0: Wacht. Voor jij met al je pro-argumenten komt. Ja. Jos, jij hebt de VRT Max-app open. Wat komt er binnen?
4: Walt uit Lübeck die zegt, ik vind de mensen op de fatbikes niet leuk. Het trekt ook
0: hij
4: gewoon
0: is 14.
4: Echt op geen bal.
0: Stijn, is 14.
4: Stijn uit Zulte zegt, Dries, het is gewoon een stomme fiets. Koop een normale elektrische.
3: Oh.
4: Karel uit Antwerpen zegt, koop hem niet. Red de wereld van die fatbikes. Amber uit Ternat die zegt, valt te zien of Dries ook een imagoprobleem wilt.
0: Oh.
4: En David uit Locristi zegt, een schande die fatbikes.
0: Ja, voordat we de luisteraars erbij gaan halen, Jade Mintjes heeft in Jade en de Belgen op Play dit over fatbikes gezegd.
5: Een fatbike. Wij zien dat dat geen echte motto is.
0: Goedemorgen, dag liefste. Cindy uit Assen.
6: Hallo.
0: Dries luistert.
3: Ja, vertel maar Cindy.
6: Ja, Dries. Ik vind het toch een beetje een afknapper. Ik moet eerlijk toegeven, jij bent geen lelijke man. Maar zet u op een fatbike en dan verandert het al wel een beetje.
3: Oké, eerste verhaal. Dank je wel voor het compliment. Maar een afknapper
6: dus,
3: voor wat?
6: Want,
3: ik heb een lief, Cindy. Wat heb ik te bewijzen?
0: Nu nog.
6: Dat is ook waar. Voilà, zoals Eva zegt, nu nog. Nee. Maar ja, het is toch wel ons imago van een fatbike. We zien allemaal een tiener, we mogen het wel zeggen, dat ze een beetje kleiner is, een beetje voller is misschien. Dat is ons imago van de fatbike. En jij bent wel het tegenovergestelde, denk ik dan.
3: Maar op zich, dat moet geen probleem zijn.
6: Heel grappig.
3: Ik ben lang en smal, dus ik wil dat mijn zwaartepunt zo laag mogelijk ligt. Want anders val ik gewoon op. Ik ben top heavy. Hè.
0: Cindy, wat dat je zegt, grappig. Dat Dries op een fatbike, je moet daar wel mee lachen.
3: Ja, dan ben ik op elke fiets grappig. Hè.
0: Ja, maar
3: gewoon belachelijk
0: op een fatbike, zeer grappig. Maar een afknapper...
6: Maar ik zou promoten om misschien elektrische fietsen nemen. Het is een gek idee, nog nooit aan gedacht misschien. Maar ik rij zelf van Assen naar Molenbeek met de fiets. En dat is een topplan.
0: Aight.
6: Maar ik moet toegeven dat je er ook wel niet altijd keimooi uit kunt zien.
3: Ah, dat voilà. En ook diefstal. Hey, Cindy, diefstal. Die elektrische fietsen worden in Brussel. Ik heb er al 2 gehad die gestolen zijn in Brussel. Een fatbike steel je niet zo, maar dat krijg je niet op je schouders.
0: En dat is ook te lelijk. Niemand wil dat stelen. Ik ga even Peter uit Brugge erbij halen. Wat is jouw advies voor Dries, Peter?
7: Ja, ik zal er geen nemen. Het doet mij denken aan toen ik 6 of 7 jaar was en op mijn BMX ook met mijn benen open fietste. Want je kan daar niet normaal op fietsen op zo'n fatbike.
0: Ja, en dan dacht je dat je cool was op je 7e waarschijnlijk.
7: En dan dacht ik op die leeftijd dat ik cool was. En denk dat de rest van de wereld naar mij keek en een klein jongetje zag die denkt dat hij cool is.
3: Maar heb je nooit geleerd?
7: Wat je wel kan doen...
3: Peter, nee, zeg maar. Ik zal eerst je pleidooi laten afmaken. Ja, doe maar.
7: Wat je wel nog kan doen is zo van die speelkaarten en oorknijpers eraan bevestigen voor een brommer geluid te maken.
3: Maar Peter, het is zo belachelijk dat je zegt, ja, de wereld gaat zo naar je kijken. Iedereen vindt dat belachelijk, maar moeten wij niet leren dat... Dat maakt toch niet uit wat mensen van je denken hoe je eruit ziet.
0: Nee.
3: We moeten de fatbike heruitvinden. De fatbike moet terug cool worden. Kom aan, hier starten we vandaag.
0: Ik begrijp gewoon uit heel dit uur radio dat er gewoon 70% minder mensen naar Studio Brussel gaan luisteren als jij er durft toe te komen op een fatbike.
3: Ooit waren nektapijten en snorren ook in de marginale sfeer, zou ik durven zeggen. En nu, kijk eens hoe hip en trendy en al.
0: Ah ja, maar je hebt ook al een nektapijt en een snor, dat vergeten we gewoon. En een fatbike daarbij, dat kan gewoon niet.
1: Studio Brussel. Eva en Dries.
2: Eva en Dries.
1: Studio Brussel.
0: Zo meteen die lekkere nummer 1 uit jullie afrekening van Phoebe Bridgers. Ik zie hier ook Daspop. Maar nu even scheuren met Royal.

0: met In The Shadows. Het is bijna 8 uur en elke dag zingen wij Hit Hit Hoera voor een jarige. Die krijgt ook nog een plaat na 8 uur, een serenade van Dries op zijn live piano. Je moet gewoon een berichtje sturen om je daarvoor in te schrijven via de VRT Max app. En dan komt jouw bericht in de liefste handen van onze Jos terecht. Wie is er vandaag? 2 september jarig.
1: Mijn papa is jarig, die wordt 59. Op restaurant om dat te vieren.
0: Fantastisch.
1: Dan Jasper uit Wichelen, die wenst zijn vrouw Lies een gelukkige 39ste verjaardag. Zoe uit Oostduinkerke, die viert vandaag haar 13e verjaardag in haar nieuwe klas en zij gaat trakteren met chips. Chef uit Bernum wordt 24 vandaag en oma Rita uit Kasterlee wordt 75. Laat haar kleindochter Ine weten.
0: Lof, oma Rita.
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max app.
3: Eva en Dries. Vanavond op VRT1.
4: Dat is wat die verslaving doet, denk ik. Hè?
5: Ja.
4: Zo'n waas moederliefde.
5: Dat is weg.
4: Zot toch, hè?
5: Ja, dat is echt zot. Dat is weg, gewoon helemaal weg.
3: Op VRT1 vertelt de nieuwe reeks Christo over mama's met een ander leven. Op VRT Canvas zitten Fatma Taspinar en haar gasten klaar voor de afspraak. En op VRT Max ontdek je de eerste aflevering van de docureeks Drugs Delta. Veel kijkplezier straks.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
10: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
9: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
10: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
9: Oh, maar kijk eens aan.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Lotto is op zoek naar een neus.
13: Oh? Een neusbegot.
12: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
14: Of thee in India.
12: En die graag rondneust in dure boutiques.
14: Je gaat ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
15: C'est
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
0: 8 uur is het geworden. Goedemorgen.
18: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
19: Niemand pendelt in Europa zoveel als wij. Gemiddeld zijn we voor het eerst meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Works en staat in het laatste nieuws. De files spelen mee, maar er zijn ook andere verklaringen, zegt SD Works.
20: We weten allemaal dat ons wegennet gemakkelijk dicht slipt. Hebben we gisteren ook nog gemerkt op de eerste schooldag. Maar mensen wonen hier ook vaak verder van het werk dan in andere landen. En we hebben eigenlijk het grootste aandeel werknemers die 2 uur of meer onderweg zijn per dag. Maar ook mensen die meer dan 120 kilometer per dag pendelen.
19: In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen minder aanvragen ingediend voor mensen van buiten de Europese Unie die hier willen werken. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Bedrijven die mensen van buiten de Europese Unie willen laten aanwerven, moeten meer papierwerk doen en het is ook duurder geworden. Sinds begin dit jaar zijn ook kortgeschoolde niet-Europese mensen niet meer welkom, tenzij voor knelpuntberoepen of als seizoensarbeid. In bijvoorbeeld de land- of de tuinbouw. Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken van zondagavond 6 september tot en met volgende week vrijdagavond 11 september. Het komt allemaal omdat het gesprek met minister van Justitie, Annelies Verlinde, en het gevangeniswezen niks heeft opgeleverd. De gevangenissen zitten nog altijd overvol, er slapen nog veel gevangenen op de grond en er is niet genoeg personeel en treinbeveiliging, zegt de Socialistische Vakbond.
15: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
19: In Iran zijn er al zeker 11 mensen omgekomen bij nieuwe Amerikaanse raketaanvallen. De VS viel verschillende dorpen in het zuiden van Iran aan als reactie op Iraanse bombardementen op schepen in de straat van Hormuz. Bij een van die Amerikaanse aanvallen werd in Iran een huis geraakt waar een trouw aan de gang was. Daar vielen 5 doden en zeker 50 gewonden. Iran heeft ook nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. De meeste raketten zouden wel uit de lucht zijn gehaald. En Ariana Grande heeft gisteravond in Londen het laatste concert gespeeld van haar Eternal Sunshine Tour. Het was voorlopig ook haar allerlaatste concert, want vanaf nu wil ze een tijdje weg uit de schijnwerpers. Ze heeft het helemaal gehad met de vele kritiek op haar uiterlijk en haar gewicht. En deze fans begrijpen haar beslissing.
17: Honestly, I don't blame her. With all the public scrutiny, she needs it. I think she needs it. She has worked her ass off and has always worked her ass off, so it's about time.
18: She knows that her real fans will be here waiting for when she comes back, like we always do.
19: Hoe lang Ariana's pauze zal duren, is niet bekend. Vandaag krijgen we bewolkt weer, met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden en vrijdag halen we opnieuw 24 graden.
21: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
22: Hey Mona, er zaten 164 kilometer file vanochtend.
23: Ja, inderdaad. Waarvan het meest op de binnenring rond Brussel. Een half uur file golven daar tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Richting Brussel 10 minuten aanschuiven vanaf Afligem. Een half uur vanaf Semst. Nog eens een half uur bij tussen Rotselaar en Bilsele. Daar staat een defect voertuig rechts. En 10 minuten bij vanaf Everberg. Richting Antwerpen 20 minuten extra vanaf Massenhoven en 10 vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring naar Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Merks. Richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En er staat een defect voertuig op de buitenring rond Gent richting Zeldzaten. Die staat in Gent-Zeehaven rechts.
24: Ga van...
25: Kijkville.
24: Naar...
25: Ah, Zerike, kijk eens, hè.
24: Met de trein.
26: Goedemorgen.
27: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
26: Eva...
22: Wij zijn de grootste pendelaars van Europa. Ja, maar dat is omdat wij dat graag doen, hè. Dat kunnen we langer naar de radio luisteren, toch?
26: Wauw. Je luistert naar
27: Studio Brussel. Life is music.

0: Steven uit Ingelmunster stuurt ons Dries. Als al die pendelaars in ons land gewoon een fatbike zou nemen, dan zouden er minder files zijn.
1: Voilà.
0: Ja. Daarover hebben we nu al genoeg gezegd. Bespeel jij de piano zoals je dat met verve doet elke ochtend? Want dit is de enige radioshow met live piano, dames en heren. En hier is Dries Leenaerts.
1: Mag dat in vakruis vandaag zijn?
0: Ik was echt aan het hopen dat je voor vakruis ging.
1: Dat gaat natuurlijk zijn.
0: Jos, wie is er jarig?
2: Leonie uit Antwerpen.
0: Leonie uit Antwerpen. Goedemorgen.
3: Hallo.
0: En echt van harte gefeliciteerd. Hoe oud word jij?
3: Dankjewel. Ik word 29.
0: 29. Het is een eer dat je het met ons wil vieren, want...
1: Dat is een prachtige leeftijd. En je gaat je laatste verjaardag hier vieren op Belgische bodem. Want, Leonie, jij gaat immigreren naar Australië. Waarom?
3: Dat klopt. Ik wil een jaartje gaan reizen. Dus vandaar.
1: Wauw. Wat ga je allemaal doen daar?
3: Ik ga heel veel mooie natuur zien en ik ga heel veel hopelijk nieuwe leuke mensen leren kennen. En dan terugkomen met heel veel mooie verhalen hier.
0: Dat is wel zalig. Op je 29ste met nieuwe mensen. Ja, we snappen het helemaal. Leonie, jij doet de hoera zo luid als je kan, want je bent hier toch bijna weg uit België, dus je moet hier voor niks gaan. Oké?
3: Okay? Ik ga mijn best doen, ja.
1: Hey, Leonie is jarig, het heet hoera. Leonie is jarig, het heet hoera. We vieren vandaag Leonieke.

0: Dat was prachtig.
1: Excuses voor de... Ja, iets wat uit...
0: Dat is een mooi instrument, hè, die didgeridoo.
1: Dat is prachtig. Ja. Een heel oud.
0: Daarom hebben we 3 didgeridoo-platen klaarstaan.
1: Doe maar. Voilà, hier ga je. De eerste is... Hoe leuk is dit? MC Hammer stond met dit nummer You Can Touch This op jouw verjaardag op 1 in 1990.
2: Oh. Ik vind het leuk, maar ik ga toch voor het volgende gaan nog.
1: Wat probleem. Ja, dan kunnen wij zo het sterretje zijn aan de andere kant van het hemelgewelf als je in Australië vertoeft. Je zou kunnen gaan voor Coldplay, stond ook op 1 op jouw verjaardag in 2005.

0: Fantastisch. Dat vind ik heel goed. Merci.
1: Leonie, het gaat je goed daar aan de andere kant van de aarde.
2: Houd het proper daar down under.
1: Houd het proper down under. En je weet, via de, via de VRT Max app zijn we nooit veraf. Oké?
0: Okay? Ik ga jullie volgen, jongens.
1: Wij gaan u missen.
0: Merci.
1: Okay, hier komt je plaats.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: via de VRT Max app.

0: Stone met If You Wanna. Wie was erbij op Pukkelpop? Oké, dat zijn veel mensen. Maar wie was er graag bij geweest op Pukkelpop? Ja, oké. En wat als wij nu zeggen dat je er zo meteen precies voor echt gaat bij geweest zijn?
1: Hey!
0: Woe! Zo meteen een stukje uit de perfecte popset van Somber Life op Pukkelpop.
2: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS-dom in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

0: Na Angèle, na Fontaine's DC, gisteren het muzieknieuws dat Somber terug naar België komt. Fenomeen van 2026 terug in ons land.
1: Ja, die heeft alles, die man. Die heeft de hits, de stem, de looks, de rare danspasjes. Die heeft zelfs het microstatief van Elvis Presley op het podium. De présence van de rare kweet, maar hij kan gigantisch goed dansen, vind ik.
0: Ja, het doet me altijd een beetje aan jou denken op een podium. Zo'n beetje awkward.
1: Ja, maar die danst gewoon alsof er niemand kijkt en dat is zalig.
0: Ja, begin dit jaar stond Somber voor de eerste keer in ons land in een uitverkochte AB. Zijn volgende stop was dan 2 weken geleden op de mainstage van Pukkelpop. Net voor de grote headliner was hij het over wie iedereen sprak als ze naar huis reden van Pukkelpop. Hoogtepunten van die show staan trouwens op VRT Max. Het is heerlijk om naar te kijken. En dus die Somber heeft gisteren een nieuwe show in ons land aangekondigd. Op zondag 16 mei staat hij in de AFAS-Dome in Antwerpen. En tickets voor die show zijn nu vrijdag te koop vanaf 10 uur. Dat gaat een stormloop zijn. Daar waarschuw ik je nu al voor. Luister maar eens als je het nog niet gehoord of gezien zou hebben hoe Somber live klinkt op een mainstage. Dit is 12 to 12 live van op Pukkelpop.
2: Studio Brussel. Live is music.

0: alle glitter en glamour die een Hollywoodster met zich kan meebrengen, staat somber dus in mei terug in ons land in de AFAS-dome. Dit was 12 to 12 live van op Pukkelpop. Jannik, het is nu 8:30 stipt. Niemand pendelt blijkbaar in Europa zoveel als wij.
1: Ja, gemiddeld zijn Belgen voor het eerst meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. De files spelen uiteraard mee, maar het heeft ook wel te maken met het feit dat Belgen vaker verder van hun werk wonen, terwijl in andere Europese landen mensen ook sneller dichter bij hun werk gaan wonen. En in Nepal en Tibet is het aantal doden na de zware overstromingen van vorige week daar gestegen tot 1130. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist. Intussen is ook een grenspost tussen Nepal en Tibet in China weer opengegaan. Maar de informatie is daar heel moeilijk te controleren, want journalisten mogen daar niet binnen in dat gebied. En het weer vandaag bewolkt met aan zee hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Het is hier Turnstile all over op Studio Brussel. Dat heeft niet alleen te maken met hun fantastische show op Pukkelpop een paar weken geleden. Turnstile is de beste hardcore band uit Amerika van het moment. Die hebben hun laatste plaat vorige week uitgebracht met allemaal nieuwe versies erop met bevriende muzikanten. Nu wil dat een van die vrienden toevallig Elton John is. Die is blijkbaar giga Turnstile fan. En samen hebben ze een nieuwe versie van dit echt wel voor Turnstile rustige nummer gemaakt. Seeing Stars. Come on.

0: radionummer, hè. Dat is echt, als je zegt hardcore bent, verwacht je niet dit. Want dit is dus ook wat Turnstile doet. Dat is het nummer. Ik had ook wel eens willen weten hoe Elton John zijn versie zou geweest zijn van dit Turnstile nummer. Dat is voor een andere keer.
1: Ja. Ik zou ook wel eens willen weten hoe zo'n Turnstile-versie van I'm Still Standing zou klinken. Misschien zit dat erin voor een volgende plaat.
0: We zijn in elk geval al zo dankbaar voor deze collab. Turnstile en Elton John, de hotshot.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
4: Hi, I'm Brendan from Turnstile, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Wave en Big Dreams.
1: Studio Brussel. Goedemorgen.
2: Eva en Dries.
0: Het is 20:20. We hebben hier daarnet in het nieuws gezien en gehoord dat Mathieu Bonne heeft moeten opgeven in zijn wereldrecordpoging zwemmen in open zee. Ja, Mathieu Bonne, dat is die zotte ultrasporter, de zotste van ons hele land, denk ik. En ik moest meteen aan jouw plan denken van de Wekker XL, Dries, waarbij je radio gaat blijven maken tot de wekker geraden wordt.
3: Ja.
0: Omdat ik zie wel wat gelijkenissen. Dus die Mathieu Bonne, wat heeft hij al gedaan? Die heeft al eens in een zwembad 364 kilometer aan een stuk. Daarmee heeft het wereldrecord op 7 dagen bij elkaar gezwommen. Hij heeft ook al gelopen, meer dan 485 kilometer in 48 uur gelopen, die de mens. En ook 3600 kilometer gefietst in 7 dagen tijd. Nu ging Mathieu Bonne dus in een woeste zee, in het zout water, non-stop ocean swim wereldrecord breken. Dus zo lang mogelijk in een oceaan zwemmen. Hij zei er dit over.
4: Het is echt non-stop, hè. Dus niet slapen, niet rusten, op geen enkel moment van heel de tocht. Dit zal enorm zwaar zijn, ja.
0: Oh. Ja, 100 kilometer heeft hij gezwommen in de Tyreense Zee en na 48 uur is hij ermee moeten stoppen omdat het te zwaar was. Maar we gaan nog eens even luisteren tussen de parallel met jij, die hier mogelijk uren, al dan niet dagen, opgesloten gaat in een radiostudio en het moeten opgeven, het zwemmen in de oceaan. Luister, wat het mogelijk ook voor jou zou kunnen gaan zijn, die Wekker XL.
4: Het is echt non-stop, hè. Dus niet slapen, niet rusten, op geen enkel moment van heel de tocht. Het zal enorm zwaar zijn, ja.
0: Ja.
3: Dat hangt volledig af van de mensen die gokken en raten naar de tijd. Dus please.
0: Heb jij nu zo aan een bibber in je stem?
3: Ja.
0: Een beetje onzekerheid? Volgende week woensdag is het, hè?
3: Ja, over 1 week. Ik kan nog 1 week fulltime slapen.
0: Ja, misschien moet je ook gaan zwemmen.
3: Nee,
0: even Mathieu Bonne energie erbij halen.
3: Focus.
0: Focus op de Wekker XL volgende week woensdag.

0: Heerlijk, hè? Volgende zomer staan we daar met z'n allen te gaan op deze baslijn. Tame Impala is al de eerste headliner van Werchter 2027. Beter kan niet. Loser van Tame Impala. Het is 9:15. De grote vakantie is nog maar net voorbij. En wij komen ook al met goede vooruitzichten. Want wij geven hier opnieuw gewoon dagjes congé weg in de ochtend.
1: Studio Brussel.
2: Vrij.
1: Op vrijdag. Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
3: Ja, elke week doen we dat. Elke week maak je kans opnieuw op Vrij op vrijdag. Volgens het heerlijk simpele principe. Quizje winnen is congéke binnen. Vorig jaar wonnen er al een paar mensen Vrij op vrijdag. En die raad je uiteraard in om je in te schrijven voor Vrij op vrijdag.
4: Hey Eva en Dries, Caro hier. Ik heb vorig jaar Vrij op vrijdag gewonnen. En ik ben toen met ons mama lekker gaan genieten in de wellness. Dus nog eens super bedankt. Hey Eva en Dries, ik ben Leila en ik heb vorig jaar Vrij op vrijdag gewonnen. Wat heb ik gedaan? Ik heb de trein 's ochtends vroeg gepakt naar Amsterdam en ik ben daar gewoon gaan shoppen totdat mijn budget op was. Het was superleuk, lekker gegeten, gezellig, even me-time. Dus dankjewel, doei!
5: Eva en Dries, dankjewel voor Vrij op vrijdag. Die vrije dag op vrijdag is mij zelfs zo goed bevallen dat ik besloten heb om ontslag te nemen en nu ondertussen al 3 weken verlof heb en nog 2 weken te gaan heb. Dus merci, ik kan het alleen maar aanraaien.
0: Ja, oké. Dus je moet nu ook niet denken dat iedereen die hier Vrij op vrijdag wint ontslag gaat nemen. Zo drastisch is het niet. Het is gewoon een hele leuke versnapering in de Red Race waar we allemaal in zitten. Zo'n extra lang weekend dat je niet zag aankomen. Het enige wat je daarvoor moet doen is super simpel. Doe het gewoon lekker impulsief. Ga nu naar het Studio Brussel kanaal op VRT Max en schrijf je in en dan kan je gewoon een leuke quiz spelen. Misschien nu vrijdag al.

0: is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel op 14 Max.
0: Life is music.

0: heerlijke nummer 1 uit de afrekening. Phoebe Bridgers en Lost Boys. Morgen zijn wij terug.
1: Ah, dan kom ik toegereden op een fatbike. Ik durf nog.
0: Dat je durft. Ik moet eraan denken van mijn Fontaine's DC-shirt aan te trekken. Want morgen zijn die boys hier gewoon. Heerlijk!

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Dit is Studio Brussel. Studio
3: Brussel. 9 uur, heel erg goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
3: Met Jannie Kaart.
4: Niemand pendelt in Europa zoveel als wij. Gemiddeld zijn we voor het eerst meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Works en dat staat in het nieuwsblad. Laatste nieuws. De files spelen mee en de files bedoel ik, maar het komt vooral omdat Belgen gemiddeld verder van het werk wonen, zegt SD Works.
5: Ze hebben een huis en ze zijn dus eigenlijk bereid, zoals ze werk vinden, om dus toch te blijven wonen waar dat ze dus een huis hebben en dan verdere afstanden te doen. Mensen, zeker als er kinderen komen, zoeken terug hun sociale netwerk op, zodanig dat die opvang kan geregeld worden. Terwijl dat er in andere landen dat men dichter bij het werk gaat wonen. Niet iedereen ervaart dat als verloren tijd. We nemen het er bij wijze van spreken gewoon bij.
4: Belgen vragen ook niet meer naar extra thuiswerk dan in andere landen. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen minder aanvragen ingediend voor mensen van buiten de Europese Unie die hier willen werken. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn op begin dit jaar verstrengd. En Vlaams minister van Werk, Zoal Demir, legt uit waarom.
6: We hebben eigenlijk heel duidelijk gezegd van kijk, wij gaan geen mensen meer buiten Europa naar hier halen om te werken. Omdat we natuurlijk hier ook met veel werkzoekenden zitten. En die gaan we eerst helpen om echt aan het werk te geraken. Maar bijvoorbeeld voor hooggeschoolde kennismigratie en echte knelpuntberoepen die onze economie nodig heeft, die regels die hebben we behouden.
4: In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij de schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar hun huis was getrokken. Ook 2 agenten werden beschoten, zij zijn zwaar gewond. Mogelijk gaat het ook om drugsgeweld. Er zijn in totaal 34 mensen opgepakt, onder wie ook België. In Nepal en Tibet in Azië zijn er nu al 1130 doden geteld na de zware overstromingen van vorige week. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist. Intussen is de grenspost tussen Nepal en Tibet in China weer opengegaan. En in Tibet zouden intussen 16 doden zijn gevallen bij de overstromingen. Maar die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen niet binnen in het gebied. Vandaag krijgen we bewolkt weer met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden en vrijdag halen we 24 graden.
7: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
0: Studio Brussel. Rick de Bruiker.
3: Ja, nu we toch zoveel aan het pendelen zijn, dan kunnen we dat beter doen met de radio extra luid. Vandaag met Charlie XCX, Teddy Swims, David Bowie en Spaarvarken. Hello Black.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

heeft een serieus paar vakken intussen, denk ik. Hello Black, I need a dollar. Goedemorgen. Hij ruikt nog lekker vers die ochtend. En we staan er samen voor met straks zeker David Robert Jones. Maar eerst From Dilbeek to the World. Dit is de Black Box Revelation en hun Stronger.

Ook alweer 10 jaar geleden dat deze man het tijdelijke voor het eeuwige ruilde. David Bowie. Al was die eeuwigheid natuurlijk al veel langer een zekerheid in zijn geval. Let's Dance. En dit, dat is de vrouw die Brad, een van de meest gegoogelde woorden van 2024, maakte. En die zelfs toen gifgroen tot in de kleerkast van Yannick Casalsis kreeg. Dat is een serieuze verwezenlijking. Het is Charlie XCX en haar camera.

0: Zo van die dromen waar je van wakker schiet. Die valt bijvoorbeeld. Zo daarover kunnen gaan. Die Teddy Swims en zijn bad dreams, maar geen zorgen. Zelfs na een slechte nacht wacht ik jou op, vang ik jou op met zometeen aan Amy Winehouse.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Code Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.

Savage Crew natuurlijk. Maar ik moet er toch over hebben. Na deze Amy Winehouse en een rehab. Over het Week van Belgisch Bier, de start vanaf dit weekend. Het vloeit met een strik rond dus in jouw lokale cafés de komende dagen. Maar waarom begin ik erover wel? Omdat ik benieuwd ben of er ook cafébazen met goede muzieksmaak rondlopen. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Maar indien ja, als jij er een kent, als jij er een bent, dan moet je even sturen een berichtje in de app. Want de collega's achter de toch, niet voor de toch, die kiezen de platen vandaag. Nu Harry Styles en zijn Music for a Sushi Restaurant. De smaak van de rauwe vis in de ochtend, die mag je er zelf bij.

0: ongelofelijke stem van Asaf Avidan. Ja, de meeste verhalen in ons Belgenland die beginnen toch volgens mij ergens waar een toog staat en waar het licht brandt.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Het is volgende week de week van het Belgische bier. En waar wordt dat beter gedronken dan in die prachtige kroegen, die prachtige cafés met de houten vloeren die soms nog ruiken naar het bier. En de toog die wel eens kan plakken, maar waar perfect een kaartje gelegd kan worden aan een tafel voor vier. Dat is het Belgische caféleven. En dus deze week kiezen de cafébazen de platen hier op Studio Brussel. En goedemorgen, dag Roel.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Roel. Jij bent de uitbater, de man achter de toog in Sint-Arnoldus, café in Tighem.
3: Ja, inderdaad. Samen met Robbe, al 10 jaar.
0: Al 10 jaar doe je dat? Wat voor café is dat? En Tighem, dat is een klein dorpje ergens. Is het echt het café onder de kerktoren?
3: Tighem is een deelgemeente van Anzeghem. En het café, ja, een typisch dorpscafé onder de kerktoren waar jong en oud samenkomen. Het is morgens een koffietje, het is avonds een pintje.
0: Voilà, echt in de schaduw van de kerktoren, dat is altijd mooi. Tighem, is dat hip en happening? Wat gebeurt er daar allemaal zoal?
3: Oh, in Tighem is er eigenlijk van alles te doen. We hebben jaarlijks Tighem Rockt die terugkomt. Dat is een festivaletje op het kerkplein. We hebben een kerstmarkt ieder jaar.
0: Oké, gezellig.
3: En waar we ook altijd naar uitkijken, dat zijn de pirobakken in Anzeghem.
0: De pirobakken in Anzeghem. Wat zijn de pirobakken? Zijn dat bakken bier die hier verzet worden?
3: Nee, een pirobak, dat is, een piro, dat is eigenlijk een broodje waar er een gehakt worst in zit.
0: Oh.
3: En ja, en sinds jaar en dag, verschillend, iedere week in een ander cafeetje in Rood Anzeghem, wordt er een pirobak gegeven, dan wordt er pintjes gedronken. En als je dat aan de toog een pirootje vraagt, dan krijg je zo een warm worstenbroodje. En om je daar een idee van te geven, ja, wij verkopen er zo op 1 dag 1000.
0: 1000 worstenbroden die de toog overgaan.
3: Ja, maar dat is niet alleen bij ons een succes. Dat is in heel Anzeghem bij de collega's. Dat is echt, iedereen komt daar dan samen.
0: Wauw.
3: Ook, ja. En dat start in oktober en dat eindigt in februari.
0: En elke week worden de worstenbroden gevreten daar in Tighem in Anzeghem. Een pintje en een worstenbroodje. Ik snap de combinatie wel. Wat daar nog ontbreekt natuurlijk, zo'n worstenbroodje, lekker, pintje, lekker. Is wat goede muziek. Is dat ook iets wat in Sint-Arnoldus wel eens klinkt, goede muziek?
3: Ik hoop dat wel, hè. Nee, ja, natuurlijk. Dat is denk ik ook een van de belangrijkste ingrediënten van een goede kroeg. We spelen hier ook een beetje van alles. Voor jong en oud. Ieder jaar ook iets van naar uitkijken, dat is de tijdloos, hè. Dat is altijd een leuk moment.
0: Doen jullie daarvoor open?
3: Absoluut, ja.
0: En zit het café dan goed vol om naar de tijdloze te luisteren? Moet ik me dat zo voorstellen?
3: Ja, absoluut.
0: Oh, wauw.
3: Ja, dat is... Ja.
0: Er worden dan statistieken rondgegeven van ik denk dat Mia dit jaar op 1, op 2, op 3, gebeurt het zo?
3: Ja, absoluut. Ja. Ah. Dat heeft bij het land. Ik denk dat vorig jaar Pearl Jam was, hè?
0: Mm-hmm.
3: Denk ik.
0: Wacht, het zit ver, maar ik denk dat dat inderdaad kan kloppen. Ik heb te veel worstenbrood gegeten ondertussen, laat het mij zo zeggen. Maar ik zal eentje draaien uit die tijdloze. Mia, is dat een die dan ook wordt meegezongen, moet ik mij zo voorstellen?
3: Dat gaat zeker meegezongen worden, ja, absoluut. Ja,
0: allemaal tezamen, dus inderdaad Pearl Jam met Black uiteraard vorig jaar. We gaan Mia erbij halen, dat is eentje die wel eens kan klinken uit de kelen, de goed gesmeerde kelen daar in Café Sint-Arnoldus in Tighem. Roel, de groeten daar aan de toog en iedereen die daar zit en tot de volgende.
3: Dankjewel, salut.
0: Tot
2: de collega's.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
2: Studio Brussel.
5: Vier de week van het Belgisch bier van 4 tot 13 september. Dankzij de steun van AB InBev.

0: Eentje die altijd goed klinkt. In Tighem bij Roel van Sint-Arnold, dus het café daar onder de kerktoren. Dat is wel goed eigenlijk, hè. Ik zit er al een hele week thuis dat ik ga werken. Ik zit eigenlijk al een hele week op café. Met die cafésbazen die de platen kiezen deze week. Nu Arctic Monkeys.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

De grootheden van Arctic Monkeys op je radio. Straks ook nog een andere grootheid. Snoop Doggy Dogg. En eentje uit België. Want er is een plaatopkomst. Een plaat waar veel mensen op wachten. De plaat van Angèle. De titel die is er al. De hoes die is er al. Er staat achteraan zelfs al een tracklist op. Juist het plaatje in die hoes ontbreekt nog maar 16 oktober. Dan is het er. Er staat zelfs een collab op met de gastjes van de broeren. De broertjes. De Walen. Hoe die plaat gaat klinken, geen enkel idee. Maar mogelijk een beetje zoals deze nieuwe. Une seule vie, Angèle.

What's my name? De man die best wel wat verbruikt op een dag. Ik heb ooit eens gelezen 100 gram. Ik heb niet over 100 gram pepersalami natuurlijk. What's my name? Snoop Doggy Dogg. De gasten van de Jungle, die zijn deze zomer niet naar Camping Del Sol getrokken, toch, denk ik. Nee, die hebben gewerkt. Die hebben een plaat naar buiten gebracht zelfs. Sunshine is uitgekomen deze zomer. Een plaat waarmee ze ook in Vorst Nationaal staan. 31 oktober. Dit komt van op het album. Someday, Somewhere.

0: Shell is helemaal terug met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf zaterdag om 11 uur via livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Knaldi! Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Humo!
10: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
11: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
10: De absolute must-sees en de must-zeker. Not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel. Het is 10 uur, heel erg goedemorgen.
14: VRT Nieuws.
13: Met Jannik Aert.
15: Er was een spectaculair ongeval in de Antwerpse haven. Iets voor 8 uur vanmorgen werd een vrachtwagen aan een onbewaakte overberg gegrepen door een goederentrein. Door de aanrijding kantelde de vrachtwagen en kwam die bovenop een rijdende auto terecht. Niemand raakte daarbij gelukkig gewond. Het ongeval zorgt wel voor heel wat verkeershinder in de buurt. Het is nu wachten tot de vrachtwagen en de auto zijn getakeld. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. We pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. Dat komt vooral omdat Belgen gemiddeld verder van het werk wonen dan in het buitenland. En toch vragen Belgen niet meer naar extra thuiswerk dan in andere landen. Maar werkgevers zouden wel meer nadenken over een slimme combinatie van thuis- en kantoorwerk, zegt SD Works.
16: Ook met flexibele uurroosters beginnen spelen, maar dus ook nadenken over alternatieve vervoersmiddelen. En dan denken we dat het mobiliteitsbudget dat deels verplicht zou worden vanaf begin 2027, daar bijvoorbeeld ook een oplossing in kan bieden, omdat mensen dan gemakkelijker de keuze hebben om die bedrijfswagen te laten voor wat het is en dan te gaan voor een combinatie van alternatieven.
15: In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen minder aanvragen ingediend voor mensen van buiten de Europese Unie die hier willen werken. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd en Vlaams minister van Werk, Suhail Demir, legt uit waarom.
17: We hebben eigenlijk heel duidelijk gezegd van kijk, wij gaan geen mensen meer buiten Europa naar hier halen om te werken. Omdat we natuurlijk hier ook met veel werkzoekenden zitten. En die gaan we eerst helpen om echt aan het werk te geraken. Maar bijvoorbeeld voor hooggeschoolde kennismigratie en echte knelpuntberoepen die onze economie nodig heeft, die regels, die hebben we behouden.
15: In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij de schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gewaskerde mannen naar hun huis was getrokken. Ook 2 agenten werden beschoten en zij zijn zwaar gewond. Correspondent Sander van Horen is ter plaatse en volgens hem is de rust intussen daar teruggekeerd.
18: Sinds 11:15 gisteravond mogen mensen de straat weer op
6: En dus zie je dat de supermarkt in het dorp zich opmaakt om open te gaan. De school die maakt zich op om open te gaan. Het zal zeker voor de mensen vandaag het gesprek van de dag zijn. Vooral ook omdat er even verderop in het dorp, dichtbij het huis waar het gisteren allemaal te doen was, daar staat nog wel een politieafzetting met zwaar bewapende agenten. Maar in de rest van het dorp is er weinig meer van te merken.
15: Ja, mogelijk gaat het om drugsgeweld. Er zijn in totaal 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. Vandaag krijgen we bewolkt weer met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken met soms wat lichte regen. En morgen halen we 22 graden en vrijdag 24 graden.
9: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
14: Brussel, Rick de Bruiker.
18: Ik weet het, is vroeg, maar ook met een koffiemok kan je klinken op de woensdag. Stromae doet dat straks. Santé, nice Purple Highness die altijd goed klinkt.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Klinken op degenen die niet altijd klinken kunnen. Dat kan hem, onze Stromae. Trouwens, hot nieuws. Onze Stromae zou een nummer geschreven hebben voor het nieuwe album van... Heb je het al gelezen? Céline Dion. Dat is toch ongelooflijk? Ja, kijk. Maestro Stromae. En dit is Muramasa. What if I go?

0: Ik heb sinds Gary Rafferty, denk ik, niet meer zo genoten van een dramatische saxofoon als bij deze. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. En nu we toch vol een bak in die melodramatiek zitten, Fleetwood Mac is on its way.
1: Van medische kosten tot Heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Oh,
3: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op die ga ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

Noem mij drie momenten waarop dit nummer niet werkt. Ik denk dat je nog niet eens aan één geraakt. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Als je momenteel in Lokeren passeert, dan ga je het amper nog merken. Dan is het gewoon weer de parking aan het zwembad. Maar als je diep inademt, dan ruik je het nog wel. De geur van paardenworst, uiteraard, die is daar in de straatstenen nu getrokken ondertussen. Maar dat niet alleen, ook de ondoordringbare, penetrante geur van succes en van sterrenstatus, die zit daar in de stenen. Want het was weer een zotte affiche op de Lokerse feesten dit jaar, met onder andere Diana Ross, Lenny Kravitz, maar ook een pak Belgen, zoals deze Belg, Oscar en Wolf. En hier heb je hem, hoe dat live klonk in Lokeren met Safe and Sound.

Some Lad from Leeds, Prosper Clooney, Free Your Mind, Matt Berninger, die is weer een paar keer in België gepasseerd deze zomer. Altijd op zijn uiterst eigen manier, maar wel met inconstante. De fles Martini op zijn rijder, of daar lijkt het toch op, met deze nieuwe Martini Me Fetso. Het is Matt Berninger.

0: Chantel en Ian Oliver Bucovina. Het Roemeense Bucovina. Een goede tip voor wie in september toch nog eens erop uit wil. In de bossen en in de bergen daar in Roemenië. Willem en Twan is een back, die opposite. Zometeen ook op jouw radio.
1: Voodoo Village. 11, 12 en 13 september in de mystieke bossen naast het kasteel van Humbeek. Met onder andere Oscar and the Wolf, Fausa, Nina Kravitz en me. Len Faki back-to-back met Quest, Young Marco en Frankie Rizzardo. Tickets en info, voodoovillage.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Studio Brussel.

0: café na 3 uur, dat is duidelijk. The Opposite. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Ja, en deze week is toch wel echt een opvallend nummer, hoor. Een samenwerking van een man die met alles staat. Een man die staat met pluimen, een man die staat met roze brillen, een man die staat met een hardcore band naast zijn zijde. Jawel, want onze hotshot komt van Elton John en Turnstile. Turnstile die heeft een opvallende collab gereleased. Nu een hele plaat vol collabs eigenlijk. Samenwerkingen met de remixes ook van Ketama, van Fortet, van OK Lou. En dus ook een samenwerking daarop met Elton John. Die blijkbaar al heel erg lang fan was van de band. En zeker van het nummer Sea and Stars. Zo'n grote fan dat hij dacht, hey gasten, moeten we samen eens niet in de studio duiken en een versie van dat nummer opnemen. En zo geschiedde.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Blondie naar Heart of Glass. Ça va daar trouwens. Lukt het nog deze woensdagvoormiddag? Als je al heel de tijd aan het bureau zit, denk er ook af en toe eens aan om eens recht te staan. Eens met de schouders te rollen bijvoorbeeld. Misschien eens door de knieën te gaan, als dat er niet te gek uitziet voor de collega's. Dat kan, dat mag, dat is goed voor de bloedomloop. Als je op de werf staat, misschien goed ook eens te gaan zitten. Maar ja, dat wordt wel moeilijk met de plaat die eraan staat te komen.
1: Life is music. Studio

Ja, toch. Perfect voor rek- en strekoefeningen. Stap links, stap rechts. Belangrijk, die bloedsomloop, belangrijk. Het gaat niet alleen van de actieve bividus regularis komen. Antonio, die stuurt lekker op de loopband genieten. Straks nog een pak meer.

0: in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is meneer bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max. Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes, wakko.
11: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
13: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Meer tijd met je vrienden nodig?
17: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
18: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
19: Ching, ching.
18: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
19: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 11 uur.
0: VRT Nieuws.
1: Met Jannik Aert.
20: Moet je elektrische strep straks een nummerplaat hebben? Elektrische steps duiken vaak op bij drugsgeweld en schietpartijen in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin wil daarom dat elektrische steps een nummerplaat krijgen. Dat is een kleine maatregel die een groot verschil kan maken, zegt de minister.
21: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
20: Ja, er wordt ook bekeken of er extra militairen kunnen worden ingezet in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Er patrouilleren nu al 45 soldaten samen met de politie rond Brusselse stations, maar dat worden er dus mogelijk nog meer. In de Antwerpse haven is kort voor 8 uur vanmorgen een spectaculair ongeval gebeurd. Een vrachtwagen werd er aan een onbewaakte overweg gegrepen door een goederentrein. Door de aanrijding kantelde de vrachtwagen en kwam die bovenop een rijdende auto terecht. Niemand raakte gewond. Het ongeval zorgt wel voor heel wat verkeershinder in de buurt. Het is nog altijd wachten tot de vrachtwagen en de auto volledig getakeld zijn, vertelt spoorvrachtoperator Heisel.
22: Op dit moment is eigenlijk de trailer van de vrachtwagen een beetje verwoven met de locomotief, dus het is niet zo simpel als uit elkaar trekken. Dus wij moeten nu sowieso wachten op bevel van de politie totdat de verkeersdeskundige is langs geweest van het parket, die dan na zijn goedkeuring dat we dan kunnen overgaan tot het lichten en het proberen te verwijderen van de oplegger van de locomotief.
20: In Augsburg, in het zuiden van Duitsland, is een station gesloten nadat er vlakbij een ontploffing was gebeurd. Er werd ook een tweede verdachte pakket gevonden. 2 mensen raakten daarbij lichtgewond bij die explosie. Er rijden momenteel daar geen treinen en de Duitse politie vraagt ook om daar de omgeving te vermijden. Vandaag krijgen we bewolkt weer met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms met wat lichte regen. Morgen halen we 22 graden en vrijdag 24.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Studio Brussel.
6: Brussel. Rick de Bruiker.
9: Goedemorgen, bijna goedemiddag eigenlijk. We gaan luchtrummen zo meteen in het ritme van Emery of de snowsporttrommels op de kop van die favoriete collega. Het mag allemaal.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Wow, wow, wow, wow. Maar dan net iets beter meegezogen natuurlijk door de Emery One Thing. Ja, de festivalzomer is gedaan, maar hij heeft weer een goede nasmaak laten hangen, moeten we eerlijk in zijn. En één daarvan, één van die smaakjes, is IJsland. Dat is het project van de Nederlandse rappers Abel en Sef. Bijgestaan door een Belg met een pak talent, genaamd Faisal. Die ken je natuurlijk van hier op Studio Brussel onder andere. En die heeft de beat op zijn konto staan. Beat die hij heeft gemaakt met, goh, wat zou het zijn, PlayStation 1, Nintendo NES. Het flippert, botst alleszins langs alle kanten, maar op de goede manier. Dit is IJsland en een tijdsgeest. Straks ook muziek van Lennart Korwitz onder de naam Lenny Lenny. Ik heb Wet Like en ik heb zelfs Fatboy Slim. Oh, prachtig allemaal.

Fatboy Slim. Crazy. De man had hier live langs zijn eigen vis en chips restaurant aan de zee in Brighton. Of er ook zelf de vis stond te paneren. Geen idee, ik heb er al sinds niet achter het oog zien staan. Wie zijn vis wel nog gewoon zelf paneert, dat is deze gast. Leonard Korevits. Al doet hij dat wel? Onder een andere naam tegenwoordig. Want we mogen Lenny zeggen.

van Lenny. Leonard Corvitz natuurlijk. She Only Loves You in the Summertime met de Castagnettes. Van de Castagnettes naar de net iets wat vettige blonde... Nee, wat was het? Roze lokken. Op Pukkepop van een wet like. Dit is Chaise Longue.

0: hangen op de Chase Long van Wet Leg. We gaan ons straks even voorbereiden op de viering van het 10 jaar bazaar, want dat zit eraan te komen. En volgend jaar 10 jaar. We gaan het doen. De voorbereiding met een van hun hits. Grip omarmen staat hier klaar.
1: In Flames en Trivium bundelen hun krachten. Met Paleface Wiz en Bola. Op 6 april 2027 in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. In Flames en Trivium live. Samen met Studio Brussel. Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. Krevel.
2: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cop bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Hallo, wij zijn Bazaar en je luistert naar Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Life is music.

omarmen. Straks cruisen we naar Mykonos. Maar eerst nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Wel, er komt een nieuw album, dat weet je misschien al. 30 oktober is het daar. Perfect. Met TH op het einde. 9 nieuwe nummers krijgen we van Josh, Homie en zijn kompanen. Waaronder ook deze. Easy Street.

Billie Eilish, We Stick Together. Zoals die boterhammen in die brooddoos die je pas volgende week weer terugvindt. Ja, dat hoort erbij begin van het schooljaar, toch? Dit zijn de Fleet Foxes. Ik heb ook nog Skepta, begeleid door een Duitse falsetto die hier klaar staat. Straks zelfs de War on Drugs. Maar eerst dus...

0: dagelijkse affirmations. Du bist gut genug. Herhaal naar mij. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Dat werkt dus blijkbaar. Hè? Adem in, adem uit. Voilà, en voor je het weet hoor je Florence and the Machine op je radio.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
5: Goed, schatteke. Hier, een centje als beloning.
4: ...wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
6: Allee, merci, moeke.
4: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
3: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Bro.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info

Ik ken fans die nog steeds een beetje boven de grond leviteren op dit moment. Jan Zweven zijn na de passage van Florence en de Machine op Pukkelpop. Lauryn Hill is er zo dadelijk ook bij. En ik beloof zelfs dat ze per uitzondering een keer op tijd zal zijn. Om 11:48 exact heb je ze op de radio. Beloofd. Eerst deze, The War on Drugs en Oceans of Darkness. Met voor een keer wat hevigere gitaren.

When Cats Used to Harmonize. Lauryn Hill en haar doo-wop. En when rap was still rap. Goeie tijden, goeie tijden. Zeg, we hebben nog maar een dikke 4 maanden van 2026 te gaan. En we mogen ons alweer financiële zorgen maken over 2027. Want die concertagenda, dat begint er wel echt stevig uit te zien. Ook Connor Mason en zijn Stray Dogs, die komen naar de AFAS Dome. Wie? Uiteraard is dat Nothing But Thieves. Die komen met een Stray Dogs Tour op 31 januari naar de AFAS Dome.

0: Nothing But Thieves en een Baby Cool. Ik maak hier ondertussen plaats voor Daddy Cool, want Ginter D die neemt je zo meteen mee. Heel fijne middag nog, tot morgen. Ciao, ciao.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
2: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Is het legaal?
1: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
3: Je hebt een diefstal gepleegd.
2: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
2: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiques.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: Sessibo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
7: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
10: Het effect voel je direct.
9: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
11: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
12: Amai, dat valt mee.
11: Waarom?
12: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
11: Ja, en?
12: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
11: Ah ja.
12: Kijk, je wordt net weggesleept.
11: Oh nee.
9: Amai.
13: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
15: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
17: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
16: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
17: Humo!
18: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Een hele goede middag, het is 12 uur.
18: VRT Nieuws.
0: Hier is Melina.
19: Krijgen elektrische steps straks een nummerplaat? Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, wil dat elektrische steps verplicht een nummerplaat krijgen. Elektrische steps duiken vaak op bij drugsgeweld en schietpartijen in Brussel. Een nummerplaat kan een groot verschil maken, zegt minister Quintin.
20: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewaking. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
19: Er wordt ook bekeken of er extra militairen kunnen worden ingezet in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Nu patrouilleren er al 45 soldaten samen met de politie rond de Brusselse stations. Minister van Justitie Verlinde pleit dan weer voor meer geld voor politie en het gerecht. Zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden hebben vanmiddag in Brussel sancties geëist tegen Israël door het conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikten zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, zoals een voorwaardelijke erkenning van de Palestijnse staat en ook meer humanitaire hulp. Maar heel wat van die maatregelen zijn nog altijd niet uitgevoerd, zegt hulporganisatie 11111.
6: Een jaar na datum zien we dat ruim een derde van de beloofde maatregelen niet is uitgevoerd. Bijvoorbeeld een importban op Israëlische nederzettingenproducten. Eén jaar na datum nog steeds geen sprake van. Nationale inreisverboden voor Israëlische kolonisten, geen sprake van. Dus je ziet dat de regering met de voeten blijft slepen, blijft uithollen wat beloofd werd, of in sommige gevallen simpelweg gewoon weigert uit te voeren wat ze zelf aankondigden.
19: De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bijgenaamd Polle Jos, ontkent via zijn advocaten dat hij iets te maken heeft met de dodelijke schietpartij in het Nederlandse dorp Overasselt. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok daar maandagnacht door de straten. Er is ook geschoten. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. In totaal zijn er daarna 34 verdachten gearresteerd, ook Belgen. Volgens sommige media zat Polle Jos erachter. Zijn advocaten schrijven dat hij niet te spreken is over de valse beschuldigingen. En in Augsburg, in het zuiden van Duitsland, was er een ontploffing vlakbij een treinstation. 2 mensen raakten licht gewond. Er is ook een 2e verdacht pakket gevonden. Dat station is nu gesloten. Nog in Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen. Gisteren hebben explosieven ook schade veroorzaakt aan een verdeelstation in het oosten van Duitsland. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. De bewolking neemt wel toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog en tot 21 graden. Morgen bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. En dan halen we tot 24 graden.
21: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
22: Studio Brussel.
23: 5 over 12.
22: Gunter D.
24: Een hele goede middag. Ook op deze woensdag maken we weer samen een top 5. We gaan eraan beginnen en dat na de weekend.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music. I saw the

0: Foto z The Weeknd.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Woensdag 2 september vandaag. En het is niet zomaar een dag vandaag. Want het is vandaag de dag van de kokosnoot. Ja. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar dingen die je zegt als er plots een kokosnoot op jouw hoofd valt. Jawel. Wat is jouw reactie als er een kokosnoot op je valt? Stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de VRT Max app. En wie weet haalt jouw suggestie dan straks de top 5 van vandaag. Ik ga beginnen. Als er een kokosnoot op mijn hoofd valt, dan zeg ik dit. Ouch, hier is Starby.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

Dat waren Gorillaz en De La Soul. We hebben vandaag het thema der thema's. Want het is vandaag de dag van de kokosnoot. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar dingen die je zegt als er een kokosnoot op jouw hoofd valt. Eens kijken welke muzikale antwoorden er al zijn binnengekomen in onze VRT Max-app. Siel uit Oost-Duinkerke die zou dit zeggen als er een kokosnoot op hem valt. Why Me van Santigold. Niet slecht. En Larissa uit Kontich, die zou dan weer dit zeggen als er een kokosnoot op haar hoofd valt. I Need a Doctor van Dr. Dre. Ook goed, maar het kan altijd beter, origineler en grappiger. Dus stuur ze nu door via de VRT Max-app. Dingen die je zegt als er plots een kokosnoot op jouw hoofd valt. Straks de top 5 van vandaag. Eerst is hier Jay Bernhard.

0: Onze gerechtsdeurwaarde, mevrouw Van Burm, die gaat op haar gong slaan. Kijk. Dat wil zeggen dat zij nu alles gaat bestuderen, al jullie inzendingen en er een top 5 van maken. En die hoor je zo meteen na Intergalactic Lovers.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
6: Oh! Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
11: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Studio Brussel.

0: en de Galactic Lovers en Delay.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is vandaag geen gewone woensdag, want het is de dag van de kokosnoot. Daarom maken wij vanmiddag een top 5 van dingen die je kan zeggen als er een kokosnoot op jouw hoofd valt. Ja. Ik kan het zo gek niet bedenken, die thema's hier elke middag. We gaan beginnen aan de top 5. En op 5 staat de suggestie van Sylvia uit Blankenbergen. Goedemiddag, Sylviaatje.
2: Dag, Ginter.
0: Hallo, hallo, hallo. Oh, Sylvia, is het in jouw leven al gebeurd dat er plots een kokosnoot op jouw hoofd valt?
2: Nee, dat is nog niet gebeurd.
0: Nog niet gebeurd. Oké, houden zo natuurlijk.
2: Dat kan nog gebeuren, maar nog niet gebeurd.
0: Is er een andere groente of fruit die je wel graag op jouw hoofd zou krijgen?
2: Ook niet, nee.
0: Ook niet.
2: Nee. Niet van mijn hoofd komen.
0: Nee, liever dat ze daar weg blijven. Verstandig. We zijn benieuwd. Wat zou jij zeggen als er een kokosnoot op jouw hoofd valt, Sylvia?
2: Het is geld van de Beatles.

0: The Hounded Youth en Coming Home. Wij vieren vandaag de kokosnoot in dit programma. Iemand moet het doen. Want het is vandaag de dag van de kokosnoot. En daarom gaan we op zoek naar dingen die je kan zeggen als er zo'n kokosnoot op jouw hoofd valt. Ja. We hebben een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op plek 4 staat de suggestie van Jurien uit Turnhout, zie ik. Goedemiddag, Jurien. Zeg dat juist allemaal.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, heel goed, heel goed, heel goed. Had je gedacht toen je opstond deze ochtend dat je het over een kokosnoot ging hebben op de Nationale Radio?
1: Nee,
0: ik ook niet. Maar goed, het kan gebeuren, hè. Dat vrolijkt ons leven op natuurlijk. Wij zijn benieuwd, beste Jurien. Wat zou jij zeggen als er plots een kokosnoot op jouw hoofd valt?
1: Hit me baby one more time.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Dat was Yang Lin. En zometeen de top 3 van vandaag. Je krijgt het zo te horen. Na Years and Years.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL.
2: Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
3: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
4: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
3: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
5: Kom aan, raad maar.
6: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Medi-market.
8: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Ben jij een ochtendmens
11: die wakker wordt met zachte bellets, maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf?
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Studio Brussel.

0: Years and Years and King.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Ja, sommige mensen, hun job is levens redden in het ziekenhuis. Mijn job is aan luisteraars vragen wat ze zouden zeggen als er een kokosnoot op hun hoofd valt. Maar goed, we zijn benieuwd naar de nummer 3. En daar staat Guy uit Zaventem. Goedemiddag, Guy.
2: Dag, Gunther.
0: Goedemiddag. Is er al ooit iets op jouw hoofd gevallen?
2: Niet dat ik weet.
0: Niet dat je weet. Oké, goed. We zijn benieuwd, want we vieren natuurlijk de dag van de kokosnoot vandaag. Vandaar. Wij zijn benieuwd. Wat zou jij zeggen als er een kokosnoot op jouw hoofd valt, Guy?
2: Bring me to life.
1: Van FNF. 5 over 12. Nummer 3.

0: onze nummer 3 van vandaag. Evanescence en Bring Me To Life. Op deze dag van de kokosnoot zijn wij benieuwd wat jij zou zeggen als er plots een kokosnoot op jouw hoofd valt. We zitten op plek 2 van de top 5 van de beste inzendingen. En op die tweede plek staat de suggestie van Tinne uit Liedekerke. Zij zou dit zeggen als er een kokosnoot plots op haar hoofd valt. How bizarre.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Dat was OMC.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 dingen die je zou zeggen als er een kokosnoot op jouw hoofd valt. Omdat het vandaag de dag van de kokosnoot is. Op 5 hadden we Help van The Beatles. Op 4 Baby, Hit Me Baby One More Time van Britney Spears. Op 3 Bring Me To Life van Evanescence. En zo net is op 2 How Bizarre van OMC. En op 1 staat de suggestie van Simon uit Merelbeke. Goedemiddag Simon.
2: Hallo, goedemiddag
0: en proficiat met jouw eerste plek.
2: Ja, ik ben super blij, dankjewel.
0: Dat snap ik, want jij bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste. Hey!
2: Ja,
0: goed gedaan, Simon, en wij zijn uiteraard benieuwd. Wat zou jij zeggen als er plots een kokosnoot op jouw hoofd valt?
2: Ik zou zeggen, licht uit... Van die opposite.
0: Inderdaad, ja.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer

Barrechten nummer 1 vandaag voor The Opposites en Licht Uit. En voor Simon natuurlijk uit Merelbeke, die dat goed heeft gedaan.

Lost Frequencies. En zijn grote vriend Tom O'Dell, dat was Black Friday. En mijn grote vriendin, die komt er zo meteen aan. Waikiki. Veel plezier.

0: ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Je opwinden in de file.
6: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
5: Of een nieuw lief swipen op de trein.
6: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
5: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
8: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
7: De absolute must-sees en de must-zeker Nazi's van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
9: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek. Er is meer geld nodig om het drugsgeweld aan te pakken. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil meer geld voor politie en justitie voor de strijd tegen drugscriminaliteit. Dat zei ze in de vervroegde commissie over het drugsgeweld in Brussel. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat is niet genoeg om alle uitdagingen op te lossen, zegt ze.
11: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
10: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin stelt dan weer voor om een verplichte nummerplaat in te voeren voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. In Brussel zijn zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden vanmiddag samengekomen om sancties te eisen tegen Israël door het geweld in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikten zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, met onder meer de erkenning van de Palestijnse staat onder voorwaarden en meer humanitaire hulp. Dat dat nog altijd niet is doorgevoerd, vinden deze actievoerders onbegrijpelijk.
12: Wat gebeurt in Gaza is een genocide, we moeten noemen wat het is. En die blijft maar duren. Er is geen enkel beterschap.
13: Ik schaam mij verschrikkelijk van eigenlijk ook Belg te zijn als er eigenlijk vanuit de politiek niks gebeurt.
14: Dat er sancties komen tegen Israël. Zodanig dat Israël eindelijk gedwongen wordt zich te houden aan de internationale wetgeving en aan het staakt het vuren dat afgesproken is.
10: In de haven van Antwerpen is er nog altijd verkeershinder na het ongeval van morgen aan een spooroverweg. De takelwerken gaan traag. Een goederentrein botste op een vrachtwagen. Die vrachtwagen kantelde op een auto die voorbij reed. Niemand raakte gewond. Aan de overwegen in de haven staan geen slagbomen. Er is enkel een rood licht, een belsignaal en verkeersborden. Dat kan moeilijk anders, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
15: Antwerpse haven telt bijvoorbeeld meer dan 1000 kilometer sporen, meer dan 200 overwegen. Goederentreinen zijn lang, ze rijden aan lage snelheid. Ze passeren vaak aan de overwegen, dus die blijven langdurig gesloten. Met slagbomen zou dit nog langer zijn. En we weten ook dat er dus veel slagbomen zouden worden afgereden. Dus dat zou willen zeggen veel en langdurige herstellingen. Dus ook een grote impact voor het verkeer en dus de economie.
10: Vorig jaar waren er in de Antwerpse haven 5 ongevallen aan zo'n overweg. En in Duitsland was er opnieuw een vermoedelijke aanslag op een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen in het westen. Een deel van een kolencentrale in de buurt is daarom uitgeschakeld. Gisteren veroorzaakte explosieven ook schade aan een verdeelstation in het oosten van Duitsland. Duitsland gaat uit van sabotage. De Duitse politie opent een antiterrorismeonderzoek. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. De bewolking neemt wel toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog en tot 21 graden. Morgen bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen en dan tot 24 graden.
16: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
2: Studio Brussel.
17: Kirsten Lemaire.
10: Dat nieuwe schooljaar is nog maar begonnen. En de eerste woensdagnamiddag is al een feit. Lekker buiten spelen met goede muziek. Welkom.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

Honest Face van Inhaler. Walt is ook eerlijk en laat mij net weten. Hij is 14. Nee, Kiki, niet buiten spelen deze namiddag naar de stomatoloog. Sorry, Walt. Maar dat komt helemaal goed. En dat buitenspelen, dat komt daarna misschien nog wel. Welkom aan iedereen trouwens die iets laat weten via de VRT Max app tegenwoordig. Daar zitten we nu als je iets wil sturen. Je mag het altijd eens testen nu. Dit is Phoebe Bridgers met het wondermooie

0: Let Me Blow Your Mind. Door een swingend duo, Eve en Gwen Stefani. Een hele goede namiddag, bijna kwart over één.
1: Studio Brussel. Live.
2: Life is music.
0: Ook een duo, twee broers, Blue Brigada. Uit Nieuw-Zeeland, die twee. En altijd zeer aanstekelijke deuntjes. Dit is Bad Head, alsjeblieft.

0: zomer op Rock Werchter deden dat fantastisch. Blue Brigada en Bad Head. Zometeen dansen op Diplo.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Studio Brussel.

0: Erik laat via de VRT Max app weten. Merci voor de goede beats. Heb net mijn kleinzoon afgezet op de voetbaltraining. En zo kan ik weer verder.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Er blijft altijd een plekje vrij in onze playlist voor de collega's. En de collega's, dat zijn deze week cafébazen. Want de week van het Belgisch bier gaat ongeveer beginnen. Vrijdag begint die. En die loopt tot 13 september. Dus we hebben plaats voor cafébazen die de muziek mogen kiezen. Die kennen daar meestal zelf heel veel van. Want een café zonder goede muziek, dat is geen echt café natuurlijk. Hè. Dus laat maar komen. Als je denkt, ik weet een goede plaat. Ik sta hier nu toch in mijn café. Ik ga die kiezen. Laat het weten.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen via de VRT Max app.
2: Studio Brussel.

0: Brandon Pink, je hoorde Equal Idiots die zich ooit inschreven voor de nieuwe lichting van Studio Brussel. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Als je zelf muziek maakt of je kent iemand die serieus goed bezig is, spoor die dan aan om zich ook in te schrijven. Dat kan allemaal via VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Ik hang aan de lijn met de cafébaas van een legendarisch café in Gent. Zelfs als je niet van Gent bent, dan ken je de plek misschien wel dankzij de fictieve film Belgica over dat café aan de Vlasmarkt. Goedemiddag, Gerald van de Charlatan.
3: Goedemiddag.
0: Charlatan, ja, dat is niet zomaar een café. Kan je het eens beschrijven voor al wie er nog niet zou geweest zijn?
3: Wij zijn eigenlijk een muziekcafé dat uit de hand is gelopen. We doen concerten, we doen comedy, we doen feestjes. Samengevat.
0: Voilà, er is heel veel te doen, altijd in de Charlatan. Dankzij de film weten we ook al dat het café al even meegaat. Hoe lang run jij zelf al de Charlatan?
3: Ik van 2000.
0: Ja, en ik denk dat je daar op een bepaalde manier ook voor gemaakt moet zijn. Het is een soort roeping, wordt soms gezegd, cafébaas zijn. Waar heb jij de stijl geleerd?
3: In mijn jeugd, hè. Ik ben op mijn 15 bij mijn broer in zijn café beginnen werken. En zo ben ik verder in de horeca gerold.
0: Voilà.
3: Ik heb wel sociale hogeschool gestudeerd om te weten dat dat niks voor mij was om dan toch een sociaal beroep te gaan doen.
0: Ja, want het is ook een beetje een sociaal beroep, zoals je wel zegt. Heel veel praten met mensen, heel veel mensen troosten soms ook, of heel veel mensen blij maken. Het is een beetje van alles, denk ik, hè?
3: Ja, het is een beetje van alles, hè. Een café heeft toch iets bijzonders, vind ik. Wij bellen nu in het kader van de kroegtijgers die de Nationale Café-dag organiseren.
0: Mm-hmm.
3: Dat is op zaterdag 12 september. Ik heb begrepen dat er 1900 cafés zich hebben ingeschreven met de bedoeling eigenlijk om de jeugd weer op café te doen gaan.
0: Ja, en dat is belangrijk.
3: Ja, en dat vind ik enorm belangrijk. En niet alleen omdat ik spreek voor mijn sector, maar ook, we hebben nu de sociale media. Dat geeft een vals gevoel van contact. Terwijl op café, daar zit je echt voor elkaar. Daar leer je nieuwe mensen kennen, daar doet je lief op. Daar leert je ja, nieuwe energieën, nieuwe invalshoeken bekijken. Goede gesprekken ook. En een goed gesprek, dat weet je, dat is helend. Hè. Dat kan ook therapeutisch zijn.
0: Absoluut.
3: Dus je hoeft niet per se naar de therapeut te gaan. Je kunt ook gewoon op café gaan.
0: Ja, voor sommige mensen werkt dat inderdaad. Ik zag vorige week nog een rapport verschijnen dat er weer zoveel cafés in Gent zijn verdwenen en dat daar dan bijvoorbeeld koffiebars voor in de plaats gekomen zijn. Hoe kijk jij daarnaar als cafébaas?
3: Wel, ja, de dingen evolueren natuurlijk zoals ze zijn. Hè. Maar om in een koffiebar te gaan zitten achter een laptop, dat is nu toch wel nog iets anders dan echt op café gaan. Nu, daar zullen we ook wel kunnen afspreken met vrienden en zullen ook wel een gesprek kunnen hebben. Dat is iets beleefder dan hoe dat wij dat hebben gekend in onze jeugd, zal ik maar zeggen.
0: Goed. Jullie doen ook heel veel met muziek. Als ik kijk naar jullie programma, dan staat daar al heel veel op. De studenten die zijn er nog niet allemaal terug, maar ze gaan beginnen komen. Dus wat is zoiets dat je ons kan aanraden qua muziek in jullie café?
3: Oh, we hebben nu vrijdag een concert van een Dire Straits Tribute Band. Volgende week komt de Pisbuck spelen. Dat is de zoon van Luc de Vos. Die komt zijn vader eren. Froze komt. Froze, dat is de Gentse rapper.
0: Yes.
3: Maar we hebben ook veel feestjes. En eentje waar ik naar uitkijk is op woensdag 30 september. Dan komt Helena Lauwaard spelen ten voordele van het goede doel.
0: Wauw.
3: De Yogi's Night Alter Ego. Ja.
0: Okay.
3: We doen enorm veel feestjes. Tijdens de studentenperiode doen we wel 4 dagen feest per week. Dus
0: ja, altijd
3: veel
0: feest.
3: Naar uit te kijken.
0: Altijd feest ja. Op elk uur als je dat zou willen in de Charlatan. En het is ook alles door elkaar. Dat maakt het ook heel tof. Het is beats. Bijvoorbeeld van Helena Lauwaard, maar er zijn ook veel rock'n'roll bands en alles wat je wil, alle dingen uit de muziek. Dus dan wordt dit misschien een moeilijke vraag, Gerald. Wat mag ik voor jou spelen? Of is dat eigenlijk makkelijk?
3: Ja, het is een eenvoudige, hè, maar bon, het is wel recht in de roos. Last Night the DJ zegt My Life.
0: Voilà.
3: Dat zegt het wel allemaal. Hè.
0: Dat zegt het helemaal en er zijn ook heel veel in de Charlatan. Mag ik jou een geweldige dag wensen? Ik weet niet wat jij op dit moment aan het doen was.
3: Ik was aan het afwassen.
0: Ja, maar kijk.
3: Dat
0: moet een cafébaas ook doen. Want ik heb mij gisteren nog laten vertellen, een proper bierglas, dat is het allerbelangrijkste. En die gaan jullie ook nodig hebben de komende tijd als jullie de week van het Belgisch bier gaan meevieren. Gerald, fijne dag en merci voor de muziek.
3: Dank u wel, Kirsten. Jij ook.
0: Bye.
2: De collega's.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
2: Studio Brussel.
1: Vier de week van het Belgisch bier van 4 tot 13 september. Dankzij de steun van AB InBev.

0: Olivia Rodrigo organiseerde vorige week Daisy Chain Field. Haar eigen festival met enkel vrouwen op de affiche. Geen Robert Smith te horen en te zien daar. Wel onder andere Chapel Roan, Doechii, The Breeders en special guest Stevie Nicks van Fleetwood Mac.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
8: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
7: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
9: Allee, merci, moeke.
7: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
3: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko.
10: Jack. Dus sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.

Ah, die blazertjes. Black Wave en Was Good. Weet je wat ook heel goed is? Die muziek uit de jaren 0, moet ik zeggen, van The Whitest Boy Alive. Die krijg je zo. Maar ook deze nieuwe van Steve Lacy. Oh yeah.

openingsnummer van de debuutplaat van The Whitest Boy Alive. Dat album heette Dreams, dat is 20 jaar oud. En dat is de band vorige zondag nog komen vieren in een dol enthousiaste AB in Brussel. Je hoorde Burning. Dit zijn Kids with Buns met hun nieuwste. En die heet dan weer Best Friends.

0: Best gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Ah! Oh my god!
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk!
1: Alhoewel eentje.
2: Je hebt een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag. Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Nog voor je kan denken,
11: pas op voor die borduur.
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
11: kom dat nu niet doen.
10: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor,
11: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
13: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
14: Ah, hoor ik mijn naam?
13: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
14: Ik bouw slim op.
13: Maar niet snel.
14: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
15: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: 2 uur, een heel erg goeie namiddag.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek. Er is meer geld nodig om drugscriminelen aan te pakken. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil meer geld voor politie en justitie voor de strijd tegen drugscriminaliteit. Dat zei ze in de vervroegde commissie over drugsgeweld in Brussel. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat is niet genoeg om alle uitdagingen op te lossen, zegt ze.
21: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgetair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
19: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin stelt dan weer voor om een verplichte nummerplaat in te voeren voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. In Nederland is een dreigvideo opgedoken die gericht is aan de bewoner van een huis in het Nederlandse dorp Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde en gewapende mannen te zien. Een van hen beschuldigt de bewoner van het stelen van een grote partij cocaïne. Mogelijk gaat het om de daders van de dodelijke schietpartij van maandagnacht. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok toen door de straten van Overasselt. Er is ook geschoten. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. De Nederlandse politie heeft daarna 34 verdachten opgepakt, ook Belgen. Zelfstandigenorganisatie Unizo vreest dat bedrijven hun vacatures moeilijker kunnen invullen nu minder mensen van buiten de Europese Unie een aanvraag indienen om in Vlaanderen te komen werken. In de eerste 7 maanden van dit jaar waren er bijna 12% minder aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Maar die strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Unizo.
22: Minder aanvragen betekent nog niet dat die vacatures eigenlijk nu zijn ingevuld door Vlaamse, Belgische of binnen Europa werkzoekenden. Dus de daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
19: En nooit eerder werd er meer gestaakt in België dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. Alle werknemers samen hebben ruim 1,3 miljoen stakingsdagen opgenomen. En daarmee is een record uit 1993 verbroken. Het protest tegen het beleid van de huidige federale regering was de voornaamste reden om te staken. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later vandaag meer bewolking. Het blijft meestal droog en tot 21 graden. Morgen bewolkt met mogelijk wat lichte regen en tot 24 graden dan.
5: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
6: Studio Brussel.
18: Kirsten Lemaire.
20: Ik heb voor jou die verrassende hotshot met Elton John. Ik heb Ray en Lenny Kravitz. En we doen eerst nog een Franse zonnedans. We doen dat met Justice.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
24: Life is music.

0: Dansen, dansen, dansen op de woensdagnamiddag met Justies. Het is 2:06. Liever, heel fijn dat je luistert.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, en deze had ik jou beloofd. Turnstile samen met Elton John. Klinkt dat gek? Op het eerste zicht wel. Maar de hardcore band heeft heel veel fans overal. Die ook niet allemaal hetzelfde genre maken. En Elton John die verklaarde begin dit jaar al zijn liefde voor het album Never Enough aan zanger Brandon van Turnstile. Hij deed dat tijdens zijn eigen radioshow.
2: And I just wanted to say what a pleasure it is, because your album Never Enough is one of my favorite albums of the year. In fact, your track Seeing Stars is on my top 20 tracks of the year. I'm so thrilled for you, because it's such a great record. It really is a record you should be so proud of. I still have a 5 CD player, so it's in the 5 CD player all the time.
0: Dat is toch super grappig. Elton John die heeft dus nog zo'n cd-speler waar er 5 schijfjes tegelijkertijd kunnen inzitten. En dat album van Turnstile, dat zat daar dus een hele tijd in. Hij kan dat cd'tje nu verwisselen voor die nieuwe versie van Never Enough met al die samenwerkingen op. Ook die samenwerking die hij deed samen met Turnstile. Dus check de stem en de piano van Elton John bij Turnstile.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John, Seeing Stars.
4: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

reactie hartjes in de app voor Lenny, want die was hier natuurlijk deze zomer ook. Lenny Kravitz en Where Are We Running? Ja, waar ben jij naartoe aan het hollen deze woensdagnamiddag? Veel ouders en grootouders die alweer van corvée zijn voor de hobby's op woensdagnamiddag. Succes daarmee. Ik zorg wel voor de muziek, geen enkel probleem. Met deze laureaat van de nieuwe lichting van Studio Brussel, Ila en Sorry.

0: Een symfonie op hakken. Dat kan alleen maar Ray zijn, samen met de grote filmcomponist Hans Zimmer. Straks weer dansen op 124 bpm.
1: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS-dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel. Leef beter.
7: Studio Brussel.

En AA Ellen die vraagt via de VRT Max app: zou jij die nieuwe Dress Like Boys eens willen draaien? Ik heb die gisteravond gehoord en die is zo mooi. Ik probeer hem er zeker nog tussen te steken.

De vibe van de woensdagnamiddag. M&M en Without Me. Het is nog maar woensdag, maar zaterdag is er zeer veel te doen in Antwerpen. Amélie Lens die gaat zo'n 14.000 man doen dansen aan de trappen van het KMSKA. En een beetje verder, in het OLT Rivierenhof, gaat Dressed Like Boys het meer ingetogen aanpakken. Maar dat wordt prachtig. Een matinee en daarna nog een uitverkocht concert met ook deze nieuwe single die je gisteren in première kon horen in Decibel. And Then I Woke Up, Dressed Like Boys.

0: dat gaat zo hard meegedaan worden op Rock Werchter 2027. Damon Pano staat daar op zondagavond. Je kreeg Loser.
1: Pantheens DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postpunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. Op 12 november in de Ava's Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur via livenation.be. Pantheens DC live, samen met Studio Brussel. Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
3: Lidl, dat kan tellen.
1: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimd. De prijzen van IKEA.
1: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels. 2 plus 3 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
8: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: swingende start.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

Mars, I Just Might, die zingt over Mr. DJ. Maar het is hier Miss DJ vandaag, hè? Lieve Bruno Mars. En ik heb nog wel het een en het ander dat ik zeer graag wil spelen. Zometeen Hall & Oates. Dat is goed heen en weer springen van de ene naar de andere kant. Of huppelen, zoals je maar wil. En nu is het een beetje headbangen met Violet Grohl, die we jammer genoeg moesten missen op Pukkelpop. Dit is Bug

0: werkt nog beter met de zwierige bijtrekpas. Je hoorde Hall & Oates en You Make My Dreams. Bijna 3:05.
1: Studio. Brussel. Life is music.
0: Hier kan je een heel andere dans op doen. Een floaty dance. Je gaat vanzelf floaten als je dit hoort. Heel zomers nog steeds Jungle met Someday.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Studio Brussel. Het is 3:00 en heel goedenamiddag.
4: VRT Nieuws.
3: Melina Verbeek. Er komt meer samenwerking rond natuurbrandbestrijding. Vlaanderen, Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken om natuurbranden te bestrijden en te voorkomen. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft daar samen met zijn Nederlandse en Duitse collega's een intentieverklaring voor ondertekend. Het doel is om het beleid beter op elkaar af te stemmen, zegt minister Broens.
5: Wat we hier vandaag moeten onthouden is dat we op heel die keten van het voorkomen en bestrijden van brand veel meer moeten samenwerken uniform. Als we brandwegen aanleggen, dat die niet in Vlaanderen 3 meter zijn bij wijze van spreken en in Wallonië 5 meter en in Nederland 10 meter... dat we ook durven inzetten op keuzes van vegetatie. Als wij vandaag investeren in slimme cameratechnologie, dat die met elkaar kan spreken over de taalgrenzen heen en de landsgrenzen heen.
3: Minister van Asiel en Migratie van Bosuit zegt dat ze niet meer kan doen om drugscriminelen zonder papieren aan te pakken. De procureur van Brussel herhaalde vanmorgen dat de politie vaak mensen zonder papieren oppakt die drugsfeiten hebben gepleegd, maar dat de grote meerderheid weer wordt vrijgelaten door de dienst Vreemdelingenzaken, terwijl er plaats is in de gesloten centra. Minister van Bosuit zegt dat een gesloten centrum alleen dient om mensen vast te houden die echt het land kunnen worden uitgezet en dat die gesloten centra niet dienen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In Nederland is een dreigvideo opgedoken die gericht is aan de bewoner van een huis in het Nederlandse dorp Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde en gewapende mannen te zien. Een van hen beschuldigt de bewoner van het stelen van een grote partij cocaïne. Mogelijk zijn ze gelinkt aan de dodelijke schietpartij van maandagnacht. Een groep gewapende mannen trok toen door Overasselt. Er werd geschoten en er viel 1 dode. 2 agenten raakten ook gewond. De Nederlandse politie heeft daarna 34 verdachten opgepakt, ook Belgen. En in Duitsland zijn 2 verdachten geïdentificeerd die achter het drone-incident zitten op de luchthaven van Leipzig begin augustus, dat schrijven Duitse media. Een drone met explosieven landde toen naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar ging niet af. Duitsland wijst daarvoor naar Rusland. De verdachten zijn een Rus met een Lets paspoort en een Wit-Rus met een Russisch paspoort. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat Europa en de NAVO de druk op Rusland hoog moeten houden. En NAVO-baas Mark Rutte zegt dat Rusland er niet in zal slagen om verdeeldheid te zaaien.
6: If Russia thinks we will be divided by the threat, or if they think we will be deterred from supporting Ukraine, they are mistaken.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af. Later vandaag meer bewolking. Het blijft meestal droog en tot 21 graden. Morgen bewolkt met mogelijk wat lichte regen en tot 24 graden dan.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Brussel.
9: Kirsten Lemaire.
3: Ik heb hier een paar geweldige Belgen in de playlist staan voor het komende uur. Stromae, Young Yellow, maar we gaan nu starten met Benny.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

is super lonely. Wij zijn sowieso met twee. En rond ons nog met veel meer. Goedemiddag op deze eerste woensdagnamiddag van het nieuwe schooljaar. De nieuwe routine die zal weer even tijd vragen hier en daar. En ook op het werk zal ongeveer iedereen u terug zijn. De muziek gaat jullie helpen, ik beloof het. Young Yellow is de volgende. Koppegaard.

Crazy heeft muziek geschreven voor Céline Dion, die binnenkort aan haar concertenreeks begint. Stromae, benieuwd wat dat geeft. Muziek voor Céline Dion. Je hoorde Formidable. Het is een formidabele woensdagnamiddag. En dankzij 5 voor 12 en Gunther Desamblant vanmiddag weet ik nu dat het dag van de kokosnoot is. Ik wil zeer graag nog mijn late bijdrage doen met deze van Sylvie K.

0: een oproep om die gsm meer aan de kant te leggen in dit nummer van Black Box Revelation. We zijn er allemaal schuldig aan, of we maken er ons allemaal schuldig aan, nog beter. Dat was Stronger en zometeen Nirvana.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raad maar.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Krevel. Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel, leef beter. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Tim zegt, super, iconische band, Nirvana, het zal wel zijn. Come as you are.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.
0: Het mag nog wel even mooi weer blijven, onder andere voor Krammerok dit weekend en Leffingeleuren het weekend daarna. Afkicken van de festivals hoeft helemaal nog niet. Je kan namelijk nog enorm veel muziek horen en zien op VRT Max. En ik neem je nu graag nog eens mee naar de start van het concert van The Atomic Orchestra op Pukkelpop. Dat werd afgesloten met de passage van Bombfunk MC's. Hier dacht iedereen nog van, maar wat is dit? Ik herken het. En toch. En toen op een bepaald moment werd het duidelijk. Je hoort het zo meteen. Freestyler van Bombfunk MC's.

Misschien wel het allereerste bekende nummer waarin het woord tinnitus gebruikt werd in de lyrics. Rain Me In, dat zalige duet van Sam Fender en Olivia Dean. Het is bijna 4:30 en we gaan weer even dansen met een zonnelied deze keer. Moving to the Sun, Hugel en Ultra Naté.

0: zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Renault.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
10: Nee, schat, het is meun.
8: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.

De les Duits is weer afgerond voor vandaag. Met Rammstein en Deutschland. Een heel goede namiddag, bijna 4:15. Nieuw schooljaar, nieuw radioseizoen. Ook ons muziekprogramma Radar is 's avonds terug. Thomas Michiels die laat je elke weekdag tussen 7 en 9 de fijnste nieuwe nummers ontdekken. En als je van het hoge noorden houdt, aardrijkskundig dan, dan moet je vanavond zeker luisteren. Want Radar gaat voor een special over Scandinavische muziek. Met de niet te missen namen uit Zweden, Noorwegen, Denemarken en zo verder in 2026. Je gaat de opvallende grote namen, maar ook de frisse talenten horen. Ook tips van een radiohost uit Zweden, altijd leuk. En Thomas van de Botaniek over trends uit die landen. En ook nog waarom folk daar nog steeds hot and happening is. En ik hoop heel stiekem dat ze ook Smurfs gaan spelen. Dat is een heerlijk Noors elektronisch muziekduo. Ze zingen ook allebei Katarina en Henriette. En naast het heerlijk wazige effect van hun nummers hebben ze ook een heerlijk droog gevoel voor humor. Luister maar naar You Got Time and I Got Money. Dit is Smurfs.

stukje uit de musical Annie in je oren. Dankzij Jay-Z en Hard Knock Life. Nona en Thibaut zijn er meteen na 4 uur. Ik wil er nog eentje draaien. Audrey Hobart, Sue Me, na dit. Ze komt eraan.

0: Best Gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: Torfs!
5: Humo! Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Ikea-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van Ikea.
10: Ikea.
9: Voorwaarden op ikea.be.
11: Lotto is op zoek naar een neus.
12: Oh? Een neusbegot.
11: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
13: Of thee in India.
11: En die graag rondneust in dure boutiques.
13: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
14: C'est
11: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
15: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
17: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
16: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
17: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
16: Ja, tuurlijk.
18: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Het is 4 uur, goedemiddag.
22: VRT Nieuws
21: met Melina Verbeek.
23: Vlaanderen gaat meer samenwerken rond natuurbrandbestrijding. Vlaanderen, Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken om natuurbranden te bestrijden en te voorkomen. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens heeft daar samen met zijn Nederlandse en Duitse collega's een intentieverklaring voor ondertekend. Het doel is om het beleid beter op elkaar af te stemmen, zegt minister Broens.
24: Wat we hier vandaag moeten onthouden is dat we op heel die keten van het voorkomen en bestrijden van brand veel meer moeten samenwerken uniform. Als we brandwegen aanleggen, dat die niet in Vlaanderen 3 meter zijn, bij wijze van spreken, en in Wallonië 5 meter en in Nederland 10 meter, dat we ook durven inzetten op keuzes van vegetatie. Als wij vandaag investeren in slimme cameratechnologie, dat die met elkaar kan spreken over de taalgrenzen heen en de landsgrenzen heen.
23: Veel mensen weten niet dat je een thuisbatterij moet registreren. Bebat vraagt daarom aan eigenaars van thuisbatterijen om het serienummer te controleren. Bebat staat in voor het inzamelen en recycleren van gebruikte batterijen. Via het serienummer kan je zien of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want je kan een thuisbatterij niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, zegt Filip de Krok van Bebat.
25: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper.
0: verkoper. Maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en de recyclage zult moeten betalen.
23: Je kan het serienummer van je thuisbatterij controleren op de website van Bebat. Nooit eerder werd er meer gestaakt in ons land dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. Alle werknemers samen hebben ruim 1,3 miljoen stakingsdagen opgenomen. En daarmee is een record uit 1993 verbroken. Er werd vooral gestaakt uit protest tegen het beleid van de federale regering. De meeste stakers werkten in het onderwijs, gevolgd door de openbare sector. En de politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte van 43 die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty in Aarau vorig weekend. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. De man heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. Waarom hij geschoten heeft is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog altijd in het ziekenhuis. Er komen meer en meer wolken, maar het blijft meestal droog. En tot 21 graden, morgen bewolkt met mogelijk wat lichte regen. En tot 24 graden dan.
21: Ga van
2: wegenwerken
21: naar
2: rustig wat werken.
21: Met de trein. Meer dan 100 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpsring richting Nederland is het een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent ook 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E19 vanaf Sint-Job. En op de buitenring rond Brussel is het ook een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
21: Studio Brussel en Thibault. Pendelen, vettig ritsen en Oasis. Dat wordt hier een show die alle kanten op gaat.
14: Maar we gaan voorlopig alvast rechtdoor met jou en de Caesars. Rechttoe, recht aan, vol een bak. We jerk it out.
21: Je luistert naar
22: Studio Brussel. Life is music.

0: Welkom makkers en knakkers van de radio. Het is woensdag en dan gaat Nona opnieuw de meest cliché uitspraak van de week doen.
1: Oh, ik heb het gemist. We breken de week in twee.
0: Allee dan. En het is zo'n dag waarop de week in twee gebroken wordt, maar ook een dag van de revelaties.
1: Oei.
0: Van de spiegels die voor onze neus worden gezet. Allee, bij mij dan toch, denk ik. Want vandaag in het nieuws...
2: We mogen ons Europees pendelkampioen noemen. Gemiddeld zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk.
0: Ja.
1: En dat is blijkbaar het langste in heel Europa. Maar bij jou is dat nog langer, toch, Thibaut?
0: Ja, ik denk dat ik mij mee tot Europees pendelkampioen, oftewel Europese loser, mag rekenen. Want ik ben dus langer dan een uur enkel onderweg naar hier. En dat is omdat ik in de verre, verre Kempen woon.
1: Ja, je hebt daar zelf voor gekozen, maar ja, het is toch 2,5 uur bij jou, hè?
0: Ja, maar het leven van een freelancer, dan weet je niet of je voor eeuwig op dezelfde plek gaat werken natuurlijk. Maar er is dus onderzoek geweest en daaruit blijkt dat de pendeltijd in België vooral hoog is door de lange pendelafstand. We wonen dus heel verspreid in ons land, maar we werken allemaal wel in dezelfde grote steden, hè? Dus alle man die moet naar Gent of naar Antwerpen of zoals wij naar Brussel.
1: Mm.
0: En daardoor zijn we afhankelijk van de snelwegen en daardoor ontstaan files. En dan loopt de pendeltijd op.
1: En als je dan telt, 2,5 uur Thibaut maal 5. Dat is wel heel veel uren dat je gewoon in de auto zit onderweg naar te werk.
0: Dat is ongeveer zoiets als...
1: Ja.
0: En maar afzien. En maar afzien.
1: Voelt het wel een beetje voor jou. Ja, ik ga verhuizen naar Mechelen, zodat ik hier wat dichterbij woon.
0: Ja, kijk, jij doet dat dan, ja, inderdaad. Maar je hebt ook het openbaar vervoer natuurlijk. Of toch zeker de treinen in mijn regio, die niet altijd rijden. Dus ja, de studie toont ook aan dat ons vertrouwen in het openbaar vervoer heel klein is. Maar
1: ja,
0: er zijn, denk ik, heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn en misschien ook lang moeten pendelen.
1: Als je zo iemand bent die ook elke dag naar het werk moet pendelen, laat ons eens weten, hoe lang ben je dan onderweg?

0: Wij hebben hier een potje open gedaan.
1: Amai.
0: En het gaat over het pendelen naar het werk. Want wij zijn als Belgen blijkbaar Europees pendelkampioen. En dat wil dus zeggen dat wij met de Belgen gemiddeld meer dan 1 uur onderweg zijn naar ons werk. En ja, ik zit in dat schuitje, maar ik ben verre van de enige.
1: Nee, ik ga ook veranderen. Dus ik ga ook maar een half uurtje per dag moeten pendelen. Net als Els Cornelissen. Die zit ook onder het gemiddelde. Die zegt 10 à 15 minuten voor mij per dag. Wouter de Force is... iedere dag 7 minuten onderweg. Hij heeft het echt wel gewonnen. Maar Sandra Callens dan, die heeft 15 jaar lang elke dag gependeld van Zwevegem naar Oostende met de trein, de bus en de fiets. 2 uur heen en 2 uur terug.
0: Sandra,
1: horror.
0: Speciaal voor jou. Applaus.
1: Wow.
0: En ik heb toch nog een kleine vermelding voor Ben uit Arendonk, William uit Turnhout en Nick uit Grobbendonk, maar ook Andy uit Westerlo, want dat zijn blijkbaar ook allemaal Kempenbroeders die heel lang onderweg zijn naar het werk. Maar er is ook Nicola uit Gent. Hallo.
2: Goedemiddag, dag Thibault.
0: Nicola, jij bent een soort van getuige die wij mogen opbellen als het gaat over pendelen. Want jij hebt in een bepaalde situatie gezeten en je hebt de situatie gekeerd. Hoe zit dat?
2: Ja, wel, ik wil me alvast excuseren bij iedereen die zo lang onderweg is. Ik ben dagelijks ongeveer 10 minuten heen en terug samen onderweg. Dus ik fiets 5 minuten heen, 5 minuten terug.
1: Fantastisch.
2: En het was ooit anders. Ik heb een paar jaar tussen de 3 kwartier en 2 uur enkele rit gedaan met auto of trein naar gelang de bestemming.
1: En Nicola?
2: Dus voor mij persoonlijk wel een mooie evolutie.
1: Wil je dan Thibaut proberen influencen? Zo, is het leven echt nu zoveel beter nu je veel minder moet pendelen?
2: Er komt natuurlijk heel veel tijd vrij. Ik kan om 4:45 naar de sportles of naar de winkel of gewoon naar huis. Dus op die manier, sorry Thibaut.
0: Ja, ik snap het. Maar Nicola, wanneer is dat moment er voor jou geweest van nu heb ik er mijn buik van vol, ik ga verhuizen? Want dat vind ik wel een drastische beslissing.
2: Well, het was voor mij geen verhuis. Het was eigenlijk een jobverandering dichter bij huis. Dus ik had een job waarbij ik naar verschillende plekken vanuit Gent naar overal in Vlaanderen moest.
0: Kijk, Nicola,
2: en nu woon en werk ik in Gent.
0: Jij hebt ervoor gezorgd, dit wordt het einde van mij bij Studio Brussel. Ik verhuis naar Radio Valencia in de Kempen. Dat is nu beslist. Merci, Nicola.
3: Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music. Studio Brussels.

0: The Rush van Editors. Ja, los van het pendelen en The Rush om op je werk te geraken, is er volgende week woensdag binnen exact 1 week dus wel iets om naar uit te kijken.
1: In tegenstelling tot de file is Thibaut daar wel fan van.
2: Angèle is helemaal terug met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf zaterdag om 11 uur via livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: We Found Love van Rihanna en Calvin Harris, moet ik zeggen. Noens, ik heb een boodschap van toch wel algemeen nut.
1: Oké.
0: Een aankondiging.
1: Oké.
0: En dat is niet voor mijn overgang transfer naar Radio Valencia aan te kondigen.
1: Hopelijk.
0: Maar wel om te zeggen dat het aftellen echt is begonnen nu. Exact 1 week duurt het nog.
1: Ik ben aan het nadenken, maar wat is er dan?
0: Dan komt de film van het jaar uit.
1: Ik dacht dat je altijd zei dat de Odyssey-dingen, IMAX Shizzle, de film van het jaar was.
0: Ook. Maar het wordt een film die minstens even hard de moeite gaat zijn.

0: film over Oasis. Wat gaan ze nog allemaal verzinnen, zeg, de jongens?
1: Hopelijk nog veel meer als het over die band gaat. Maar Don't Look Back in Anger, dat is de titel van een nieuwe docu over de Britse band dus. Want, je weet het nog wel, in 2025 kwamen Liam en Noel Gallagher na jarenlange ruzie terug bij elkaar en hebben ze eigenlijk de wereld rondgetoerd. Dat waren uitzinnige fans, heel wat uitverkochte stadia en, als ik dan voor mezelf toch mag spreken, het beste concert van mijn leven.
0: En hebben ze dan dat concert gefilmd en dan is het een concertfilm in de cinema dat je kan gaan zien?
1: Ja, ongeveer. Het zijn dus beelden van de concerten, maar dus ook van de voorbereidingen van die shows. Oh. En dus blijkbaar ook de eerste interviews van Liam en Noel in meer dan 20 jaar tijd.
0: Dat is wel interessant, hè? Dat zou ik wel willen zien, die twee samen nog eens in gesprek.
1: En dat in IMAX.
0: Oké, vanaf volgende week dan.
1: Ja, en niet overal. Wel een paar dagen in een paar Kinepolis-zalen. Maar ja, wie weet geven we daar volgende week nog wat tickets voor weg. Maar niet doorvertellen. Life is music.

0: Al 4 shows voor Zwanger G. In het prachtige Antwerpen. De Roma is dat. En daarvoor alleen al proficiat, Zwanger G.
1: We zijn volgens een onderzoek de pendelkampioen van Europa. Daar hebben we al heel wat over gezegd vandaag. Want de Belgen zitten dus dagelijks gemiddeld langer dan een uur in de auto om op of zijn of haar werk te geraken. Dat wil hopelijk ook zeggen dat jullie massaal ritsen. Al dan niet in quizvorm.
2: Studio Brussel.
3: Nona en Thibault.
0: Ja, wie weet word jij straks ritskampioen in plaats van pendelkampioen en win je zomaar even een nagelnieuwe pumpersticker. Dat doe je door samen te quizzen met Nona of mezelf, vragen over de actualiteit en vooral heel veel spelplezier, zullen we zeggen. En dat doe je vooral liever om door ritsen in de VRT Max-app te sturen. Jawel.
2: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de VRT Max-app en speel mee.
2: Nona en Thibault.

0: de geweldige Phoebe Bridgers met Lost Boys. Ja, dat Nona haar zijspiegels eraf rijdt, dat is één ding.
1: Alsjeblieft, laat het.
0: Ritsen is iets anders, dat doe je wel, hè, Nona?
1: Ja, ritsen, ik ben flink hoor, achter het stuur.
0: Ja, en jij misschien ook.
2: Studio Brussel.
0: Want ritsen, dat kan in het verkeer, maar dat kan ook hier op de radio. Dag, Lars uit Leopoldsburg.
3: Hallo, goedemiddag.
1: Met wie wil jij ritsen vandaag? Met Mie of met Thibaut?
3: Met Nona, met jou.
1: Ah, superleuk. Is daar een reden voor?
3: Mijn haartolger, denk ik.
0: Oh. Zeg Lars, wij zullen straks ook een tafeltje voor twee reserveren in een nabijgelegen restaurant, zodat je eens goed kan ritsen met Nona. Maar dit is natuurlijk een quiz. Lars, heb je de actualiteit van vandaag een beetje gevolgd?
3: Jawel, jawel. Jawel.
1: Voilà, oké, Lars, goed bezig. Ik ga nog even de nieuwssites opensmijten en dan spelen we na Kaat van Stralen.
2: Nona en Thibaut. Naar België. Samber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS-dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Samber Live. Samen met Studio Brussel.
4: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
4: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
4: Kom aan, raad maar.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
9: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
8: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.

ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties aan?

0: vrouwen zijn.
1: Dat is Kaat van Stralen, maar dit is de Ritsquiz.
2: Studio Brussel.
3: Welkom in het spel waarin je samen met iemand van ons quizt om al ritsend een mooie bumpersticker te bemachtigen.
1: Luisteraar Lars die heeft zich kunnen kwalificeren om deel te nemen aan deze quiz. En die mag met Nona ritsen. Dat klopt toch, hè, Lars?
4: Ja, dat klopt.
1: Jij zei daarnet dat dat is omdat je je hart gevolgd hebt. Zijn er gevoelens, Lars, waar wij van moeten weten?
4: Nee, zeker niet. Het was... Mijn eerste gedachte. Zo
3: bedoel ik.
1: Dus jij denkt alleen maar aan Nona. Dat is ook duidelijk. Wel, Lars, het spel gaat als volgt. En dan heb ik het niet over het liefdespel dat jullie na 6 uur verder kunnen zetten.
3: Paul, stop ermee.
1: Maar ik zal zo meteen vragen op jou, Lars, en jij, Nona, afvuren. Het is dus de bedoeling dat jullie ritsen. Met andere woorden, om de beurt... antwoorden. Bij 4 juiste antwoorden op een rij is die bumpersticker voor jou binnen, Lars. Maar bij een fout antwoord starten jullie terug vanaf 0. Dat allemaal moet lukken binnen de minuut. Is dat duidelijk?
4: Ja, dat is duidelijk.
1: Oké, Lars, we beginnen bij jou en hopelijk geef jij heel snel voorrang aan Nona. Hier ga je. Welke Ierse band komt morgen naar Studio Brussel voor een exclusieve showcase?
4: Pas.
1: Fontaines DC. In welk VTM-programma, Nona, zie je vanavond opnieuw koppels die tegen wil en dank met elkaar in het huwelijksbootje stappen?
3: Blind getrouwd.
1: Klopt. Lars, near, far en ook gewoon op de stoep. Welke zangeres van de Titanic-soundtrack vroeger verraste Parijzenaars met een straatconcert?
4: Pas.
1: Céline Dion, terug vanaf 0. Nona, welke popster die vroeger nog aan een sloopkogel hing, heeft net een nieuw album aangekondigd?
3: Miley Cyrus.
1: Klopt. Oh. Lars, blijkbaar is er sprake van een toxische sfeer bij de Belgian Rockets. Maar in welke sportdiscipline is dat het vrouwenteam?
4: Atletiek.
1: Ja, specifieker?
4: 400 meter.
1: Ja, 4 keer 100 meter, redelijk goed. Dan Nona, van Genk naar de thuisstad van de Beatles. Naar welke Britse topclub trekt de jonge keeper Luca Brugmans?
3: Oei, dat weet ik niet.
1: Dat is Liverpool en ik heb geen tijd meer, jongens. Ik heb gewoon geen tijd meer. Ja, kijk.
3: Met de Ju zijn we toch niet zo compatibel, Lars.
4: Ja.
1: Lars, ik hoop dat je niet te teleurgesteld bent.
4: Nee, het valt allemaal wel mee.
1: Ja, kijk, we kunnen het niet helemaal goed maken, maar ik heb wel speciaal voor jou, en ik ga dat hier nu bevestigen als dat goed is, heb ik een tafeltje gereserveerd bij Da Giovanni's in Antwerpen, straks rond 1 uur of 8. En dat zal samen met Nona zijn en je kan haar herkennen aan de rode roos in haar haar.
2: Nona en Thibault.
1: En dit had hij toch kunnen weten, hè? Fontaines DC.
3: Ja, hij gaat er niet bij zijn, dat is duidelijk.
1: Morgen voor een handjevol luisteraars deze Marianne live.

0: Allemaal.
1: Hier heeft niemand iets aan die nu aan het luisteren is. Excuses daarvoor. Maar we hebben wel iets anders om aan te bieden. Want we hebben zometeen een nummer klaarstaan van Used. Ja. Dat heet officieel Stay Bootleg Remix. Dat is het laatste nummer tussen 4 en 5. Maar dan straks...
0: is er nog een laatste nummer tussen 5 en 6. En dat mag jij helemaal zelf kiezen van ons. Dus als jij zin hebt in een bepaald nummer om een bepaalde reden, laat het ons vooral weten via de VRT Max-app. En dan draaien we het misschien wel voor jou.
1: Het is maar dat je het weet, de VRT Max-app, daar kan je ook zo een hartje aan duiden bij Studio Brussel en dan krijg je alle updates. Dat is handig. Dat is gewoon handig.

0: ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit.
4: Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
3: Het effect voel je direct.
4: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
5: Wat eten we vandaag?
6: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
6: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
7: Studio Brussel.
8: 5:00, een hele goede middag.
9: VRT Nieuws
8: met Melina Verbeek.
10: Een volledig jaar als kotstudent kost zo'n 18.200 euro. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van Thomas More Hogeschool. In die berekening zitten alle kosten. Het gaat bijvoorbeeld over studiekosten, huisvesting, vervoer en ook eten. Voor een student die niet op kot zit gaat het jaarlijks om 11.800 euro. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen of je nu thuis woont of op kot zit. Studenten die net geen studiebeurs krijgen hebben het financieel steeds moeilijker, zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
11: Wij vangen daarin wel echt signalen op dat er steeds meer studenten zijn uit een lagere middenklasse die eigenlijk te veel verdienen, of hun ouders die te veel verdienen voor een Vlaamse studietoelage, maar die toch niet rondkomen. En zij gaan eigenlijk voorbijkomende financiële steun naar een hoger onderwijsinstelling. En soms kunnen zij dan een beetje extra geld krijgen, maar omdat die aantallen zo enorm aan het stijgen zijn, is ook dat potje eigenlijk te leeg om iedereen deftig te kunnen ondersteunen.
10: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel voorgesteld. Daar moeten op termijn 500 gedetineerden kunnen worden opgesloten. Maar op dit moment is er nog te weinig personeel om de gevangenis op volle capaciteit te laten draaien. De eerste gevangenen worden ook pas in november verwacht. Want eerst moet alles getest worden, zegt directrice Anne Janssens.
12: Nu zal er een periode volgen van testings. Onze werkprocessen moeten natuurlijk allemaal getest worden in relatie tot de veiligheidssystemen van het gebouw. Ons personeel moet al die nieuwe veiligheidssystemen leren kennen. Dus er volgt nu nog wel een periode zonder gedetineerden. En dan hopen we natuurlijk heel snel de eerste gedetineerden ook te mogen verwelkomen.
10: Het was de bedoeling dat de oude gevangenis in Antwerpen nu zou sluiten, maar door de overbevolking in de gevangenissen gebeurt dat nog niet. Verschillende milieuorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Joop Roens. Ze klagen aan dat de minister nog altijd geen beslissing heeft genomen over bijna 9 miljoen aan subsidies die ze vanaf volgend jaar zouden krijgen. Normaal moest dat voor 10 juli duidelijk zijn. Door die onzekerheid komen sommige organisaties in de problemen, zegt Bond Beter Leefmilieu.
13: We zijn goed voor 75.000 vrijwilligers en die zijn nu allemaal in onzekerheid. Er zijn heel wat projecten die stopgezet of on hold gezet worden. Er zijn aanwervingen die niet meer kunnen doorgaan. Er zijn mensen die een vooropzicht krijgen. Het is eigenlijk heel gek dat in periodes van grote hitte en branden en droogtes, dat een minister beslist om de vrijwilligers die zich daar dag en nacht voor inzetten, om die zo in onzekerheid te laten.
10: En de politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte van 43 die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty in Aarau vorig weekend. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. De man heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. Waarom hij geschoten heeft is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog altijd in het ziekenhuis. Vanavond bewolkt met lokaal wat lichte regen. Vannacht minima rond 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag wel droger en tot 24 graden.
8: Men spreekt en fluistert over 143 kilometer file. Dat is op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, richting Nederland, ruim een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En ook richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen zelf elders nergens meer dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel is het ook 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En tot slot op de E40 naar Aken bij Luik 30 minuten extra doorwerken.
7: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter. Studio Brussel. En Tivon.
9: Wij pendelen met jou van 4 uur richting 6 uur en we zitten halverwege.
8: Tijd genoeg dus om wat nieuwe muziek in uw bakkes te duwen en te steken en te bellen met een van de grootste DJ's van het moment. Jawel.
9: Wat sterrenstof kan er ook wel bij.
7: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Een hele goede middag.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Het is iets over vijf. En ja, zet u maar. Je mag een vuist maken. Ja, er komen wat prikjes. Want het komende uur geven we jou graag op een intraveneuze manier nieuwe muziek.
3: We moeten het echt nog eens hebben over IJsland.
0: Niet de eilandstaat boven Europa, maar wel de supergroep uit Nederland.
3: Ik ben daar heel grote fan van en ik ga jou daar ook van overtuigen. We bellen ook nog met Pegassi dit uur. Een van de DJ's, een Belg, maar die op dit moment heel de wereld aan het rondtoeren is.
0: En dat is inclusief zijn koebellen. Maar we moeten het ook zeker nog eens hebben over onze hotshot.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Nona en Thibault.
0: En dan zou ik graag willen beginnen met het statement: Elton John is hardcore. Ik heb het gezegd.
3: Laat de haatberichten maar komen. Maar dat heeft er natuurlijk mee te maken dat hij op het nieuwe album van hardcore groep Turnstile staat.
0: Ja, geniale band die nu dus ook een nieuw geniaal album heeft uitgebracht.
3: Dat is een album vol met covers van hun eigen album Never Enough.
0: Julian Baker, Fortet, Ketama, Alex G en dus ook Elton John staan daarop. En hij maakte een nieuwe versie van het nummer Seeing Stars.

0: Wij zijn fan, maar onze trouwe luisteraar en muziekkenner Frederik misschien nog meer zelfs. Dag Frederik.
1: Hey, dag Nona. Hey Thibaut. Welkom terug op de radio. Super om jullie terug te horen.
2: Ah, maar wij zijn ook heel verheugd om jou nog eens op de radio te horen. Frederik, wij kennen jou als een trouwe luisteraar inderdaad, maar vooral ook iemand die zeer gepassioneerd over muziek kan babbelen. En je hebt het al laten weten aan ons. Je bent fan van deze hotshot, hè? Wat vind je daar zo goed aan?
1: Ja, ik ben zeker fan van de hotshot. Het is om te, allereerst en vooral om te zeggen, Turnstile heeft een ongelooflijke evolutie doorgemaakt. Hè. Van in 2013, toen dat ze echt nog pure oldschool hardcore punk waren, en met dat niets ontziende tempo, zijn ze heel snel breder gaan kijken. Hè. En hun vijfde album Never Enough, ze hebben daar ook Grammys mee gewonnen, als ik het juist heb. Dat was echt al next level. Omdat ze het genre echt compleet los doorbroken, zonder dat ze het eigenlijk echt hun eigenheid en verleden loslaten. Het feit dat je nu opnieuw die deluxe versie hebt met al die prachtige interpretaties, dan zit van alles tussen je zei het al, maar dan heb je ook nog Slater, dan heb je ook Jeloe, maar als dan iemand als Sir Elton John, die dan ook nog eens blijkt een grote Turnstile fan te zijn, die zegt van ja, die staat op mijn top 20 ever, ja, dat is toch wel iets die een enorme indruk nalaat, hè. Want als je dan ziet, ik was er niet bij op Pukkelpop, maar dat ze effectief

0: Nog eens bellen over die hotshot.
1: Dat mag altijd.
0: Maar afgesproken.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
4: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Het nieuws staat er vol van. Wij Belgen zijn de pendelkampioenen van Europa. We zijn gemiddeld meer dan een uur onderweg van en naar ons werk.
1: Maar dan is er Guy uit Tiene die stuurt: ik geniet vooral bij het pendelen van de goede muziek en vooral van de nieuwe muziek die ik zonder het pendelen niet zou horen. Ah wel, we hebben zo meteen iets dat de moeite is.
2: Pantheens DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postpunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. Op 12 november in de Avas Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur via livenation.be. Pantheens DC live, samen met Studio Brussel.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Knaldi! Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Meer tijd voor jezelf nodig?
7: Yes, dacht ik niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
7: Even helemaal niks.
6: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

0: Oké, nu de Dave gestopt is met roepen, zou ik misschien ook een hele kleine kijktip willen geven. Want het staat echt net online, de nieuwe trailer van Harry Potter.
1: Nieuwe trailer, dat snap ik niet goed, want dat is... De films van Harry Potter, ik heb ze niet gezien, maar die zijn er toch al?
0: Ja, inderdaad. Maar het is nu een nieuwe serie die eraan komt. En daarom zei ik ook Harry Potter en niet Harry Potter.
1: Oh!
0: Ja, want het is allemaal in een nieuw jasje. Komt met kerst.
1: Oké, jij je tip gegeven. Mag ik dan ook een tip geven? Het is wel een muzikale.
0: Ik vind het een hele goede tip van jou, Nona.
1: Oh.
0: Om toch maar al even je voor te zijn.
1: Yes, ja, het gaat over IJsland. Dat is een hip-hop trio uit België en Nederland. Dat zijn drie gasten die je los van elkaar waarschijnlijk of misschien wel gaat kennen. Het eerste lid is Sef. Dat is een Nederlandse rapper die al mega, mega lang bezig is. En hij heeft nu ook recent samenwerking met Bazaar en Frauke bijvoorbeeld. In Nederland is die huge. Sef, ken je hem, Tibo?
0: Ja, ik ken hem.
1: Ja?
0: Ook omdat hij de naam deelt met het kind van Suzanne en Freek. Dus als ik Sef lees, lees ik Suzanne en Freek. Maar ik ken hem natuurlijk ook van het nummer De Leven en deze gouden ouwe. Broodje warm vlees, broodje bakpauw.
1: Rollen door de stad op mijn Vespa, ciao. Ja, hij stond dus ook op Broodje Bak Pauw in een ver verleden, inderdaad. Het tweede lid van IJsland is Abel, dat is de frontman van Hengjut.
0: Ja, dat is een punkband uit Nederland ook, die heel veel statements zet en dat dan doet in nummers van minder dan een minuut lang, vind ik ook cool.
1: Twee Nederlanders dus en dan nog een Belg, onze Belgische muziektrots Faisal, DJ en producer. En die heeft er dus voor gezorgd dat de muziek van IJsland een soort kolkende massa is geworden.
0: Ja, ik weet dat het graaf is, omdat ik vooral heel veel beelden heb gezien van op festivalshows. Vooral die van Pukkelpop bijvoorbeeld.
1: Ja, ik was daarbij, ik heb dat gezien. Dat was echt een van de zotste, leukste, beste dingen die ik dat weekend gezien heb. Die hebben slimme teksten, grave muziek echt wel en zotte energie. Dus je moet dat zo wel echt een keer hebben meegemaakt.
0: Al wordt dat heel moeilijk, want ze spelen nog een aantal shows hier in België. Bijvoorbeeld in Trix en AB aan het einde van dit jaar. Maar dat is uitverkocht. En ook een show in Trix volgend jaar is ook uitverkocht.
1: Ja.
0: Maar onze goede vriend Faisal heeft alvast wel meegegeven wat de mensen die erbij kunnen zijn ervan mogen verwachten.
2: Het coole aan die IJsland-show is dat het elke show tot nu toe al gepusht is geweest, sonisch en visueel en muzikaal, wordt een klein beetje heftiger dan de show daarvoor. En ja, tegen de show volgend jaar in de Trix zijn we een jaar verder, dus ik kan niet beloven dat het tak erop blijft. Ik denk dat je gaat moeten liegen als je er niet bij waart. Dus there's no way of knowing, maar het gaat sowieso een heftige worden.
1: Het is hot, het is happening. Ook volgens Liesje Blokland in de app, die stuurt al IJslandliefde. Dit is het moment, jongens, om je aan te sluiten bij de fanclub.
0: Ja, jij gaat er goed op, hè, Noens?
1: Ik ben echt volledig hooked. Maar ik was ook net te laat om tickets te kunnen scoren voor een van hun komende liveshows. Dit is mijn favorietje, Tijdsgeest heet hem.

0: Binnen exact 1 week is het zover. Dan komt er de film van Oasis in de cinemazalen. Dat is in de categorie muziek. Maar in de categorie comedy en ook die van horror is er dan ook wel wat wils voor jou op Studio Brussel. Want onze Dries Leenaerts, die heeft een maf plan.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken
2: tot de wekker geraden wordt.
3: En jij mag raden welke bv die wekker dan nadoet. En dat gebeurt normaal elke ochtend hier op Studio Brussel om 7:30. Maar vanaf volgende week, volgende woensdag, blijft het duren tot die wekker geraden is. Dries die blijft dus radio maken tot hij geraden is. Weet zelf ook niet wie er in die wekker zit. Dus dat kan uren gaan duren.
0: Dat is allemaal goed en wel. Maar ik stel me dan de vraag, die Eva de Roo. Ja. Wat gaat die dan doen? Waar zit die? Is dat enkel Dries of Eva? Wat doe jij dan?
4: Ja, ik ga gewoon de ochtendshow doen. Hè. Zoals elke dag tussen 6 en 9 ben ik op de radio. Ik bereid rustig nog een beetje voor de dag erna. En dan ben ik terug naar huis. Ik heb tegen Dries gezegd, kei tof idee. Maar ik doe niet mee. Ik heb hem gezegd, ja, ik ben onder andere gezinshoofd. Hè. Ik ben ondernemer. Allee, ik heb een leven, kindermonden te voeden. Dus, maar ik ben wel supporter van op de eerste rij. Want ik vind het wel een mega cool idee. En ik ben benieuwd wat er allemaal in gang gaat zetten, die Wekker XL.
0: Ja, het gaat in ieder geval een chronisch slaaptekort voor Dries in gang zetten, ja, denk ik.
3: Maar ook een gevulde prijzenpot. Want per uur dat de wekker dus niet geraden wordt, komt er geld bij in de pot.
0: Het wordt crazy, het wordt gaga.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Het is maar te hopen dat die BV en Dries dat volhouden en niet in slaap gaan vallen. Ah. En misschien kan dit alvast helpen voor de sfeer. Wham!

0: kijk, zo'n Wham kan hier ook gewoon passeren. Heb je zelf ook een suggestie voor de laatste plaat straks? Geef het dan even door via VRT Max.
1: We bellen zo meteen met de legend die voor veel mensen van dit geluidje veel meer heeft gemaakt dan een gewone koebel.
2: In Flames en Trivium bundelen hun krachten. Met Pilfie, Swiss en Bola. Op 6 april 2027 in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. In Flames en Trivium live. Samen met Studio Brussel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
7: Ik bouw slim op.
6: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
3: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Hey, this is Joshua from Queens of Stone Age, and you're listening to
13: Studio Brussels.
12: Studio Brussels.

0: deze muziek verovert op dit moment de wereld. Daarvoor was er op zaterdag 22 augustus op Pukkelpop een heuse volksverhuis. Sam Huibrecht, dat klinkt nu misschien als een doodgewone jongen uit het Antwerpse.
1: Maar Pegassi zegt heel wat meer, denken wij. Dag Pegassi, of mogen wij ook Sam zeggen?
2: Jullie mogen alle twee zeggen bij mij zelf.
1: Oké, supergoed. Dag Sam, hoe gaat het met jou?
2: Heel goed. Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, wel goed, denk ik. Het is ondertussen 2 september. Wij zijn een klein beetje terug in de regelmaat aan het geraken. Maar hoe zit dat eigenlijk bij jou, het leven als een superster DJ en muzikant? Is er al een bepaalde drukte voorbij, of zit dat bij jou?
2: Dat is wel een vraag die je vaak krijgt, maar het was wel een heel drukke zomer. Maar uiteindelijk, ja, ik vertrek morgen nog naar Amerika. Naar daar 4 shows en op 3 dagen tijd. Dus veel kalmte gaat er niet komen, denk ik.
0: Amai.
1: Nee, ja, we kunnen zeggen Pegassi, we kunnen Sam zeggen vanaf nu. Maar eigenlijk kunnen wij ook Mr. Worldwide zeggen. Want je hebt wel echt een gigantisch drukke zomer gehad, hè? Hoe was dat?
2: Het was enorm druk. Het was een beetje de zomer waar ik altijd wel van had gedroomd. Maar het is precies wat ik elk jaar opnieuw in herhaling zeg. Maar het wordt altijd zotter en zotter. En ik mag altijd meer dromen waarmaken. En ik ben heel blij met het punt waar ik nu aan het komen ben en met mijn muziek dat er op gaat volgen en zo. Mm-hmm. Dus ik heb het gevoel dat ze zeggen, I trust the timing of my life en alles is goed aan het gaan.
1: Ja, oké, goed. Je zei wel al zot. Wij zagen ook zotte beelden of een zot bericht alvast op jouw Instagram. Want afgelopen weekend heb jij wel iets zot beleefd. Iets met helikopters en weersomstandigheden. Ja. Wat is er gebeurd?
2: Ja. Ik had 2 shows in Nederland, van Enschede naar Rotterdam. En we hadden allemaal op voorhand veel meetings over gedaan. We hadden ingepland dat we dat met de helikopter in doen. Dat was 45 minuten vliegtijd. Maar ineens was het weer super slecht geworden. En het was super hard aan het regenen al. En dan waren we in Rotterdam aangekomen met de helikopter. Dat was ook een beetje aan het binnenregenen en zo, omdat het zo heftig was, al de regen. En we mochten niet landen van de luchtcontrole. Dus hebben we daar gewoon moeten cirkeltjes draaien boven de stad, tot uiteindelijk zicht genoeg was zodat we konden landen. En uiteindelijk jammer genoeg bijna een uur te laat gekomen daardoor.
0: Amai, maar dan weet je dat het echt wel zot aan het gaan is als je al met de helikopter van gig naar gig moet gaan. Nog geen 2 weken geleden stond jij ook hier in België nog op Pukkelpop in de boiler. Hoe was het om nog eens in die boiler te spelen?
2: Dat was echt zalig. Ik heb al eens gezegd, ik heb bij mij heel veel begonnen op de boiler room ook 3 jaar geleden. En dan ben ik eigenlijk echt pas beginnen de 30 boekingen binnenkrijgen en beginnen toeren. En om dan nu terug te staan op de slot, wanneer het donker is, s'nachts, dat je dan je eigen visuele show kunt doen en mijn eigen lasers en alles erbij, dat was echt insane. En ik heb ook wel gemerkt dat er enorm druk stond en ik heb superveel gewoon landliefde gevoeld en dat was echt insane om daar te staan.
0: Over 2 dagen, je blijft verder gaan op die high, komt jouw debuut-EP Ascension uit.
2: Yes.
0: Het is zonder jouw iconische koebel, je gaat een andere weg inslaan. Hoe is dat precies gegaan?
2: Het verhaal daarachter is, ik ga natuurlijk gewoon blijven doen wat ik doe, hè, maar het is een beetje een evaluatie ervan. Om de sound die ik mee bekend ben geworden, ik wil die wel gewoon koesteren en behouden. Maar ik wil ook wel mijn eigen pushen als artiest om wat origineler uit de hoek te komen. En dat EP staat eigenlijk een beetje daarvoor. Dus een kans van mij om iets samen te bundelen, om 4 verschillende kanten van mij te tonen. Iets heel trancy en melodisch en met violen in. Iets waar ik zelf op een breakbeat, vrij punkachtig, iets roep. Zingen kan ik het niet noemen. En die komt mee vrijdag uit. En dan nog 2 echt clubplaten voor die ik van de kant van mij heb ontdekt door te toeren en in andere clubs te komen in landen waar ik vroeger nog nooit de kans voor had. En dat komt inderdaad deze vrijdag uit.
0: Spannend. Ja, je speelt ze soms al in je sets, dus je weet dat het marcheert. De titeltrack Ascension, die is ook al uit. Wij draaien die hier ook in onze show. Is er nog iets dat je tegen onze luisteraars zou willen zeggen voor ze nu gaan luisteren?
2: Ik zou zeggen, probeer ervan te genieten. Ik heb in elke seconde dat erin zit heel veel aandacht gestoken. En ik probeer het echt te behandelen als echt een muziekplaat en niet gewoon als een elektronische loop of zo. Zoals sommige mensen elektronische muziek bekijken. Maar probeer het echt te zien als een stukje kunst.
1: Sam, wij gaan dat doen. Wij gaan ervan genieten. Heel veel plezier en succes ook in Amerika. En merci om even te bellen met ons. Hè.
2: Dank u wel. Dikke merci. Hè.
0: Over 2 dagen dus meer Pegassi, maar nu al deze Ascension.
3: Nona en Thibault, Studio Brussel.

0: Freddie Mercury met zijn Queen. Deze zaterdag liever zou hij 80 geworden zijn. In de tijdloze doen ze er dan een special over. Maar wij kuisen nu onze schub al af.
1: Ja, want de laatste plaat die wordt door jullie gekozen. En vandaag is dat Shari uit Mechelen die kiest voor Linkin Park.
2: Hey, Shari hier. Ik zou als laatste plaat heel graag Linkin Park met Two Face horen, omdat ik nog aan mijn werkdag moet beginnen zo dadelijk en ik er eigenlijk totaal geen goesting in heb. Dus ik kan wel wat headbang-therapie en zware gitaren gebruiken.

0: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Kies je voor.
4: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
4: De meest foute ethische hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
6: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Het is 6 uur, goedenavond.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek.
12: Een volledig jaar als kotstudent kost zo'n €18.200. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Thomas More Hogeschool. Daarin zitten alle kosten, zoals studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een student die niet op kot zit, is dat €11.800 per jaar. In vergelijking met 10 jaar geleden zijn de kosten met bijna de helft toegenomen, of je nu thuis woont of op kot zit. Ook de Gezinsbond merkt dat de financiële druk op gezinnen met studerende kinderen toeneemt.
13: Wij bevragen heel veel gezinnen en moeten daar toch elke keer vaststellen dat het voor gezinnen een van de grootste uitdagingen is om rond te komen. Zeker ook als er studerende kinderen zijn met hogere studiekosten. Als je ziet dat studenten vandaag toch heel vaak ook een job nemen om die studies mee te helpen financieren, verhoog je natuurlijk het risico dat het voor hen moeilijker wordt om binnen een normaal aantal jaren een studie af te werken. En ja, wordt eigenlijk de studietijd daardoor ook langer.
12: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Er volgt nu een testperiode en in november komen de eerste gevangenen. Op termijn moeten er 500 mensen kunnen worden opgesloten, maar daar is nu nog te weinig personeel voor. Directeur Ann Janssens weet nog niet wanneer de gevangenis op volle kracht zal kunnen werken.
14: Ik kan daar op dit moment geen termijn op plakken. Dat zal echt van de wervingen afhangen, maar we zetten daar volop op in. Jobbeurzen, heel veel jobdagen, heel veel selectiedagen en dan elke avond een kaarsje branden dat hier zo snel mogelijk volledig open kan.
12: Het was de bedoeling dat de oude gevangenis in Antwerpen nu zou sluiten, maar door de overbevolking gebeurt dat nog niet. Verschillende natuurorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. Ze vinden het niet kunnen dat de minister nog altijd geen beslissing heeft genomen over bijna €9 miljoen aan subsidies die ze vanaf volgend jaar zouden krijgen. Normaal moest dat voor 10 juli duidelijk zijn. Die onzekerheid is onhoudbaar, zegt Bosplus.
15: Wij hebben allemaal heel hard gewerkt aan een dossier dat uitlegt hoe wij de komende 5 jaar willen aanpakken. Die nieuwe periode die staat voor de deur. Wij willen in 2027 op een goede manier kunnen starten en daarvoor hebben wij nu die duidelijkheid nodig. Wij moeten weten waar wij aan toe zijn, qua personeel, qua projecten. We snappen dat het een moeilijke budgettaire context is, maar de urgentie van onze thematiek is zo hoog dat wij hopen dat wij gewoon kunnen verder doen en eigenlijk nog beter doen, nog meer doen dan wat we nu al doen.
12: In Nepal in Azië zijn er nu al meer dan 1200 doden geteld na de plotse overstromingen in het grensgebied met Tibet. Ook China heeft het aantal doden vandaag licht bijgesteld naar 21. Er zijn ook nog altijd duizenden mensen vermist. Daar zijn ook honderden arbeiders bij die vermoedelijk vastzitten in tunnels. Volgens Nepal is het mogelijk dat een deel van hen nog leeft een week na de ramp. De lokale reddingsteams krijgen hulp van experten uit India, China, Zuid-Korea en Australië. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij won in een massasprint voor de Fransman Brian Coquard en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond bewolkt met lokaal wat lichte regen. Vannacht minima rond 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag wel droger en tot 24 graden.
11: Ga van
16: kijkfile
11: naar
17: Zeerke, kijk eens, hè.
11: Met de trein
18: naar Antwerpen, 3 kwartier trager op de E313 bij Hasselt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Luik, 1 kwartier op die E313 in Diepenbeek door een aanrijding. Naar Gent, 1/2 uur op de E40 tussen Grootbijngaarden en Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 1/2 uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijngaarden. En op de A201 van Brussel naar de luchthaven 20 minuten. In Diegem is de weg wel vrijgemaakt. En op de E40 naar Aken bij Luik 1/2 uur doorwerken.
19: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: Weet je hoe je goed aan de woensdagavond begint? Met muziek van Harry Styles, Underworld en The Raconteurs. Goedenavond.

0: je klaar voor een stevige boost van de subs en Merel?
1: Hey meiden, dit is MD en Merel. Neem maar een likje van mij. Ik ben je natural high.
0: De subs en Merel hebben de handen in elkaar geslagen voor een nieuwe versie van een classic, Natural High.

0: Styles in Kiwi. Met welk nummer kan ik jou vanavond een plezier doen?
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Tussen 6 en 7 proberen we samen de werkdag achter ons te laten. En gewoon goedgezind, vlot en vol gemoedsrust aan de avond te beginnen. En dat gaat het beste met ja, die ene plaat die je echt nodig hebt. De anti-stressplaat. Om alles van de dag gewoon van je af te schudden en te vergeten. Als jij nu meteen een nummer in gedachten hebt. Het nummer dat jouw anti-stressplaat is. Wel, dan moet je dat nummer doorsturen via de VRT Max app.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Dit is de herkenbare groovy sound van Peggy Goo. Op deze track

0: Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
1: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
1: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raden maar.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
6: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
5: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
6: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
5: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel, leef beter.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
11: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
12: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.

0: Free Your Mind. En kies een goede anti-stressplaat om de avond te starten.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Een goede avond, Marie-Alix.
3: Goedenavond.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze woensdag?
3: Een 8.
0: Dat is een zeer mooie score, denk ik. Dus dat is een succesvolle dag.
3: Ja, zeker.
0: Waarom was het vandaag een goede woensdag?
3: Ik heb van thuis mogen werken, dus dat is altijd een beetje meer relaxing. Toch op het gemak kunnen opstaan, koffietje drinken. Dus daarom. En ik heb vanavond ook nog leuke plannen, dus vandaag een toffe woensdag.
0: Ja, klinkt zeer leuk inderdaad. En dan kan je zelf ook volledig thuis bepalen welke radio erop staat of welke andere soundtrack. En is het geen discussie met collega's? Of valt dat anders ook wel mee?
3: Nu valt
0: altijd
3: ook al mee.
0: Oké. Goed. Niks dan goeds over de collega's. Nu, om dan met volle gemoedsrust die avond nog in te gaan, wat is jouw antistressplaat?
3: Voor mij is dat nummer Melvin van Arsenal.
0: Ja, ik snap wel al een beetje waarom. Heb je verder ook veel met Arsenal of is het echt dat ene nummer?
3: Nee, ik vind alle nummers wel echt superleuk, maar dat is eigenlijk een nummer dat mijn papa en ik altijd samen luisteren in de auto. En ik weet dat hij nu ook onderweg naar huis van het werk en dat hij aan het luisteren is. Dus ik dacht, ideale plaat om aan te dragen.
0: Absoluut, een beetje anti-stressplaat voor jullie allebei in één keer. Dat is fijn dat je die stuurde.
3: Zeker.
0: Geniet er zeker ook van. En aan je papa, geniet er ook van. En nog een fijne avond.
3: Dankjewel, jij ook.

0: Magnetic in de Sam remix. Straks nog zeer goede beats, nog wat vrolijker en nog wat sneller na de gitaren van de Arctic Monkeys.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelf thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
6: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
7: Het is maar een 20 seconden spot.
5: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
6: Ja, heel sterk, hè.
8: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
9: Je opwinden in de file.
10: Maar rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
9: Of een nieuw lief swipen op de trein.
10: Oh, ik wou naar rechts. Waarom nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
9: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
13: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen.

0: Suck It and See. De festivalzomer, dat weet je, dat is de mooiste tijd van het jaar.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Bert van Steenbergen.
0: Ook voor Malucci, Duitse DJ en producer die je misschien wel kan kennen van hem op de radio te horen. Die had een heel goede zomer. We hadden hem ook op Tomorrowland nog op bezoek in onze studio. Hij vertelde toen, niet voor de eerste keer, hoe belangrijk België voor hem is.
3: I have to be honest, some of my core memories of my career I made here. I played my debut Boiler Room.
4: Yeah.
3: I played the Boiler in Pukkelpop. And some of my most insane memories are all here in Belgium. Like the Paradise City also a few weeks back. It's just one of my favorite places to play.
0: Yeah.
3: Yeah, some of my core team is Belgian. So I am happy to be here all the time.
0: Hij speelde toen op Tomorrowland, ook op de mainstage. Maakte zijn debuut op de mainstage dit jaar. Dus echt, wat een zotte zomer voor Malucci. Die dan wel wat in mineur is geëindigd. Hij heeft nu aan het einde van de zomer veel shows moeten cancelen door een zware blessure. Want hij heeft zijn ruggengraat gebroken. Dat klinkt eerlijk gezegd insane. En mocht dan logischerwijs van zijn dokter niet optreden. Ook gewoon zelfs niet reizen. Dus hij moet het nu echt even rustig aandoen. Hopelijk herstelt hij goed en volledig wel. Malucci, dit is hij met I Feel the Love.

Artemis. I like the way you kiss me. Thomas is er zometeen om 7 uur met Radar. Heeft een pak fijne muziek mee. Ik geef je nog Nina Simone. Heel erg dansbaar gemaakt door Moshak. Sea Line Woman. Studio.

0: Ik ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op Aldi.be.
9: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
1: Het is 7:00, goeie avond.
14: VRT Nieuws
1: met Melina Verbeek.
16: Elektriciteit wordt wellicht weer duurder. Energieregulator KREG zegt dat de tarieven voor het gebruik van het stroomnet de komende 5 jaar met 50% zullen stijgen. Voor een huishouden is dat tarief voor een jaar nu €97 en dat betaal je via je energiefactuur. De tarieven worden duurder omdat netbeheerder Elia grote werken uitvoert, zoals het energieeiland in de Noordzee. Die kosten rekent Elia deels door aan huishoudens en bedrijven. Een volledig jaar als kotstudent kost zo'n €18.200. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van Thomas More Hogeschool. In die berekening zitten alle kosten, zoals studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een student die niet op kot zit, gaat het jaarlijks om €11.800. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen, of je nu thuis woont of op kot zit. Studenten die net geen studiebeurs kunnen krijgen, hebben het financieel steeds moeilijker, zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
17: Wij vangen daarin wel echt signalen op dat er steeds meer studenten zijn uit een lagere middenklasse die eigenlijk te veel verdienen, of hun ouders die te veel verdienen voor een Vlaamse studietoelage, maar die toch niet rondkomen. En zij gaan eigenlijk voor bijkomende financiële steun naar een hoger onderwijsinstelling. En soms kunnen zij dan een beetje extra geld krijgen, maar omdat die aantallen zo enorm aan het stijgen zijn, is ook dat potje eigenlijk te leeg om iedereen deftig te kunnen ondersteunen.
16: In Venetië begint rond deze tijd het 83ste filmfestival. Met op de rode loper onder meer Hollywood-acteur George Clooney. Hij krijgt er een gouden leeuw voor zijn carrière. De openingsfilm is Ink van regisseur Danny Boyle. Die gaat over het leven van mediaondernemer Rupert Murdoch. Er is geen Belgische film geselecteerd. Het filmfestival van Venetië duurt tot volgende week zaterdag. En in de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Zijn ploegmaat Wout van Aert trok de sprint perfect aan en Brennan maakte het sterk af. Hij won voor de Fransman Brian Coquard en onze landgenoot Jordi Meus. Meus was achteraf onder de indruk van de ploeg van Brennan.
18: Ik denk dat het moeilijk is om op te boksen tegen zo'n sterke ploeg als Visma. Zeker in zo'n technische finale. Benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed, dus het is moeilijk om te winnen.
16: De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond bewolkt met lokaal wat lichte regen. Vannacht minima rond 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag droger en tot 24 graden.
19: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
20: Studio Brussel.
21: This is Joe from Idols.
22: I'm Charlie XCX.
23: Hi, I'm Jamie XX.
24: Zijn Kaat van Stralen.
25: Hi, this is Fontaine's DC.
26: Ik ben Evie de Visser.
27: What's up, it's Gies.
28: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
29: We're listening to Radar.
30: Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Radar.
34: Radar.
35: Thomas Michiels.
19: Weer veel goede muziek vandaag. Straks duiken we diep in de Scandinavische scene, maar we blijven nog even aan de andere kant van het kanaal met de Britten van Royal Blood. Welkom.
14: Je luistert naar
15: Studio Brussel.
16: Life is music.

0: 10 over 10 van Royal Blood. Eigenlijk is het zo meteen nog maar 10 over 7. Dus trekken we weer een blikverse radarmuziek voor je open. Supervers, want de allernieuwste van Dressed Like Boy staat voor je klaar. En binnen een half uur hoor je zelfs een nummer dat nog niet gedraaid is. De nieuwe van Fat Dog. Eerst Anthony Smirek. Die pakt je mee in zijn poëtische Seminole.
1: Radar. Radar.

maandag is hij in het land, Anthony Smirek. Dan komt hij een sessie geven in de Music Mania in Gent. Studio Brussel. Radar. Dan kan je al eens meegenieten van zijn nieuwe album. Daar gaat hij sowieso van alles van spelen. Het is daarvoor natuurlijk dat hij hier is. Als je een beetje chance hebt en het weer valt mee, zet Music Mania de ramen wel gezellig open. En dan kan je lekker meeluisteren. First come, first serve. Dus zie je dat je daar op tijd staat als je grote fan bent van Anthony Smirek. We duiken er eens in vandaag. Wat denk je? Het is woensdag. We zijn al een paar dagen aan het warm draaien. Straks om 8 uur heb je dan die special die we gaan houden over de Scandinavische scene. Want daar is toch heel veel aan het gebeuren. Waarom precies? Leg ik je straks heel graag uit. Eerst moeten we het hebben over deze man.

0: Jelle de Turk, de frontman van Dressed Like Boys. Ja, is natuurlijk geen man op zichzelf. Heeft een fantastische band rond zich verzameld. En dan een jaar geleden is het allemaal een beetje ontploft bij de release van die plaat. En het werd een zot jaar. Gevuld met mijlpalen, zoals de release onder andere. Maar ook een uitverkochte AB. Twee Mia's voor artwork en singer-songwriter. Tal van grote zaal- en festivalshows. En recent nog dat Pukkelpop-concert met The Atomic Orchestra. Heel veel moois voor Dressed Like Boys. Maar er moet nog zoveel aankomen, vertelde Jelle den Turk gisteren in Decibel bij Rick de Bruyker.
1: Het is de titeltrack van de volgende plaat die ik net heb afgewerkt. En die begin volgend jaar ergens gaat uitkomen. Het is een song die ja, voor mij persoonlijk heel veel samenvat. De manier waarop ik geleefd heb de afgelopen jaren. De manier waarop ik mezelf heb ontdekt, mijn seksualiteit heb ontdekt en de hele queer community heb ontdekt en een keer met twee benen in ben gaan staan. Het voelt een beetje als een zelfportret van de persoon die ik de afgelopen pakweg 2-3 jaar ben geweest.
0: Ja, je hoort het dus goed. Jelle de Turk van Dressed Like Boys heeft geen zittend gat

0: Frederik zegt wereldklasse, maar nu mist een beetje peper en Tim gaat heel snel die akkoorden op de piano proberen zelf uit te zoeken. De nieuwe van Dressed Like Boys.
1: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen...
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: Brussel. Je hoort als eerste het nieuwe album van
1: Amélie Lens
0: in Radar
1: op Studio Brussel.
2: Hey, dit is Amélie Lens en mijn Aura-album komt nu vrijdag eindelijk uit. Maar jullie kunnen het exclusief horen op Radar op Studio Brussel donderdag om 9 uur.
3: Dat is wel lekker binnenkomen. Amélie Lens, een van de beste DJ's van ons land. En na 10 jaar carrière komt ze dus met een eerste album. Een samenvatting wordt het van die carrière. En ze ziet het vooral als een cadeau voor haar fans van het allereerste uur. Maar ook voor nieuwe natuurlijk. Iedereen is welkom bij die première. Ook de stem van Amélie Lens is te horen op haar album. En die van 1 andere artiest. En dat is een plannetje waar ze niet van wou afwijken.
2: Toen ik het oorspronkelijke idee had van Run, belde ik met mijn management en ik zei gewoon, ik wil Angèle vragen. En dan zei mijn management, kun je een lijstje sturen van andere mensen? Moest Angèle nee zeggen? En ik zo, nee. Als Angèle nee zegt, dan is er geen collab. Dan is heel mijn album alleen ik.
3: Ja, het zegt wel iets over haar als artiest Amélie Lens. Ze weet heel goed wat ze wil. Benieuwd hoe die volledige plaat klinkt? Luister dan donderdag mee, vanaf 9 uur.
0: De beste albums hoor je eerst in Radar.

Biba Doobie komt met een nieuw album naar Vorst op 4 december. Samen met Violet Grohl trouwens als special guest. Herkansing voor Pukkelpop voor Violet. Als je het gevoel hebt dat die maand september trouwens als een trein aan het vertrekken is en als je jezelf een beetje moet achterna hollen, geen paniek. Want het volgende rustpunt ligt zo ongeveer rond de herfstvakantie voor heel veel mensen, eind oktober. En ik heb het ideale lichtje aan het einde van die tunnel. Op donderdag 29 oktober speelt Fat Dog in de Roma in Antwerpen. Daar zijn nog tickets voor. En dat is een feest om naar uit te kijken. Als het nu al echt zwaar is van, oeh, too much. Ik kom nog net uit vakantiebod, dus ik moet er al meteen invliegen. Ja, dat is het perfecte feestje om je beer helemaal los te laten. Of moet ik zeggen, je hond. Zeker als je weet dat uw nieuwe album er zal liggen op 2 oktober. Verwacht dus een setlist vol nieuwe knallers. Studio Brussel. First play. We gaan nu al eens proeven hè, hoe dat zal klinken. Want je hoort zo meteen de nieuwste single van Fat Dog. Morgen komt hij pas officieel uit. Hij is eigenlijk pas net ergens gelost. En wij hebben hem kunnen opgraven voor jou. We hebben niet zo heel veel moeite moeten doen. We zetten hem gewoon lekker klaar. Dit is Radar à la minuut die First Play voor jou voorschotelen. De nieuwste van Fat Dog. Misschien wel het feestje van het najaar. In de Roma dus, eind oktober. En nu al op je radio. Call it what you want. Laat eens weten in de app van WRT Max wat je ervan vindt. Studio Brussel. Radar. Radar. First play.

nieuwe van Fat Dog, Call It What You Want. Ja, dat is uitnodigen om een recensie van onze luisteraars. Kathleen uit Overpelt, die zegt... Klinkt als de Love Child van Aha en The Cure. Ik snap het wel, vind ik niet zo verkeerd. Zal dus mee op de nieuwe plaat van Fat Dog staan. Dat was hem voor de eerste keer. Dit is Steve Lacy.

deze Steve Lacy. Maakt deel uit van de nieuwe Spider-Man soundtrack. Oh yeah, met een vraagteken. Ken je Dove Ellis al? Als ik je 10 mensen op een rij zou zetten, dan zouden wij misschien het meest woensdag voelen van allemaal. Beetje half. Niet echt een artiest, hoe dat hij eruit ziet, maar hoe dat hij dan dat podium inpakt met die pure stem. Dit is Peelsang van Dove Ellis. Jonge twintiger.

0: speelsong van Dove Ellis. Zometeen nog eens tijd voor die Rachel Chinoriri.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Gamma. Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Leuke concerttip voor volgende donderdag. Rachel Chinoriri in de Botaniek.
1: Hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En we gaan meteen even met de deur in huis vallen. Goedenavond, Gert.
2: Goedenavond, Thomas.
0: Ah, je had mij niet zo snel verwacht, hè? Je dacht dat ik nog een klein introotje ging doen of zo.
2: Nee. Ik had u wel verwacht. Ik wist het ongeveer wel. Maar tof dat jullie bellen.
0: Ja, zeker. Het is met een reden. Gert, we willen eens polsen in het water. Die hotshot van Turnstile en Elton John die draait nu al een paar dagen mee. Hoe komt die bij jou binnen?
2: Zeer verrassend. Ik had het ook niet verwacht, maar ik dacht natuurlijk wel... Ja, dit had ik eigenlijk nu wel totaal niet verwacht van Turnstile uiteraard. Nee. Ik heb wel een aantal fragmenten gehoord van de EP die ze hebben uitgebracht. En dit is wel een van de meest speciale, denk ik.
0: Ja, sowieso. Dat is zo. Jij bent natuurlijk Turnstile gewend als die beenharde hardcore band. Heb je ze al een paar keer live gezien, Gert?
2: Ja, ik heb ze al 3 keer live gezien. Een keer op Wechter. Dit jaar nog op Pukkelpop. En verleden jaar het memorabele concert in AB in Brussel.
0: Ja.
2: Dat was de max. Dat was eigenlijk de top van alle concerten van Turnstile die ik heb gezien.
0: Ja, ik was daar ook. Daarvan kan je zeggen binnen 10 jaar, ik was daar ook bij. Toch?
2: Ja, inderdaad. Nu al is dat memorabel. Ik hoor het van heel veel mensen die aanwezig waren. Ik heb ook heel veel mensen gezien die achteraf die zeiden van ja, dat was niet te doen, dat was ongelooflijk. Vooral het indrukwekkende, ik stond zelf niet onderaan, omdat ik het gezien mijn leeftijd en mijn, ik heb nogal een heel moeilijke rug, heb ik mij toen toch wel veiliger op de hogere verdiepingen gezet. En daar had ik wel gezien hoe heftig eraan toe ging en toch was er alles zeer veilig. En ook het publiek dat op het podium mocht. Dus er werd niemand niet van het podium afgeduwd. Dus was de No Barrier Tour. Dus dat was wel heel knap.
0: Ja, super uniek eigenlijk. Hè. Voor zo'n grote band daar die AB afbreken. Inderdaad, de zanger vroeg ook geregeld van iedereen nog oké, daar links oké, iedereen hier van voor oké. Dat is wel echt mooi. Ze blijven zichzelf, hoe dat ze ooit begonnen zijn, Turnstile. Het gaan altijd OG's zijn. En ze staan nu op dat podium van Pukkelpop bijvoorbeeld, een dikke week geleden. Schrok je daar dan van het contrast van ja, die AB en dan Pukkelpop, de shows die mannen blijven geven? Geweldig, toch?
2: Ja, je vindt de band gewoon geweldig goed. En alsnog, als je het concert ziet zoals in Pukkelpop, dan sta je wel versteld hoe groot het publiek is dat allemaal fan is van Turnstile op een toch wel korte tijd. Want ze bestaan natuurlijk al wel langer, maar de populariteit is natuurlijk enorm gestegen.
0: Ja.
2: Maar wat ik vooral indrukwekkend vond, dat was dat de band zelf geen vuurwerk of confetti of andere speciale elementen nodig had om het publiek helemaal mee te krijgen. De schermen werden enkel vooral het publiek getoond en dat was wel heel knap, vond ik.
0: Ja, inderdaad. Ze hebben niet veel nodig. Ze maken het vuurwerk zelf met hun muziek en dus ook met die Never Enough Versions. Die samenwerking met Elton John. Vind je het beter dan het origineel of is dat een brug te ver?
2: Ja, een brug te ver. Nee, beter kan ik niet zeggen. Het is goed, het is iets anders.
0: Ja.
2: Ik heb ook de andere collabs een keer beluisterd. Deze van met Elton John springt er voor mij wel uit. Gewoon omdat Elton John toch wel iemand is die je totaal niet verwacht met een collab zoals Turnstile, denk ik dan. Maar er zijn er nog wel die dat op de... Die als de samenwerking, wat toch wel heel knap is.
0: Ja, absoluut. Ik ben blij dat je het zegt. Dat is een goed antwoord. Het was een beetje een strikvraag. Beter is niet het juiste woord. Anders, dat is wel het juiste woord. Met Sir Elton John.
2: Inderdaad.
0: Turnstile. We gaan die hotshot hier nog eens door de speakers knallen. En duik zelf gerust nog eens in die versies van Never Enough. Merci voor je fanschap. En ik vind het heel chic hoe je naar al die concerten blijft gaan. Ook al ben je misschien al ietsjes ouder en lukt het niet supergoed in de moshpit. Maar van op een balkon is Turnstile of eender welk hard concert ook geweldig, hè? Gert, salutjes.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Fijne Dank avond. Wel, merci, man. Salut.
2: Fijne avond.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
4: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

nog eentje voor 8 uur. Man, Woman, Chainsaw. Een band uit Londen. Maar na 8 uur gaan we een paar kilometer verder reizen naar Scandinavië. Want we duiken eens helemaal en heel diep in die scene. Er is veel schone muziek dat vandaar komt. Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken. Ik heb zelfs gebeld met de Zweedse tegenhanger van mij. Radiopresentatrice, je hoort het zo meteen na 8 uur.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Ah! Oh my god!
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk!
1: Alhoewel, eentje.
2: Je hebt een dienst al gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag. Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT 1 en op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel.

0: op Brussel.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hoogevenen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik vanavond, maar bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft, zegt hij. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Elektriciteit wordt wellicht opnieuw duurder. Energieregulator KREG zegt dat de tarieven voor het gebruik van het stroomnet de komende 5 jaar met 50% zullen stijgen. Voor een huishouden is dat tarief voor een jaar nu €97 en dat betaal je via je energiefactuur. De tarieven worden duurder omdat netbeheerder Elia grote werken uitvoert, zoals het energieeiland in de Noordzee en de Ventilus hoogspanningslijn. Die kosten rekent Elia deels door aan de huishoudens en de bedrijven. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de aanpak van de ebola-uitbraak in Congo moet opgeschaald worden. Er zijn nu al meer dan 3000 doden na de uitbraak van een nieuwe variant van het virus. Het is zo de grootste uitbraak van ebola ooit in Congo. De WHO zegt dat er meer contactonderzoek nodig is en roept landen op om meer geld te storten, zodat meer mensen een behandeling kunnen krijgen. Een vaccin is er niet tegen deze variant. Vanaf volgende maand starten mogelijk testen van een vaccin voor deze variant. In het voetbal proberen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich vanavond te plaatsen voor de competitiefase van de Champions League. In Leuven is zo net de terugwedstrijd begonnen tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Oazel won de heenwedstrijd in Polen met 1-4. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag wordt het droger met enkele opklaringen, temperaturen tot 24 graden. Meer op vrdnieuws.be.
0: Studio Brussel.
2: Hi, I'm Olivia Dean.
3: Hello, this is Joe from Idols.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Jamie XX.
6: This is Kat van Stralen.
7: Hi, this is Fontaine's DC.
8: Ik ben Evie de Visser.
9: What's up, it's Gies.
10: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
11: We're listening to Radar.
12: Radar.
11: Radar.
12: Radar.
11: Radar.
13: Radar.
14: Thomas Michiels.
15: Hey, God Daak. Dit uur pak ik je mee in de bloeiende muziekscene van Scandinavië. We starten met een Zweed die dit jaar viraal ging met zijn video voor Storm 2. Young Lean.
0: Je luistert naar
11: Studio Brussel.
0: Brussel.
11: Life is music. Like

0: En bij deze Storm 2 hoort een prachtige videoclip, opgenomen in België trouwens. Het leverde de Zweedse rapper Young Lean 3 nominaties op voor de MTV Video Music Awards. Een heus talent. Studio Brussel. Radar. Maar er is meer, veel, veel meer. Tussen die fjorden en die bloedmooie landschappen in Scandinavië ligt veel muzikaal talent. En ik pak je dit uur mee op een reis, een muzikale reis. Straks hoor je Tina, dat is een Zweedse radiohost, en zij biedt haar muziektips aan. Zij zegt welke bands we zeker nog in de gaten moeten houden. Maar we moeten niet super ver gaan zoeken, want er zijn er gewoon bijzonder veel. Ik pak je dus een uur lang mee. We duiken ook in die noordelijke folk. En we horen eens bij Concertzaal Botanique welke trends er opvallen de laatste tijd. Scandinavische trends, natuurlijk. Een uurtje lang. Eerst krijg je dus twee iconen uit de Zweedse pop. De ene nog iets jonger dan de andere, maar beide hyper relevant. Ik heb het over Zara Larsson en Robin. Radar.
1: Studio Brussel.

Oké, je hoort al Young Lean, Sarah Larsson, Robin en The Hives. Zover was je misschien ook al gekomen wat betreft die Scandinavische artiesten. Ik kruip even in je hoofd en ik denk dat je die vier misschien wel al op een blaadje had kunnen schrijven. Maar we duiken vandaag dieper in die scene. Ik wil meer. Ik wil nog horen of er daar iets in het water zit of daar nog veel meer te ontdekken valt. En ja, natuurlijk kan ik het je allemaal zelf vertellen. Maar wie ben ik om het over de Scandinavische scene te hebben zonder raad te vragen aan een local?

0: roort van Nectar uit Zweden, indie rock. En het klopt gewoon helemaal dat hij die teksten niet moet kunnen verstaan om het gevoel van de muziek te kunnen vangen. We zijn net geen half uur ver en jullie hartjes in de app openen zich al helemaal voor de Scandi scene. Laat maar weten of er nog Scandinavische bands zijn die we absoluut moeten leren kennen. Want dat zijn we aan het doen. We duiken in die Scandi scene en het is tijd voor een supergroep in de elektronische muziek. Ik stel ze zo meteen aan je voor.
1: Radar. Studio Brussel.
0: Het is nog een bijzonder jong collectiefje. En bestaat uit twee personen. Tom Rowlands van The Chemical Brothers. En singer-songwriter Aurora. En samen vormt dat Tomorrow.

0: Des Fleurs van Tovlo en Stromae. En we hebben ook natuurlijk heel veel bloemetjes uit te delen voor die Scandi Scene.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Er komen al superleuke luistertips binnen in de app via VRT Max. Jullie zijn keileuke dingen aan het doorsturen. Ook harde bands. Ik ga daar speed misschien nog wel even mee aan de slag. Want ik vind het wel een dingetje. Ja, ik zit zelf ook in de heavy scene. En die heavy gitaren van Scandinavië, dat is ook wel een dingetje. Maar we moeten het ook over folk hebben. Zeker als je het aan Marieke van Ransbeek vraagt. Dat is een Belgische frontvrouw van de folkgroep Marvara. Met ook leden uit die noordelijke landen. En ze is de eerste Belg, let op, met een diploma in de Nordic Folk. Dat is een studie waarbij ze zowel in Denemarken, in Noorwegen, in Zweden en in Finland voor heeft gewoond en voor heeft gestudeerd. Ze is in die vier landen eigenlijk aan het studeren geslagen en zo heeft ze dat diploma binnengereven of gerijfd. Hoe zeg je dat als allereerste Belg? Ik vind het wel speciaal. Op de MIA's van Zweden trouwens, daar is een categorie voor folk. En in het algemeen veel meer folkfestivals zijn er daar te vinden in Scandinavië. Dus ja, we moeten het daarover hebben. Ik vroeg haar eens naar de verschillen in die folkmuziek tussen de verschillende landen.
2: Ik merk zeker verschillen binnen de folk tussen die landen ook. Bijvoorbeeld in Denemarken heb je veel majeure melodieën. Dat zijn vrolijke melodieën. En ook die polkadans bijvoorbeeld, dat heel populair is. Dat is een vrolijke dans. Ja, en als je dan kijkt naar Zweden, waar dat die folkmuziek toch echt eerder melancholisch aanvoelt, donkerder aanvoelt, ja, dat is toch al een verschil. En misschien valt dat ook wel een beetje door te trekken naar hoe dat die mensen zijn. Ja, ik vind Denen heel outgoing. Ook diezelfde cafécultuur gelijk dat wij Belgen hebben. En ja, de Zweden die zijn toch eerder zo wat meer op zichzelf.
0: Ja, en toch is het daar dat Marieke dus zelf met haar band Marvara, ga het zeker eens checken, muziek is gaan opnemen. Het is met doedelzakken bij haar. Zij is dus gespecialiseerd in die Nordic folk. En ze legt er nog eventjes die verschillen uit, want die zijn er ook wel. We gaan luisteren naar Snuggle met Woman Lake. Beautiful folk.

0: Studio Brussel.
1: En onze radar staat dit uur vooral naar het hoge noorden gericht. Goedenavond, Amber.
2: Goedenavond.
1: Als jij Scandinavië hoort, dan denk jij vooral aan zware gitaren.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, en ik heb hier Heilung klaarstaan. Dat is nu toevallig een van mijn favorietjes, waar ik ook meteen aan dacht. Heilung, Wardruna, die scene. Zo precies Bush People, dat heftige muziek maken. Tribal, inspired. Maar jij had ook nog iets anders in gedachten. Zeg eens, aan welke band denk jij specifiek als je Scandinavië hoort, Amber?
2: Ik denk meer aan Avatar en... Ja, At The Gate, In Flames, maar ook Sabaton. Zo de heel, ja, heel topachtige band van de metal.
1: Ja, ja, ja.
2: Heel beroemd.
1: Avatar, die Johannes, dat is een lieve gast, hè.
3: Hello, you. I am Johannes from the band Avatar. And you're lucky because you're listening to Studio Brussel. Life is music.
1: Ja, die klinkt wel sexy, hè? Wat doet jou denken aan Avatar? Wat typeert zo die Scandi metal? Is daar iets bijzonders aan? Wat het anders maakt dan andere soort metal?
2: Goh, Avatar doet gewoon hun eigen ding. Die hebben veel hun circusachtige liedjes, maar die zijn ook heel zwaar. En ja, zoals je zegt, Johannes is wel even gast. Ik heb hem al een paar keer mogen ontmoeten. En die zijn gewoon... Die schrijven wat dat die willen en het klinkt altijd goed.
1: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Avatar, goede tip van Amber. Ik ga er nog een tip bovenop gooien, Amber. Want natuurlijk zijn er veel concerten dit najaar. Ga je vaak kijken naar concerten?
2: Van bands die dat ik graag zie, ja.
1: Alright, ça va. Ben je ook zo soms wel eens open voor iets nieuws? Een nieuw ideetje?
2: Ja, meestal wel, ja.
1: Oké, voilà. Ik ga jou en nog heel veel anderen die sturen over de harde scene van Scandinavië een extra tip geven. Morgen in de Botaniek spelen er jonge twintigers in het voorprogramma van Nothing. Dat zijn hun grote idolen. Ze luisteren naar de naam Hammock. Heb je er ooit al van gehoord?
2: Jammer genoeg niet, nee.
1: Oké, dan gaan je ogen misschien nu opengaan, Amber. Dikke merci om je tip door te sturen. Avatar, fantastische band, zeker gaan checken. Maar ga deze ook maar eens door je playlist draaien. Hammock. Merci en fijne avond, hè. Salut, Amber.

0: bijzondere mooie geluid van Jäger op je radio. Hele goede avond. Thomas Konings van Botanik in Brussel.
1: Hey, goedenavond.
0: Thomas, jij bent programmator. En zo net hoort weer op de radio Hammock uit Noorwegen. Die staan morgen op jullie podium. En Jäger uit Zweden. Dat is ergens in november geprogrammeerd. Wat jou betreft denk ik een terechte keuze dat we die bloeiende Scandinavische scenes induiken.
1: Ja, ik denk het wel. Jäger die heeft hier ook een paar maanden geleden eigenlijk al gespeeld. Op ons festival in Nieuwe Botaniek. En we waren mega tof. En dus dachten we, oké, ze moet gewoon terugkomen voor haar eigen show. En dat hebben we nu gedaan.
0: Ja.
1: En ik denk hem ook, ja, er is zoveel interessante, zware gitaarmuziek uit het noorden. En die programmeren we ook altijd heel graag.
0: Ja, sowieso. We hadden daarnet luisteraar Amber aan de lijn, die een lans aan het breken was voor de heavy scene. Dianta uit Deinze, die stuurt ook, yes, wat een lekker gebrul is dit. De heavy scene mag je daar niet onderschatten. Zo de Scandinavische markt, is dat een interessante voor jou als Belgische boeker?
1: Ja, toch wel. Ik denk dat ze in Scandinavië heel veel middelen hebben die vloeien naar cultuur, naar muziek. Het zijn sowieso natuurlijk ook vrij rijke landen, kan ik wel zeggen. En daardoor is er gewoon wel een heel bloeiende scene in quasi elk Scandinavisch land.
0: Ja, er is natuurlijk iets als talent, hè? Het is daar. Maar hoe krijg jij die dan als boeker op je radar?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat Scandinavië eigenlijk een beetje vergelijkbaar is met België. In de zin dat de lokale markt is zo klein dat veel artiesten gaan grijpen naar het Engels of naar een heel internationale sound om zo direct niet per se alleen de eigen lokale markt aan te spreken, maar ook de rest van Europa. En dan komt dat ook al wel direct bij mij op de radar. Ik weet het niet. Spotify is natuurlijk ook steeds.
0: Ja, het zijn de algoritmes die jou ondertussen ook al door hebben, Thomas, waarschijnlijk. En die weten, die kerel die houdt van Scandi. Dus we gaan dat eens op hem afvuren. Wat is wel fijn dat je dan ook een podium geeft. Onder andere deze kan ook wel bij mensen bekend in de oren klinken. Smert. Wat spreekt mensen de dag van vandaag zo aan dat geluid, denk je, Thomas?
1: Ik denk Smert zijn zo de boegbeelden van de Kopenhaagse scene. Wat wel funny is, want ze zijn eigenlijk Noors. Maar Noorwegen is eigenlijk niet een beetje een saai land qua muziek, to be honest. Maar Kopenhagen is waar alles gebeurt. Er is daar een conservatorium waar dat er heel veel artiesten uitkomen die nu op dit moment zo aan het doorbreken zijn. En eigenlijk hebben die allemaal zo een beetje een gelijkaardig geluid. Heel een beetje tussen ennui en depressie. Een beetje dat gevoel van de wereld is naar de kloten. Maar dan ook wel zo van, maar het is oké. Een beetje comforting ook.
0: Ja, toch wel. Een beetje traag, een beetje depri, een beetje comforting. Het past een beetje bij het feit dat we naar de herfst aan het gaan zijn, toch?
1: Ja, ik heb ook zoiets een beetje opgezocht hiervoor naar zo die Scandinavische scene en waarom dat die zo interessant is. En een van de theorieën die mensen zeggen is wel echt dat die Scandinaven zo goed weten om al die depri-gevoelens op een catchy manier in onze oren te krijgen. En dat we dat willen horen, maar dat we dat zelf niet zouden maken.
0: Dat is misschien nog de hele mooie samenvatting van dit uur. We gaan luisteren naar Smerts en hoe ze die prachtige depri-manier kunnen capteren in een nummer en ons helemaal overtuigen van die Scandi-scene. Merci om daar ook een lans voor te breken. Thomas Konings in de Botaniek. De gitaarliefhebbers die moeten morgen dus echt bij jou zijn om die hammock eens dringend te komen checken. Merci voor tekst en uitleg. Salutjes, Thomas.

0: Ja, het mellow gevoel. You got time and I got money van Smerts. Daar zijn die Scandinaviërs toch verdomd goed in. En ik heb vooral één ding geleerd. Scandinavië is veel meer dan alleen Norwegian black metal. Emil stuurt het wel door in de app van Studio Brussel. Maar ja, we kunnen daar dus heel veel meer. Je kan alles herbeluisteren in de app van VRT Max. En al je ontdekkingen van het afgelopen uur in je playlist duwen. Tot morgen voor een nieuwe radar.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De burgemeester van Brussel, Filip Kloos, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Kloos, en hij wijst naar premier De Wever.
4: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoceren en om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen?
5: Ja.
4: En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
3: In de Hoge Venen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en de Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, maar het bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Tijdens de 3 hittegolven afgelopen zomer in ons land zijn er bijna 3000 overlijdens meer geweest dan verwacht in die periode. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Dat zegt dat de hitte niet alleen ouderen heeft getroffen, ook bij mensen onder de 65 was er een flinke oversterfte. Dat komt door een combinatie van de duur van de hittegolf, de hoogte van de temperaturen en de ozonvervuiling. De meeste zogenaamde hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf van half juni tot begin juli. Toen waren er ruim 2000 overlijdens meer dan normaal. Een oversterfte van bijna 50%. Sport in de hoogste voetbalklasse spelen Sint-Truiden en Union tegen elkaar. Dat is een inhaalwedstrijd. Peter van den Bent, zowat een half uur gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
6: Wel, de voorsprong staat op het bord voor Union. 31 minuten 0-1 de voorsprong. Patrice, hij heeft gescoord. En dat is de enige bal die we genoteerd hebben tussen de palen. In een wedstrijd die min of meer in evenwicht is dan de ene dan de andere ploeg. Die een beetje het commando voert, maar een absoluut groot gebrek aan doelgevaar. 1 keer nog een dreiging van de kant van Union met diezelfde Patrice. Maar die trapte dan in het zijnet. En dan dus na een mooie combinatie, een mooie trap laag in de verstoek. En Union dus op voorsprong hier op Staaien in het slotkwartier van de eerste helft. De voorsprong voor de Brusselaars 0-1.
3: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven kunnen zich vanavond plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Oasjel speelt thuis de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Net na de rust staat het 0-1 voor de Polen. Oasjel won de heenwedstrijd met 1-4. De vrouwen van Anderlecht verloren vanavond met 3-1 van Feyenoord en zijn Europees uitgeschakeld. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag droger met enkele opklaringen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Brussel. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Klose. Hij kijkt naar premier De Wever.
8: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
7: In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
9: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta en het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
10: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
9: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
7: In het British Museum in Londen hebben de Britse koning Charles, koningin Camilla, de Franse president Macron en de Britse premier Burnham samen het tapijt van Bayeux bewonderd vanavond. Een tapijt van 70 meter lang is wereldberoemd en werd wellicht gemaakt kort na de slag bij Hastings in Engeland in 1066. In die veldslag versloeg de Normandische hertog Willem de Veroveraar de Engelse koning Harold. Het tapijt, dat normaal in Normandië te zien is, is nu een jaar lang in bruikleen in Londen. De tentoonstelling begint volgende week. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt Sint-Truiden tegen Union. Dat is een inhaalwedstrijd. We zitten tegen het einde van de wedstrijd. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
11: Slotkwartier moet nog gespeeld worden, maar gewonnen spel al voor Union 0-3. De royale voorsprong voor de Brusselaars hier op Staaije. Eerste helft die aanvankelijk nog best evenwichtig was. Maar enkel Union was gevaarlijk. 3 keer, waarvan 1 kans afgemaakt door Patrice. Nog een grote mogelijkheid voor Biondic. En dan in de tweede helft Sint-Truiden dat de wet van de sterkste moest ondergaan. Een grote kans Zenelli, maar het was maar uitstel. Want McAllister duwde een vrije trap van Zenelli binnen. En Mofokeng maakte een knappe goal na een mooie aanval door het centrum van Union Sint-Truiden. Wel, het was wachten tot daarnet voor de allereerste keer doelgevaar van de thuisploeg. Dus Union op weg naar weer 3 punten na zondag al de overwinning tegen Anderlecht. En een 10-12 om aan de competitie te beginnen. Maar wel nog een kwartiertje spelen, 0-3 op staan.
7: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-Heverd Leuven hebben zich voor het 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Hermien van Beveren.
12: 2-2 voor de vrouwen van OHL Leuven, want ook bij hun tweede deelname plaatsten ze zich voor de league phase van de Champions League. Met de Poolse kampioen Sosnowiec had Leuven wat geluk bij de loting en na de 1-4 zege in Polen kwam de kwalificatie niet meer in gevaar. OHL Leuven stond bij de rust wel 0-1 achter, maar won nog dankzij mooie goals van Biesmans en Konijnenberg. En OHL Women zo opnieuw dus naar die Champions League waarin ze vorig seizoen verrassend konden overwinteren. Dat lijkt met het vertrek van 4 sterkhouders moeilijk te herhalen. Maar financieel doet de Belgische kampioen alweer een uitstekende zaak. De kwalificatie alleen al revert ruim €500.000 op.
7: Het weer vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Radio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Ik laat toch gewoon alles goed slingeren.
2: Ja, maar ik het niet.
1: Ik doe dat expres.
2: Ik wil dat ook een beetje leren. Ik ga altijd alles weer tot iets leren,
1: leren, promis. Het is toch veel leuker om in zo'n huis te wonen dat niet vuil is. Ja. Allee, niet vuil, maar zo gewoon. Wat goeie
2: een beetje sloddervos. Ja.
1: Anders leef je er niet in, hè.
2: Net is dat, en als het daar ligt, dan heb ik ook zin om dat
3: zo
2: vastpakken te lezen, snap je?
3: Ik zoek de weg in mijn eigen rommel. Soms zie ik het niet meer zo goed voor me. We sorteren en we schommelen. Strikken glad en we verfrommelen. We vloeken, god.

Of als je voor iets ligt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt won. En dan sta je daar met je voeten tussen de rommel en tussen alles wat je in je leven al hebt laten slingen.

Ook al er het zoveel moeite gekost.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas is er bij de lidstaten brede steun voor strengere regels en voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van Europese gastvrijheid kunnen genieten terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al langer op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden op de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt opgetreden tegen de drugshandel. In ter zake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
2: We hebben het gevoel, dit gevoel bestaat. We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Het is niet alleen de PS die dat zeggen. Het is de hoge magistratuur van ons land die heeft gezegd, sorry, maar we moeten meer doen in de haven van Antwerpen. Ja. En ik begrijp, het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod en de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land. Ja. Ik ben een voorstander van dit economisch aanbod.
3: U zegt maar eigenlijk, pak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
2: Maar ik denk het wel.
1: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Het verslag is van Peter van den Bemt.
4: Verrassend makkelijke winst voor Union op Staaien, waar de thuisploeg heel matig was en bijgevolg ook een mate klein voor de vissenkampioen. Een zeer solide Union controleerde al de eerste helft, waarin STVV nog een tijdje gelijke tred hield, maar niet één keer op doel trapte. Het schaarse doelgevaar was voor Union met goede kansen voor Patrice en Biondic. En tussendoor maakte Patrice met een fraaie trap 0-1. Na de pauze waren de Brusselaars een tijd lang nadrukkelijk baas en ze legden de wedstrijd dan al in een definitieve plooi met doelpunten van McAllister en Mofokeng, ook al met een flukse trap diep in de hoek 0-3. Pas dan, en toen Union wat gas terugnam, kwam STVV opzetten met de enige truiste kans voor Sebaoui, gered door Koffie. 0-3 dus voor Union, dat met 10 op 12 goed gestart is. Sint-Truiden is intussen stilaan toe aan wat meer punten.
1: En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Vrijdag is de loting. Speelster Alix Posteels droomt al van topwedstrijden.
5: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Manchester City zou wel leuk zijn.
1: Vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Radio Brussel. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming een maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
1: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta en het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
2: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias a todos los españoles.
1: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
2: Viva nuestros sanitarios, viva todos los servidores públicos.
0: De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas is daarbij de lidstaten een brede steun voor. En ook voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van de Europese gastvrijheid kunnen genieten, terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al langer op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden om de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt gedaan tegen de drugshandel. In ter zake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
3: We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Ja. En ik begrijp, het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land.
4: U zegt maar, eigenlijk, pak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
3: Maar ik denk het wel.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Union klimt zo naar de tweede plaats in de stand. Afgelopen zondag won Union ook al met 3-0 van Anderlecht. Trainer David Hubert is tevreden.
5: Drie verschillende doelpuntenmakers, dus we gaan de regel van drie gebruiken vandaag. Maar derde keer de nul. Drie punten. Er waren heel veel vraagtekens en nogmaals, we zijn nog niet waar we willen staan. Maar ik denk dat we vandaag ook weinig doelkansen tegenkrijgen. Dus dat zijn positieve zaken die we absoluut meepakken.
0: En op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we net niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
6: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
0: Het weer nog vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Zo woensdag 2 september zit erop. Een goede nacht.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Okay, I got it.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev was er woensdag een schietincident waarbij de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst betrokken waren. De geheime dienst was bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russische oppositielid. Tijdens die operatie kwam het tot een vuurgevecht met leden van de militaire inlichtingendienst. Beide diensten beschuldigen elkaar van het vuur eerst geopend te hebben. President Zelensky noemde het voorval schandalig en beval een grondig onderzoek. Volgens Oekraïnse media is een topman van de geheime dienst ook al ontslagen. Op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
1: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger, and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
2: We hebben onze moment gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten te pakken. En vandaag verdient de overwinning van Union.
0: En met die overwinning klimt Union naar de tweede plaats in de stand. Het weer dan nog. Het is meestal bewolkt vannacht. Kans op wat lichte regen ook. En minimaal rond 17 graden. Overdag krijgen we meestal zwaar bewolkt weer. Met hier naar wat motregen. Tegen de avond wordt het allemaal droger. En we halen maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Maltese zakenman Jorgen Vinnegh, die ervan verdacht werd de opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag op de Maltese journaliste Daphne Galizia in 2017, is vrijgesproken. Volgens de openbare aanklager gaf Vinnegh de opdracht om de journaliste uit de weg te ruimen, omdat ze op het punt stond artikels te schrijven over de corruptie van de zakenman. Maar een jury sprak hem woensdag vrij. De moord veroorzaakte een schokgolf bij de Maltese bevolking. Onder druk van massaal straatprotest moest de toenmalige premier opstappen. Volgens de Europese Commissie is corruptie nog altijd een groot probleem in Malta. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. Onze landgenoot Ciso Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open Tennis, het vierde en laatste Grand Slam.